0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: Next train will be leaving from platform 1.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Een hele goede morgen, 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijgen we deze ochtend van Martin van den Boogaert. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Milou. Bij een ernstig auto-ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander is, voor zover bekend, 1 dode gevallen. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt. De auto waarin ze zaten raakte door nog onbekende oorzaak op de Prins Alexanderlaan van de weg. En door de klap brak de auto door midden. Er was vannacht ook een ongeluk in Schiedam. Daar raakte een motorrijder gewond. Dat ongeluk was op de Churchillweg in Schiedam-Noord. De oorzaak is ook hier nog niet bekend. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man die is gevonden in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is gisteren gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. In Oostvoorne heeft gisteravond brand gewoed in een woning aan het Ypenblad. De bewoners konden op tijd naar buiten en ook de buren moesten uit voorzorg hun huis uit. De brand was vrij snel geblust. Het is niet bekend hoe de brand in Oostvoorne kon ontstaan. De hete zomer heeft de Noordzee opgewarmd tot recordtemperaturen. Op het meetstation Goeree, op ongeveer 30 kilometer uit de kust, is het zeewater 21,5 graad. En het is voor het eerst dat zo'n hoge temperatuur is vastgesteld sinds het begin van de metingen. Het KNMI verwacht dat het door de extreem hoge zeewatertemperaturen in het najaar en in de winter veel gaat regenen en stormen bij ons. En dan het weer vandaag. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag ook af en toe zon. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Dankjewel Martin. Op dit moment geen files op de weg, dus je kan lekker doorrijden.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Thomas en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Queen en A Kind of Magic op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen, je bent er weer bij.
1: Goedemorgen op deze gloednieuwe dag.
0: Ja, we zijn altijd dichtbij. We zijn namelijk live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Het weer vandaag is wisselend, bewolkt. Met geregeld een kans op een bui, waarvan sommige stevig. Met een kans ook op onweer. En lokaal veel regen. De temperatuur die komt uit op 21 graden.
1: En geen files, hè? Dus lekker doorrijden. Geniet er nog even van, want volgende week nog vakantie. En daarna moeten we weer naar school en naar werk met z'n allen.
0: En dan gaat het waarschijnlijk druk worden. Milou, vertel me, wat zit er in de show vandaag?
1: Nou, na vernieuwde borden, haatreacties en financiële zorgen staat het Dordrecht Pride aanstaande zaterdag toch op de planning, gelukkig. Maar waarom organisator Lennart daarover twijfelde, dat hoor je zometeen van hem. En zometeen bellen we ook met Kim. Zij is dichter, woont in het Drechtsteden en daar staat ze ook met haar blauwe hemelpostbrievenbus. Als je iemand mist, kan je een hele mooie brief sturen en Kim die begeleidt dat dan. En hoe jij dus een brief kan sturen en wat Kim allemaal voor verhalen heeft gehoord, dat vertelt ze je ook zo meteen.
0: Ja, en voor reizen je werk maken voor Nick en Hanna uit Oude Tongen is het werkelijkheid geworden. Met ruim 400.000 volgers en 2 internationale prijzen op zak reizen ze de wereld over. Maar voelt zo'n reis dan nog wel als vakantie? Zometeen hoor je hun verhaal. En we zijn natuurlijk op zoek naar die vroege vogel. App naar Rijnmond via de Rijnmond-app. Rechtsbovenin app ons. Wat ga jij vandaag doen? We hebben ook muziek voor je van Surreal. Dit is Stumbling In.

0: Zes uit de jaren 80, 90 en nu met Maaike de Mechanics en Over My Shoulder op Radio Rijnmond. En je bent niet de enige die vandaag naar de Radio Rijnmond luistert, want we hebben al aardig wat vroege vogels in onze Rijnmond-app. Je kan ons gewoon appen inderdaad. App ons rechtsboven in de Rijnmond-app en dan sta je opeens zo bij in de studio. En dat hebben onder andere Ruud Vonk al gedaan, die stuurt ons een goeiemorgen. Sjors die laat weten onze goeiemorgen te wensen, die zegt erbij laatste werkdag vandaag. Lekker Sjors, heb je dan al weekend? En Peet die stuurt ons een screenshot van zijn reisroute vandaag. En die zegt, ik ben bij jullie in de buurt voordat ik 3 dagen naar Zandvoort ga. En dat doet hij natuurlijk voor het Formule 1 weekend. Want ja, voor het laatst in Zandvoort gaat plaatsvinden.
1: Ik was helemaal kwijt dat dat al dit weekend was.
0: Dat is gewoon dit weekend. Normaal is het in september toch pas?
1: Nou, volgens mij is het altijd wel een beetje rond deze tijd. Maar ik heb altijd, maar het kan ook aan mij liggen, dat het altijd wat groter wordt aangekondigd.
0: Misschien zijn we allemaal boos dat het de laatste keer in Zandvoort is.
1: Ja, of ik heb gigantisch onder een steen geleefd. Dat kan natuurlijk ook.
0: Nou, ook onder andere Danny zegt goedemorgen. Ron die is al onderweg naar zijn werk. En Jacob is er ook bij. Maar er is ook nog steeds plek voor jou. De Rijnmond app ons goedemorgen of een leuk gifje of een smiley wat jij wil. En dan weten we in ieder geval dat je luistert en dat je dus al wakker bent.
1: En dat is helemaal gratis, hè? En wij sturen dan ook gewoon een goedemorgen terug. En dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. Het is Radio Rijnmond waar je naar luistert. Gisteren hadden we het over Rembrandt. Die ken je wel toch, Milou?
0: Zeker, de schilder, hè? Rembrandt van Rijn.
1: Ja, maar wist je ook dat hij een meester was in het maken van etsen? En voor die originele topstukken hoef je nu niet meer in de rij te gaan staan in Amsterdam of Haarlem. Je kan ze gewoon bewonderen in Brielle en dat is wel heel bijzonder.
2: Nou ja, het is niet eerder voorgekomen. Natuurlijk heb je in Rotterdam heb je Boijmans, die heeft ook een collectie Rembrandt-etsen. Maar zeg, ja, hier in de regio Voorne-Putten of Rijnmond, zoals jullie het dan noemen. Ja, dat is toch wel heel uniek dat het gelukt is om in ons toch wel kleine museum deze etsen tentoongesteld te krijgen.
0: Het Rijksmuseum, het Teylersmuseum en het Rembrandthuis komen ze uit. Ja, ja. Dat is, het is toch best ook wel kostbaar om ze gewoon naar Brielle te sturen. Hoe gaat het dan in zijn werk?
2: Nou, over de kostbaarheden, daar doen we eigenlijk nooit een mededeling over. Maar het zijn natuurlijk wel inderdaad hele belangwekkende, waardevolle prenten, waardevolle etsen. En die worden dan ook niet op de achterbank van een auto getransporteerd. Maar dat is wel echt met een kunsttransportbedrijf. Dat is zowel voor de veiligheid, maar ook voor het klimaat. Want die grote vrachtwagens die zijn dan geklimatiseerd, zodat ze niet opeens een ontzettende klap krijgen van een verschil in temperatuur. Dus ja, daar wordt dan wel heel goed voor gezorgd.
1: Dus dat gebeurt met een vrachtwagen?
2: Ja, het zijn wel grote auto's die dan rijden. Want

0: Die werkers gaan dan in klimaatkisten, zoals dat heet. Dus dat kan je niet met een kleine auto doen.
1: Je hoorde de directie van Museum Den Briel, Marijke Holtrop, over de 55 Rembrandt-etsen die in Brielen te zien zijn tot einde van deze maand. Het is Radio Rijnmond met nu Hoopa Stank. Dit is The Reason op Rijnmond.

Katy Perry en Firework op Radio Rijnmond. Dit is Eruit met Thomas en Milou. Download die Radio Rijnmond app rechtsbovenin. App ons en misschien word jij wel onze allervroegste vogel. Ook gewoon hier in de zomer bij Radio Rijnmond. Hebben we lekkere muziek. Bijvoorbeeld London Beat.

0: London Beat en You Bring on the Sun op Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En ik krijg deze ochtend van Martin van der Boogaard.
2: Ja, we hadden een heel ernstig ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Het is precies 6:30, je bent bij Radio Rijnmond. Op dit moment geen verkeersinformatie, je kan lekker doorrijden. Dus gaan we naar het weer met Stefan van der Gijzen. Goedemorgen Stefan.
8: Een hele goede morgen.
0: Hoe ziet het er de aankomende dagen uit?
8: Nou, op dit moment wisselend bewolkt in de regio. Nu nog eventjes droog, maar geleidelijk aan komt de buienmolen op gang en krijgen we te maken met geregeld buien die over de regio gaan trekken. Sommige buien pakken stevig uit met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Maar tussen de buien door is het ook droog. Zien we de zon af en toe en het wordt vanmiddag maximaal zo'n graad of 21. Wat normaal is voor deze tijd van het jaar. De wind komt uit het zuidwesten en die kan langs de kust soms krachtig zijn, daar met een windkracht 6. Nou, morgenochtend vallen ook nog steeds een paar buien, maar morgenmiddag lijkt het allemaal wat droger te worden met wat meer ruimte voor de zon. Temperatuur van maximaal 21 graden. En morgenavond dan neemt de buienkans weer toe. En of dat de opmaat is naar een wisselvallig weekend, dat vertel ik zo meteen.
1: Steven, dankjewel. Tot over een uur. 6:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg de hoofdpunten van het nieuws van Martin van den Boogaard. Martin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Milou. Er was vannacht een heel ernstig ongeluk in Rotterdam-Alexander. Op de Prins Alexanderlaan raakte een auto van de weg. En ja, het moet een behoorlijke klap zijn geweest. Want die auto die brak doormidden. En voor zover bekend is er 1 dode en raakte 2 mensen zwaar gewond. Er zijn 20 rechercheurs gezet op de zaak van de dode man. Die is gevonden in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. Die man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als nu. Op het meetstation Goeree, dat ligt op zo'n 30 kilometer bij ons uit de kust, is het zeewater 21,5 graad.
1: Zo.
2: Dus dat is heerlijk zwemmen. Maar het KNMI verwacht dat door die hoge zeewatertemperatuur het bij ons wel meer gaat regenen en stormen in het najaar en de winter. Zijn jullie zeezwemmers?
1: Nee, ik vind het altijd een beetje spannend. Dat grote open water.
0: Ik vind het altijd een beetje bang voor de diertjes, zeg maar.
1: Echt?
2: Ah, ja, de krabben die er eens in je zwembroek gaan zitten.
0: Ja.
1: En jij dan, Martin?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb het al heel lang niet gedaan. Maar waar ik dan weer een beetje bang voor ben, is dat je dan ineens tegen een drol of een inlegkruisje aanzwemt.
1: Nou, ons dus niet bellen. Dankjewel, Martin.
5: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen heerlijke muziek van de Jackson 5, Taylor Swift, maar eerst Robbie Williams, Rock DJ.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu. Je luistert naar Radio Rijnmond met Robbie Williams en Rock DJ.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Met nieuws van Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. En vandaag gaat het over Feyenoord, over Feyenoord middenvelder Targhalin. Die gaat naar alle waarschijnlijkheid Feyenoord verlaten. En dat meldt ESPN. De Marokkaanse middenvelder was met de club in onderhandeling over een nieuw contract. Maar die gesprekken zijn inmiddels gestaakt. Targhalin zou het niet eens zijn geworden over het lage salarisaanbod wat Feyenoord heeft geboden. En ondertussen houden andere clubs natuurlijk de verrichtingen rondom Targhalin nauwlettend in de gaten. Volgens bronnen heeft de Marokkaanse middenvelder al serieuze aanbiedingen in beraad genomen. En wil hij deze zomer graag nog een stap gaan maken. Zijn huidige verbintenis die loopt nog tot de zomer van 2028. En Feyenoord heeft er ook op gereageerd. Die herkent zich totaal niet in het beeld rondom deze gesprekken die zijn gevoerd.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.
0: En we zijn op zoek naar jou, hè? Als vroege vogel zijn. En laat ons weten wat je aan het doen bent. Waarom je al wakker bent. Ga je naar je werk? Geniet je van de zomervakantie? We willen alles vandaag van je weten. Ook lekkere muziek onderweg, hoor. De Jackson 5, I Want You Back, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En Skik op fiets op Radio Rijnmond.

0: De klanken van Taylor Swift en I Knew It, I Knew You op Radio Rijnmond.
1: En we zijn vandaag op zoek naar een vroege vakantievogel. Iemand die vroeg wakker is, maar wel geniet van de zomerse vakantiesfeer bij ons in de regio. En daarom hebben we onze verslaggever Jacco van Giessen de regio ingestuurd. Op zoek naar die vroegste vakantievogel. En Jacco, goedemorgen. Waar ben jij op dit moment?
2: Nou, ik sta tussen de wijnranken.
1: De wijnranken?
2: Een Frans vakantiegevoel. Tussen de wijnranken, ik zie de druiven, ik zie de trossen hangen. En er zijn flinke trossen ook. Want ik ben hier even te gast bij... even kijken hoor, Château... Wat was het hier? Château?
3: Ja, van Stichting Château 010. Dat wil ik wel even vermelden. Stichting Château 010, nog wel.
2: Marianne,
3: we gaan een nieuwe naam krijgen.
2: Marianne de Veer, ja, dit zijn de wijnranken. En die staan hier in Capelle, want ja, eigenlijk vlak langs een hele drukke weg.
3: Ja.
2: Op een heel klein postzegeltje van een stuk grond, hoewel. Het is heel langgerekt. Het staat allemaal goed, het staat onder een bepaalde hoek. De druiven kunnen niet goed groeien.
3: Onder een bepaalde hoek. Het is natuurlijk een helling, want we zitten hier op een terp. Hè. Het is allemaal opgespoten havenslip,
2: ja.
3: Onder andere. En we zitten dicht tegen Rotterdam. En de helling die is natuurlijk prachtig op het zuiden.
2: Ja, en jullie verbouwen hier wijn. Er wordt hier wijn gemaakt. Ja. En jullie gaan binnenkort oogsten. En je was al bezig met de voorbereidingen. Want er moet een heleboel gebeuren. Ten eerste, waarom gaan jullie nu al oogsten? Is het niet een beetje te vroeg?
3: Nee. Want er is uitgebreid gemeten naar het suikergehalte, hebben de heren gedaan. En het suikergehalte, dat ligt al rond de 100, boven de 100 zelfs.
2: Zullen we eens even proeven? Even snel.
3: Ja,
2: ik pluk even een druifje. Ja. Ja.
3: Lekker zoet?
2: Nou, dat is best zoet.
3: Ja.
2: Met pietjes.
3: Het moet ook niet al te zoet worden. Want nee. Dan krijg je of een dessertwijn, of je krijgt iets gedestilleerds. Dat moeten we ook niet hebben boven de 15%. Hè?
2: Dus hier gaan vrijwilligers aan de slag. Is het dan net zoals in Frankrijk met snoeien? Of gaat het met de hand?
3: Snoeien?
2: Of,
3: nou, we gaan niks snoeien, maar we gaan knippen. Hè?
2: Knippen,
3: we gaan knippen.
2: Maar wat heb je daarvoor nodig?
3: Vrijwilligers.
2: Mm-hmm.
3: En er staan er al 40 op de lijst voor zaterdag. En die komen allemaal lekker vroeg. We zijn nu nog vroeger. Maar op zaterdag is het 8:30 aantreden. Koffie met wat lekkers. En dan gaan we los.
2: Ja,
3: om te knippen.
2: Hoeveel,
3: kratjes mee.
2: Hoeveel met die kratten.
3: Ja.
2: En hoeveel kratten vol komen er dan?
3: Dat wordt allemaal verzameld in grote containerbakken.
2: Ja.
3: En dan wordt het, denk ik, laten we hopen, iets van 1600 kilo.
2: En verwacht je nou dit jaar ook een heel goed wijnjaar is, omdat we zoveel warmte hebben gehad?
3: We verwachten het wel,
2: ja. Want de Nederlandse wijn wordt steeds beter, hè, door de klimaatverandering.
3: Oh, zeker. We zijn heel blij met die zon. En water hebben ze niet meer nodig, want die planten die staan al een aantal jaar.
2: Mm-hmm.
3: Dus die trekken dat zelf wel uit de grond.
2: Ja.
3: En het wordt denk ik een mooi jaar. We moeten nog een beetje oppassen dat die schimmel er niet net de laatste paar dagen in komt.
2: Precies, regen, dat het voordat er nog meer regen komt, dan wordt er geoogst.
4: Jacco, is die droogte geen probleem geweest?
3: Ja, maar de regen nu maakt wel dat de druifjes nog net ietsje meer dikker worden.
2: Maar die droogte was toch geen probleem? Dat is eerder positief dan negatief, hè?
3: Ja,
2: dat is
3: prima.
2: Voor de ranken, die kunnen daar tegen?
3: Die kunnen daar tegen, ja. En deze ranken, die hebben zoveel bladeren. Dus die geven toch
2: nog
3: wel
2: uit?
3: Een beetje schaduw.
2: Ja. Nou, ziet er hartstikke goed
1: ik
2: uit.
1: Ben
2: en ik ben
1: benieuwd,
2: heel benieuwd
1: Jacco.
2: Naar het resultaat. Want het wordt hier geoogst, de wijn.
1: Ik ben nog even benieuwd, Jacco, want het wordt geen dessertwijn in ieder geval, maar wat voor wijn kunnen we wel uit Capelle verwachten? Is het wit? Is het rood?
2: Ja, wat voor wijn wordt het dan? Is het wit? Is het rood? Wat gaat het worden?
3: We hebben witte wijn van de Solarisdruif.
2: Oké.
3: En die smaakt een beetje, tussen de Pinot Gris en tussen de Chardonnay in.
2: Heel een agréable wijntje.
3: Het is een mooie wijn, hoor. Een mooie wijn. Ja. We hebben hier een beroemde chefkok in de wijk.
1: Oh, wat heerlijk.
3: En die heeft de kaart gezet in Rotterdam in zijn restaurant.
2: Nou, we gaan het proeven. Heel veel succes bij het oogsten. Heel veel plezier.
3: Dankjewel.
1: Jacco was dat vanuit Capelle bij Château Stichting Château 010. Nu Jackson 5, I want you back.

0: Eddy Grant en I Don't Wanna Dance op Radio Rijnmond.
1: En aanstaande zaterdag is het Dordrecht Pride, maar het voorbestaan hangt aan een zijden draadje. Want hoe een feest van liefde vecht tegen vernieling en geld zorgen, dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Hey. Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
0: Het is 1 seconde over 7. Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen heerlijke muziek van Siel, Zoe Levi en Electric Light Orchestra voor je.
0: Het laatste nieuws krijg je van Marten van der Boogaard. Goedemorgen.
9: Goedemorgen Thomas. Bij een ernstig auto-ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander is 1 dode gevallen. 2 mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. De auto botste daar tegen een boom en door de klap brak de wagen door midden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Er was vannacht ook een ongeluk in Schiedam. Daar raakte een motorrijder gewond. Het ongeluk was op de Churchillweg in Schiedam-Noord. De oorzaak van dat ongeluk is ook nog niet bekend. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man die is gevonden in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam werd gisteren gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. In Oostvoorne heeft gisteravond brand gewoed in een woning aan het Ypenblad. De bewoners konden op tijd naar buiten en ook de buren moesten uit voorzorg hun huis uit. De brand was vrij snel geblust. Het is niet bekend hoe de brand in Oostvoorne is ontstaan. De hete zomer heeft de Noordzee opgewarmd tot recordtemperaturen. Op het meetstation Goeree, op ongeveer 30 kilometer bij ons uit de kust, is het zeewater 21,5 graad. En het is voor het eerst dat zo'n hoge temperatuur is vastgesteld sinds het begin van de metingen. Het KNMI verwacht dat het door de extreem hoge zeewatertemperaturen in het najaar en de winter veel gaat regenen en ook veel gaat stormen. En dan het weer vandaag. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag ook af en toe zon. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: En we hebben zowaar een file. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 10 minuten. Dat komt door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. En zometeen hebben we muziek van Electric Light Orchestra. Hold on tight.

0: Kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Eruit! Met Thomas en Milou.
11: Radio met een grote R.

0: Ilo en Hold On Tight op Radio Rijnmond. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Het is vandaag wisselend bewolkt met geregeld een aantal buien, waarvan sommige stevig zijn. Met ook kans op onweer en lokaal veel regen. De temperatuur komt uit rond de 21 graden.
1: En één file op dit moment in onze regio, namelijk op de A15 tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. En heb je 8 minuten vertraging door een auto met pech.
0: We hebben het laatste nieuws voor je. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is afgelopen nacht bestookt met Russische Baltische raketten. Daarbij zouden zeker 6 doden zijn gevallen. Ruim 20 anderen raakten gewond.
1: En prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen eind augustus met een gezin naar het Verenigd Koninkrijk, bevestigen bronnen aan BBC. Het gezin woonde sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat Harry afstand had gedaan van het Britse Koningshuis.
0: Prins Harry. De politie heeft gistermiddag het lichaam van een man gevonden in een woning in het centrum van Rotterdam. Het lichaam dat lag daar waarschijnlijk al enkele dagen. De politie gaat uit van een misdrijf.
1: En aanstaande zaterdag is het Dordrecht Pride. Maar het voortbestaan hangt aan een zijden draadje. Hoe een feest van liefde vecht tegen vernieling en geldzorgen, dat hoor je zometeen. Ook Belinda Carlisle hoor je zometeen. Siel, maar eerst So Levi. Sluit me in je armen. Hele goede morgen op Radio Rijnmond.

0: Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle voor je op Radio Rijnmond.
1: Komende zaterdag kleurt Dordrecht weer in alle kleuren van de regenboog voor de Dordrecht Pride. Maar achter de schermen van deze feestelijke dag zit een rauw randje. Organisator Lennart Lenskens, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Thomas.
1: Ja, ik heb begrepen dat jij altijd een heel vrolijk persoon bent, maar je wilde eigenlijk stoppen met die Pride.
2: Oh ja, ja, ja, dat heb ik vorig jaar inderdaad aangegeven. Omdat het, de organisatie werd me eigenlijk wel te veel om dat in mijn vrije tijd te blijven doen. Omdat het evenement steeds groter werd. En ik wist toen ook niet dat ik eigenlijk regelrecht een burn-out inliep. Dus toen zei ik, nou ja, na 10 edities, we hebben nu Conchita Wurst op het podium. En ik dacht, nu is het eigenlijk wel tijd om te stoppen. Een mooi moment. Maar dat begon natuurlijk heel snel aan me te knagen, want dat was vorig jaar de meest succesvolle editie. En ondertussen is het nog steeds keihard nodig om een Pride te organiseren in onze regio. Dus gelukkig ben ik in gesprek gebleven met de gemeente en heb ik nu wat hulp van een evenementenbureau, van een organisatiebureau. En zijn we er toch weer aanstaande zaterdag.
0: Wat fijn zeg. Ja, waarom het nog steeds nodig is, daar komen we dan zo meteen op. Maar ik ben eerst benieuwd, kan jij je eerste Pride nog herinneren?
2: Ja, 2013 in Dordrecht. En dat was gelijk 3 dagen, want ik wilde het groot zijn voor heel de stad. En alles erbij betrekken. Zo breed mogelijk, zo groot mogelijk. Mensen waren toen heel erg bang hier in de stad dat we met blote mannen door haventjes zouden varen op boten. Of, er was heel veel sceptici van, moet dat nou? En uiteindelijk hebben we toch gelijk een hele mooie editie gehad de allereerste keer. Maar het blijft altijd wel een beetje roeien tegen de stroom in. Want je krijgt hier niet snel ondernemers mee. Of mensen hebben toch wel een beetje dat idee van, moet dat nou, al die uitbundigheid? Dat blijft toch altijd nog wel diep geworteld zitten. In een gebied, Dordrecht en de omgeving is natuurlijk vrij conservatief nog. Dus een Pride is daarom die reden ook nog heel erg belangrijk. En dat motiveert me altijd om Dordrecht Pride te organiseren.
0: Maar ergens is die vrolijke sfeer dus wel in die jaren omgeslagen. Want ik kan me voorstellen dat het eerst heel veel happiness was, heel veel love ook. Die sfeer is
2: dat
0: omgeslagen.
2: Dat is nog steeds hoor, dat is nog wel. Maar je bedoelt misschien meer vanwege de noodzaak van...
0: Precies, die haat die er ook tegen is. Kan je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat wordt natuurlijk ook wel steeds zichtbaarder, die haat. Wij krijgen nu ook van reacties van mensen die zeggen, nou, ik kom er niet meer naartoe, want onderweg ben ik 3 keer uitgescholden door mensen, geloofsdemonstranten, voordat ik überhaupt op de Pride zelf was. Dus daar gaan we ook wel wat aan doen dit jaar. Ik hoor dat wel, die reacties. Ook mensen die zeggen, ik kom op heel veel prijs in het land, maar wat ik hier naar mijn hoofd geslingerd krijg, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat komt een beetje uit die evangelisatiehoek. En die staan gewoon in de stad. Maar wat wij gaan doen, dat is een looproute hebben we gemaakt, eigenlijk vanaf het station naar onze prijs toe. Dan ontlopen we die evangelisten en dan bieden we daar geen ruimte meer voor die haat. En op zo'n manier kan iedereen veilig de Pride bereiken.
3: Dat is eigenlijk dus, onzinnig dat het moet.
2: Ja, dat is wel absurd natuurlijk. Ik vind daar ook wat van. Maar goed, ik vind het belangrijker eigenlijk dat de Pride-bezoeker gewoon veilig bij ons evenement moet kunnen komen. En ik wil eigenlijk helemaal geen ruimte bieden aan die haat. Zo doen we ook in Alblasserdam. Hebben we jarenlang op rij zijn daar onze reclameborden beklad en vernield. Nou ja, daar hebben we voor het eerst besloten om daar dan die borden niet meer neer te zetten. En dat is niet zwichten voor geweld of intimidatie, maar dat is gewoon opkomen voor de community in Alblasserdam, die toch iedere keer weer die dreun krijgt en het gevoel krijgt niet geaccepteerd te worden zoals ze zijn. Dus als we die borden daar niet neerzetten, dan faciliteren we die haat ook niet meer. Dus dat wil ik zoveel mogelijk op alle gebieden in gaan perken.
1: Hoe zorg je voor die positiviteit tijdens de Pride zelf?
2: Nou, we hebben een fantastisch programma. Een heel vrolijk podiumprogramma. We hebben een mooie Pridewolk die ook vrolijk is. Natuurlijk zit er een boodschap in, maar ik zet altijd in op de verbinding. We gaan niet tegenover elkaar staan, ook bij die geloofsdemonstranten ook niet. Het antwoord daarop wat we hebben is een hele mooie voorstelling, theatervoorstelling uit de kast in de kerk. Dat is volgens mij een veel beter antwoord dan dat je allemaal recht tegenover elkaar gaat staan. Die vrolijkheid. We hebben een hele grote roze markt met lifestyleproducten. Dus daar staan allemaal vrolijke standhouders. Mensen kunnen trouwen voor één dag in het stadhuis.
0: Wat cool. Dus
2: we hebben gewoon echt een heel vrolijk programma. Maar het zet voornamelijk in op de verbinding. Dus ik heb ook artiesten, net als Bonnie Sinclair. Daar komen ook mensen op af van buiten onze doelgroep. En als je dan met elkaar de liefde kan vieren, volgens mij maak je dan al de eerste stap in die acceptatie.
0: Nou precies, aankomende zaterdag Dordrecht Pride. En iedereen is welkom, en Lennart. Dus ga gewoon langs voor een drankje om mee te feesten. En heel veel succes.
2: Dankjewel, Milou.

0: beste muziek uit de jaren 80, 90 en nu Seal & Crazy op Rijnmond.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Martin van der Boogaard.
2: Ja, goedemorgen Milou. Ja, er was vannacht een ernstig ongeluk in Rotterdam-Alexander. Met zeker 1 dode.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
5: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
8: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
9: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond 1 voor 7:30. En je krijgt van mij de verkeerssituatie op de weg. Met 2 files bij ons in de regio, namelijk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 7 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. En ook op de A16 file Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en het Drechttunnel. 3 kilometer, 3 minuten vertraging. En dat komt door een te hoog voertuig en daardoor is eventjes daar de weg dicht. Gaan we naar de weerman, wou ik zeggen. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
10: Ja, een hele goede morgen, Milou.
1: Wat voor weer krijgen we vandaag?
10: Nou, een wisselvallige dag staat op het programma. Maar we zijn wel droog begonnen met de zon erbij. Maar dat blijft helaas niet duren. In de loop van de ochtend al komt de buienmolen weer op gang. Kunnen soms stevige buien zijn met kans op onweer. En lokaal ook veel regen. Maar goed, net als op dit moment tussen de buien door is het ook droog. Gaan we de zon zien. Wordt maximaal een graad of 21 vandaag. En de wind die komt uit het zuidwesten. Die is matig boven land tot krachtig vlak aan zee. Nou, vanavond en vannacht blijven enkele buien vallen met kans op onweer. De nachtperiode wordt wel allemaal wat droger. 14 tot 17 graden komende nacht. En morgenochtend nog steeds een paar buien. Maar morgenmiddag ziet het er best wel aardig uit. Met wat ruimte voor de zon blijft het waarschijnlijk ook op de meeste plaatsen droog. Opnieuw zo rond de 21 graden. Maar morgenavond krijgen we weer te maken met nieuwe buien. Nou, in het weekend wordt het allemaal wat droger. Zaterdag valt er eerst nog een bui in de loop van de dag. Dan neemt de neerslagkans af. En als alles mee zit, blijft het zondag zelfs de hele dag droog. Bij middagtemperaturen nog altijd rond de 21 graden.
1: Kijk, daar worden we blij van. Dankjewel, Stefan.
0: Het is 7:30. Je bent bij Radio Rijnmond. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Martin van der Boogaard. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Thomas. Er was vannacht een ernstig auto-ongeluk in Rotterdam-Alexander. En daarbij is 1 dode gevallen. 2 mensen raakten gewond, meldt de politie. Het ongeluk was bij de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. De auto botste daar tegen een boom. En de klap was zo hard dat de auto doormidden brak. Het KNMI verwacht in het najaar en in de winter veel storm en regen. En dat komt doordat de Noordzee nu heel erg warm is geworden. Op het meetstation Goeree, dat ligt op zo'n 30 kilometer bij ons uit de kust, is het zeewater nu 21,5 graad. En dat komt natuurlijk door de hete zomer. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten. Dat meldt het kadaster. Ruim 8% van de mensen die hun eerste hypotheek afsluiten financieren hun woning voor een deel met zo'n starterslening. En dat kan net het verschil overbruggen tussen wat starters maximaal kunnen lenen bij de bank en de prijs van de woning die ze willen kopen. Hebben jullie een starterslening?
1: Nee, wel een huis gehad. Maar ik heb toen die starterslening volgens mij niet gehad, zeg ik erbij. Ik weet het niet meer zeker.
2: Oh ja, ja, ik heb ook niet zoveel verstand van hypotheken, maar ik ben daar gewoon te oud voor. Ik geloof dat je maximaal 30 kan zijn voor een starterslening.
1: Ja.
2: Nou, daar ben ik al 2 keer overheen.
0: Je bent nooit te vroeg om ergens met starten, zou je zeggen.
2: Maar niet voor die lening. Daar ben ik echt te oud voor.
1: Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen muziek van Douwe Bob. Beatle, Paul McCartney komt eraan. Maar eerst Cici Peniston. Finally!

0: CC Peniston en Finally op Radio Rijnmond. Goedemorgen, Thomas en Milou hier.
1: En Thomas en ik gaan de komende periode op vakantie, op tracktocht. En we nemen jou mee. En dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn. En de vraag aan jou is, in welk land zijn we dan? Nou, dat kan je raden op basis van de liedjes. De tracks die je voorbij hoort komen op onze autoradio. Vandaar Thomas en Milou op tracktocht. En er staan mooie prijzen tegenover.
0: Ja, je kan een zonnescherm winnen van Radio Rijnmond. En als je dat zonnescherm hebt gewonnen, maak je ook meteen kans op de maandprijs. Dat is een privé 2D filmscreening voor maximaal 50 personen. Dus dan kan je echt, zeg maar, al je vrienden en de mensen die je misschien ook niet zo aardig meer vindt, kan je dan ook nog uitnodigen. En daarvoor zijn we in optrektocht. En Milou, je hebt die airco wel hard aangezet.
1: Ik heb die, ja, sorry, ik zet hem even zachter. Maar ja, is het dan goed dat ik een raampje openzet?
0: Ja, doe maar, doe maar.
1: Oké. Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Oh, ze hebben hier echt heerlijke gehaktballetjes. Er is ook trouwens een hele lange brug naar dit land toe.
0: Ja.
1: En pas op, Thomas. Er loopt een eland.
0: Oeh.
1: Die valt je bijna aan.
0: Oeh.
1: Zullen we even luisteren naar de autoradio?
0: Ja,
1: de tracks van vandaag. Komt-ie.
2: De track.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond app.
1: Ja, die is gewoon gratis te downloaden rechtsbovenin. App ons en laat ons weten in welk land wij op dit moment aan het rondrijden zijn. En ik kan je vertellen, van deze vlag zijn er meerdere versies.
2: Oh.
1: Er zijn verschillende landen die hebben ook deze vlag. Alleen de kleuren zijn vaak net wat anders. En als ik ga zeggen dat die geel met blauw is, dan heb ik echt al heel veel verklapt.
2: Nou, dan ga ik niet zeggen dat Ed Alders gek is op dit land.
1: Oh, dat mag je ook zeggen. Dat mag je ook zeggen. Nu weet iedereen het.
2: Nou, weet ik niet hoor. Laat het maar weten via de Rijnmond app als jij dit weet.
1: Zometeen douwen, Bob. Dit is eerst Paul McCartney en Band on the Run.

0: Band on the Run, Paul McCartney en Wings waren dat voor je op Radio Rijnmond. En vlak voor het Formule 1 weekend in Zandvoort heb ik nog leuk Formule 1 nieuws voor je. Er komt namelijk een nieuwe documentaire over Michael Schumacher aan op Netflix. Vanaf 2 oktober kun je kijken naar Schumacher 94, The Birth of a Legend. En de titel zegt het eigenlijk al, hè. De film gaat over 1994, het jaar waarin Schumacher zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1 pakte. Nou, zijn vrouw Corina die heeft meegewerkt aan de documentaire en komt zelf ook aan het woord. Veel oude bekenden passeren ook de revue uit die tijd. En Schumacher werd in totaal 7 keer wereldkampioen. En dit is trouwens niet de eerste Netflix-documentaire over hem. In 2021 verscheen ook Schumacher over zijn carrière en privéleven al op de streamingsdienst. En ja, sinds zijn zware ski-ongeluk in 2013 is Schumacher niet meer in het openbaar verschenen. En zijn familie houdt zijn privéleven sindsdien ook heel erg afgeschermd. Dus extra bijzonder dat de familie, dus zijn vrouw, heeft meegewerkt aan deze documentaire. Vanaf 2 oktober dus op Netflix.
1: Ja, en 94 was sowieso een bijzonder seizoen. Het was het seizoen dat Ayrton Senna verongelukte. Michael Schumacher werd dus voor het eerst wereldkampioen. En dat deed hij op een manier zoals hij dat wel vaker deed. We kenden Michael Schumacher allemaal als de man die als allerlaatste kon starten, maar wel de race won. Maar hij was er ook niet vies van om iemand van de baan af te tikken om vervolgens wereldkampioen te kunnen worden. En dat deed hij toen bij Hill was dat. En dat zal hij vast later ook nog wel een paar keer hebben gedaan. En hij is ook nog teamgenoot geweest van Jos Verstappen.
0: De vader van
1: Max. Dus dat is allemaal heel erg interessant. En dat ga je vast ook terugzien in een documentaire.
0: Ik ben ook heel erg benieuwd. Ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat we dat niet terug gaan zien. Hoe het op dit moment met hem gaat. Dus dat de familie echt heeft gezegd, we doen alleen maar mee met deze documentaire als het echt specifiek om dat eerste kampioenschapjaar gaat.
1: Dat denk ik ook. Ja, volgens mij zijn ze heel erg terughoudend in hoe het met de beste man gaat. Maar het is wel een legende. En ik ben heel erg benieuwd naar deze documentaire. Je bent bij Radio Rijnmond. Kom erbij in de Rijnmond app rechtsbovenin. App ons. Draaien wij muziek van Douwe Bob. Dit is Funny op

0: Bob voor je op Radio Rijnmond. En we zijn nog steeds op track, toch? Dus jij kon aan de hand van de autoradio en aan de hints uit het autoraam horen waar we waren. En Thomas,
1: ja.
0: Jij gaat nu live iemand bellen op de radio, hè?
1: Ja, we proberen Alex te bereiken, want Alex die is in Zweden geweest. Maar of Alex de telefoon opneemt, dat is nog een grote vraag.
0: Nou, laten we het één keer live proberen. En anders gaan we iemand anders live bellen.
1: Hij gaat dus goed eens over. Of hij is al opgenomen, dat kan natuurlijk ook. Ach.
2: Goedemorgen met Alex.
0: Alex, goedemorgen. Hey. Met Thomas en Milou. Radio Rijnmond, je bent live op de radio.
2: Oh, goedemorgen.
0: Hey Alex, wij zijn met jou op tracktocht. Jij bent in dit land geweest zonder te zeggen waar we zijn. Hoe was het daar zo? Wat heb je allemaal gedaan en gezien?
2: Wat heb ik gedaan? Ik ben eerst naar mijn schoonzus geweest. Die woont vrij noordelijk. En daar was het koud, 16 tot 18 graden, zo'n 4 weken geleden. En dat was heel, heel prachtig, elanden gezien en een heel mooi land. En toen ben ik naar de hoofdstad gereisd en daar naar een mooi museum geweest. Ik weet niet of je daar wat van wil weten.
0: Nou zeker, vertel. Hoor. Ik denk dat Ed Aldus jaloers op je is.
2: Het ABBA Museum, en dat was leuk. Samen met mijn dochter ben ik daar geweest. En ja, dan zie je van alles. 4D-beelden van ABBA waar je zelf in kan acteren in een muziekclip. Maar je ziet ook hun studio's en hun instrumenten. En tot slot zijn we naar de Zuidkust gereisd waar het prachtig weer was. 22, 23 graden, vol zon en een hagelwit strand.
0: Wat cool zeg. Dus je hebt een beetje alles gezien. Je hebt warmte, je hebt kou gehad, een citytrip, het platteland van dit land wou ik zeggen. Kom je er vaker omdat je familie er woont?
2: Ja, eens in de 3 à 4 jaar gaan we er wel heen. Ja.
0: Nou ja, we hebben het bijna al weggegeven. Maar waar zijn wij op dit moment op tracktocht?
2: Ja, we zijn in Zweden.
0: Zijn wij in Zweden? Je kan het bijna niet missen, maar toch even kijken naar de jury.
1: Ja,
0: wij zijn in Zweden. En daarom ga je er vandoor met het Rijnmond zonnescherm.
1: Alex, als je dit land van 0 tot 10 een cijfer moet geven, welke cijfer krijgt het?
2: Een
1: 9.
0: Een 9 toch wel, dat vind ik hoog.
1: En als je ons een cijfer moet geven van 0 tot 10, wat krijgen wij dan?
2: Ja, ook best hoog hoor, een 8.
1: Oké.
0: Okay. Wacht, een 8?
1: Wij zijn minder dan Zweden.
0: Wij zijn minder dan Zweden? Jij geeft ons een 8?
2: Ja. Ja, aan de andere kant, ik zou ook weer niet in Zweden willen wonen. Want het is wel erg onbewoond om het zo te zeggen. Dus ik hou ook wel van de gezelligheid in Rotterdam. Maar het is gewoon een prachtig mooi land. En dat hebben wij in Nederland niet.
0: Ik snap hem. Het is je vergeven. Je krijgt nog steeds het Rijnmond zonnescherm van ons. En je mag ook in de Grabbelton voor de maanprijs. En dat is een privé filmvertoning van 50 voor je beste vrienden of vriendinnen.
2: Oké, hartstikke leuk.
0: Alex, maak er een mooie dag van, hè?
2: Jij ook. Dankjewel.
0: Nu Bon Jovi in his arms op Radio Rijnmond.

0: Camila Cabello en Havana op Radio Rijnmond.
1: En soms wil je nog iets zeggen tegen iemand die er niet meer is. Maar waar laat je die woorden? Nou, zometeen bellen we met de Dordtse dichter Kim, die met haar hemelpost brievenbus precies daar ruimte voor maakt in onze regio.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: 1 minuut voor 8, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen muziek van de Tramps, Disco Inferno en ook Marco Borsato komt eraan met Dromen zijn bedrog.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Milou. Bij een ernstig auto-ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander is 1 dode gevallen. 2 mensen zijn gewond geraakt, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. De auto botste daar tegen een boom. De klap was zo hard dat de wagen doormidden is gebroken. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man die is gevonden in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam werd gisteren gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer dood in zijn huis hebben gelegen. Maarten van der Weijden heeft de afgelopen uur zijn lange afstandszwemtocht hervat. Dinsdag kon hij niet verder, omdat hij ziek was. Hij is nog niet helemaal opgeknapt, maar toch zwemt hij nu verder. Hij ging een half uur geleden weer het water in bij Vianen om door de Lek richting Schoonhoven te zwemmen. En het is de bedoeling dat hij daarna onder andere via Gouda en Oudewater naar Utrecht zwemt. Van der Weijden haalt met zijn zwemtocht geld op voor kankeronderzoek. De hete zomer heeft de Noordzee opgewarmd tot recordtemperaturen. Op het meetstation Goeree, dat ligt op ongeveer 30 kilometer bij ons uit de kust, is het zeewater 21,5 graad. Het is voor het eerst dat er zo'n hoge temperatuur is vastgesteld sinds het begin van de metingen. En het KNMI verwacht dat het door de extreem hoge zeewatertemperaturen in het najaar en in de winter veel gaat regenen en stormen. En dan het weer vandaag. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag ook af en toe zon. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel Martin. Krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment één file bij ons in de regio. Namelijk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 4 kilometer en heb je 9 minuten vertraging.
0: Zometeen muziek van Marco Borsato en Dromen zijn bedrog.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
2: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
1: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs,

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hey Remo!
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RemoWaterontharders.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit. Met Thomas en Milou.
6: Radio met een grote R.

0: En die droom heeft jou naar Radio Rijnmond gebracht. Marco Borsato op Radio Rijnmond met Thomas en Milou.
1: Van harte welkom op deze heerlijke dag.
0: Op deze brand new day.
1: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam.
0: Ja, het is vandaag wisselend bewolkt met geregeld een aantal buien, waarvan sommige stevig met kans op onweer en lokaal veel regen. De temperatuur komt uit rond de 21 graden. Geen files, Milou?
1: Geen files op dit moment. Dus lekker doorrijden en dan krijg je ook nog eens van ons het laatste nieuws.
0: Nou, ook dat nog. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is afgelopen nacht bestookt met Russische Baltische raketten. Daarbij zouden zeker 6 doden zijn gevallen. Ruim 20 anderen raakten gewond.
1: En prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen eind augustus terug naar Engeland, bevestigen bronnen aan de BBC. Het gezin woonde sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat Harry afstand had genomen van het Britse koningshuis.
0: De politie heeft gistermiddag het lichaam van een man gevonden in een woning in het centrum van Rotterdam. Het lichaam lag daar waarschijnlijk al enkele dagen. De politie gaat uit van een misdrijf.
1: En soms wil je nog iets zeggen tegen iemand die er niet meer is. Maar waar laat je die woorden dan? Zometeen bellen we met de Dordtse dichter Kim, die met haar hemelpostbrievenbus precies daar ruimte voor maakt.
0: Het is Radio Rijnmond. Thomas en Milou, zometeen de Tramps, Disco Inferno. En ook Van Halen komt eraan. Dit is eerst Keith Urban en We Go Back. Goedemorgen.

0: Een disco inferno op Radio Rijnmond. Dit zijn Thomas en Milou.
1: En een blauwe brievenbus, een klaptafeltje en twee stoelen in het park, een plein of op een begraafplaats. Meer heeft de Dordtse dichter Kim Mulder niet nodig om ruimte te maken voor iets waar we op de vroege ochtend eigenlijk niet zo vaak over praten, over gemis. En met haar hemelpostbrievenbus helpt ze mensen om brieven te schrijven aan overleden geliefden. Nou, heel mooi als je het mij vraagt. Kim, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, een hemelpostbrievenbus. Wat gebeurt er precies als jij met je tafeltje en die blauwe brievenbus ergens gaat zitten bij ons in de regio?
2: Ja, dat wisselt hoor. Ja, ik was dat eerst op de Bonnefoy zeg maar gaan doen. En gewoon ergens in een park gaan zitten. Inderdaad, met een tafeltje, twee klapstoelen en de brievenbus. En dan komen er natuurlijk toevallige passanten langs. En eigenlijk zijn ze wel allemaal nieuwsgierig van wat is dit? Sommigen raken gelijk geëmotioneerd, willen vaak het gesprek aangaan. En ik bied ze de ruimte en de gelegenheid om daar ter plekke een kaart te schrijven en die op de post te doen.
1: Nou, je zegt al eventjes, hè, van je doet het op de Bonnefoy, heb je het ooit bedacht. Maar hoe is het idee dan tot stand gekomen? Wanneer dacht je, ik ga gewoon in een park zitten en ik neem een brievenbus mee en wat papier en ik laat mensen dat doen?
2: Ja, nou, ik heb de Hemelpostbrievenbus dus ontwikkeld. Ik heb eerst, Hemelpost is mijn merk, dus een paar jaar geleden is dat ontstaan na het overlijden van mijn schoonmoeder. En toen heb ik het Hemelpostpakket ontwikkeld. Daarin kun je zelf je laatste brief in achterlaten, voor als je er zelf niet meer bent, dus bij leven schrijven. En in de loop van de tijd vond ik het wel mooi dat ik op een gegeven moment ook een eigen brievenbus zou ontwikkelen. Want het Hemelspakket is natuurlijk vanuit daar naar hier. En dan is het ook mooi als je van hier naar daar iets kunt sturen. Dus toen heb ik samen met Sam van der Velde van de aluminiumfabriek een heel mooie brievenbus ontwikkeld in lijn van het product en het logo. En daar ging ik mee op pad om foto's te maken voor de folder. En terwijl ik op pad was, kwamen er natuurlijk ook mensen langs. Dus aldoende waren dat hele bijzondere gesprekken die daar ontstonden. Dus toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel wat ik wil doen. Daar word ik blij van, iets kunnen betekenen voor iemand. Misschien de dag een beetje lichter maken. Ik merkte heel erg dat mensen behoefte hadden om en te praten. En eigenlijk van, oh, ik wil heel graag dat die brievenbus hier komt. Ja.
3: Waarom was dat zo belangrijk voor jou?
2: Wat bedoel je, Thomas?
3: Waarom het zo belangrijk was om dit initiatief te starten?
2: Nou, ik denk dat er gewoon heel veel stil verdriet is. Ik heb inmiddels 3 dichtbundels geschreven over verlies en gemis. En als ik daar in de bibliotheek over praat of met mensen daarover heb, dan merk ik gewoon dat er heel veel stil verdriet is. Dus mensen praten in het begin daar nog wel heel veel over. En naarmate de tijd vordert, gaan mensen steeds meer naar binnen keren. Dus ja, ik vind het heel erg belangrijk dat er gewoon veel meer ruimte wordt gecreëerd voor rouw. En gelegenheid om daar op jouw eigen manier mee om te gaan.
1: Nou, iemand is er pas ook echt niet meer als je er niet meer over praat. Dus ik vind het persoonlijk ook heel erg mooi met een eigen overleden moeder dat jij dit in het leven hebt geroepen. Welk verhaal is het meest bijgebleven?
2: Ja, dat vind ik heel lastig. Dat is een beetje de vraag van welk kind hou je het meest.
1: Ja,
2: dat
1: eigenlijk wel.
2: Dat vind ik niet. En sommige dingen zijn zo persoonlijk, die wil ik eigenlijk ook niet delen. Want ik vind het heel belangrijk als mensen lekker naast me gaan zitten en hun verhaal doen, dat het ook gewoon veilig bij mij blijft. Dat vind ik wel het mooie eraan. Dat moet wel discreet blijven. Dan zou ik het eerst moeten vragen van mag ik dit misschien een keer delen? Zonder naam natuurlijk, maar dat vind ik wel netjes als ik dat eerst zou vragen.
3: Dat is ook zo. En als iemand de brief bij jou op de post doet, wat gebeurt er dan daarna mee?
2: Nou, ik verkoop deze brievenbussen ook aan geïnteresseerde begraafplaatsen en herdenkingslocaties. Dus inmiddels staat er 1 vaste hemelpostbrievenbus op begraafplaats achter Ambacht. Dat is hier in de regio, in Hendrikido Ambacht. Dus ik heb met hen afgesproken dat alles wat ik in het wild vang aan post, dat breng ik netjes naar hen. En zij gaan daar 1 keer per jaar een mooi ritueel meedoen. En daar kunnen de mensen dan ook naartoe. Dat zal ik ook zeggen. Als iemand een brief op de post komt doen, dan weten ze dat ze daar later ook naartoe kunnen. De volgende komt in Vlaardingen. Graafplaats Holy. Die is al bezorgd, maar die staat nog niet volgens mij. Ik ben nog niet geïnformeerd dat die ook werkelijk is ingegraven en in de grond staat. Dat is de tweede. En ik ben met een paar begraafplaatsen in gesprek. Dus ik hoop dat er steeds meer brievenbus komen.
1: Ik ook. En dus eigenlijk moeten ze jou gewoon op Instagram volgen. Hè? De Hemelpost brievenbus. En dan zie je vanzelf waar het bij jou, bij ons dus in de regio staat.
2: Ja.
1: Kim, dankjewel voor je tijd. En blijf doorgaan met het mooie werk. De Hemelpost brievenbus was dat dan. Heel goed.

0: Ik weet niet wat hier in de studio gebeurt, maar ik zie jou opeens je schoenen weer aandoen.
1: Ja, ik had er gewoon even mijn schoenen uitgedaan. Van Helen en Jump hoorde je. Jump op één schoen, dat kan ook.
0: Dat kan ook. Ja. Maarten van der Boogaard heeft wel zijn schoenen aan. En hij heeft zometeen ook het laatste nieuws voor je.
2: Ja, we staan op de rand van een infracrisis.
0: Zometeen meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
1: 1 minuut over 8:30, je bent bij Radio Rijnmond. Op dit moment geen files, dus je kan lekker doorrijden deze ochtend. En dan gaan we naar het weer met Stefan van der Gijzen. Goedemorgen, Stefan.
10: Een hele goede morgen.
1: Hoe ziet het weer er de aankomende dagen uit?
10: Nou ja, toch wel behoorlijk wisselvallig. Op dit moment is het nog eventjes droog. Maar vanuit het zuidwesten komen nieuwe buien onze kant op. Geregeld buien dus vandaag soms stevig met kans op onweer en lokaal veel regen. Maar tussen de buien door is het ook zeker af en toe droog met de zon erbij. Nou, temperaturen rond de 21 graden. Je zit te lachen, hè? Vind je het grappig? Nee, ik zie je op de camera lachen.
1: Nee, Milou kwam met een knipoogje. En ik heb toen ook een knipoogje teruggegeven. Maar dat zag er allemaal heel erg raar uit op tv.
10: Oké. Ja, ik wou het zeggen. Ja, ik zag het. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Goed, wisselvallig dus vandaag. Geregeld een aantal buien met kans op onweer 21 graden. Langs de kust een stevige zuidwestenwind. En morgen, dan vallen vooral in de ochtend een paar buien. Morgenmiddag wordt het allemaal wat droger met ruimte voor de zon. Ook dan zo'n 21 graden, wat een normale temperatuur is voor de tijd van het jaar. Morgenmiddag dan een noordwestenwind. In het weekend wordt het allemaal wat droger. Zaterdag nog een laatste bui, maar vanaf zondag dan blijft het een aantal dagen zelfs helemaal droog. Zondag dan nog maar 20 of 21 graden. Maandag dan gaat de wind draaien naar het noordoosten. En dan gaat de temperatuur omhoog naar 23 graden.
0: Dankjewel, Stefan. En ook een knipoogje naar jou. Tot later.
10: Ja, gelukkig. Dankjewel. Hoi.
0: 8:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Milou. Er was een zeer ernstig auto-ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander. En daarbij is 1 dode gevallen, 2 andere mensen raakten gewond. En dat ongeluk was bij de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. Daar botste een auto tegen een boom en die auto die brak door de enorme klap doormidden. We staan op de rand van een infracrisis. Gemeentes, provincies en ook verschillende bedrijven trekken erover aan de bel bij het kabinet. Er zijn tientallen miljarden euro's nodig voor het vernieuwen van onder andere bruggen en tunnels. Bekende voorbeelden zijn de Merwedebrug bij Gorinchem, waar sinds kort zwaar vrachtverkeer niet meer overheen mag. En natuurlijk de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Want ja, als je daar wel eens overheen rijdt, dan zie je de roestplekken. Maarten van der Weijden, die is weer het water ingegaan. Hij moest zijn lange afstandszwemtocht tijdelijk staken, omdat hij ziek werd. Hij is nog niet helemaal opgeknapt, maar toch is hij een uur geleden weer het water ingegaan bij Vianen. En hij zwemt nu door de Lek richting Schoonhoven. En Maarten van der Weijden die zamelt met die lange afstandstocht geld in voor kankeronderzoek. Nou, nu maar hopen dat die onweersbuien geen roet in het eten gaan gooien.
0: Nee, ik vind het ontzettend knap van hem wat hij doet. Ondanks
2: zeker.
0: Dat het niet helemaal is gelukt. Hij zou gisteravond rond 6:15 ook onze regio heel kort aandoen. Gorkum. Ja. Maar dat is hem dan helaas net niet gelukt.
2: Nee, dus het stukje Gorkum-Vianen door het Merwedekanaal, dat heeft hij overgeslagen.
0: Dankjewel, Martin.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen muziek van Beyoncé, Kane en Montel Jordan. This is how we do it.

0: Kane en Rain Down on Me was dat voor je op Radio Rijnmond. En ik mocht bij het afscheidsconcert zijn in Ahoy. Met Peter was dat. We waren uitgenodigd door Kane. Het was heel leuk en op een gegeven moment is dat concert afgelopen. Dus ik stap naar buiten. En wie kom je tegen? Thomas Bresser.
1: Ja, van al die bekende mensen die daar zaten, kom je mij tegen.
0: Kom je jou tegen.
1: Maar jij was op uitnodiging van Kane.
0: Ja, we hadden Kane geïnterviewd, Dinant geïnterviewd. En die zei toen, hey Rijnmond, jullie komen toch wel? En wij zo, ja. Is goed.
1: Ik heb gewoon zelf geld betaald voor een kaartje. Maar goed, hè, verschil moet er zijn. Nick en Hanna uit de Oude Tongen maakten van reizen hun werk. Hun platform Salt in Our Hair heeft inmiddels ruim 400.000 volgers. En onlangs wonnen ze ook 2 internationale prijzen. Maar ja, hoe is het om van vakantie je beroep te maken? Nick en Hanna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, wanneer beseften jullie dat dit wel meer kon worden dan alleen een leuk Instagram-account?
3: Dat was eigenlijk op het moment dat een van onze eerste posts viral ging. En we daardoor heel veel meer volgers kregen. En dat was eigenlijk het moment dat we dachten van, wie weet kunnen we hier wel meer mee.
0: Ik vind het ook zo'n leuke naam. Salt in Our Hair. Hoe zijn jullie op die naam gekomen? Lagen jullie op het strand?
2: Ja, eigenlijk wel. Dus we wonen vlakbij Oudorp, zeg maar. Daar heb je een mooi strand in de buurt. En wij gingen op reis samen en we hadden een account nodig, een accountnaam nodig samen. En toen dachten we, ja, wat nou als we het baseren op het fijne gevoel van het zout in ons haar, dat we terugrijden vanaf het strand. En, ja.
1: Waarom zijn jullie er ooit mee begonnen?
3: Omdat we op een 4 maanden backpackreis gingen door Azië. En we wilden al onze familie en vrienden één keer tegelijk op de hoogte houden zonder al te hoeven schrijven. Eigenlijk waren het gewoon fotootjes met een actioncamera. Die we hadden gewonnen op een veilingwebsite een week van tevoren. Ja. Dus ja, als we terugkijken, dan als we die GoPro niet hadden gewonnen, dan weet ik niet wat het was geworden wat het is vandaag.
0: Wat bizar zeg. Wanneer hadden jullie door van, hey, dit zouden we eens professioneel kunnen gaan doen?
2: Eigenlijk al snel na die eerste 4 maanden backpacktrip. Toen kregen we al heel veel vragen en over onze reizen en dergelijke. En hoe we foto's hebben gemaakt. Dat we dachten, nou, daar kunnen we in principe wel meer mee. Hanna heeft een grafisch vormgeving achtergrond. Ik een webdeveloper. Dus we dachten, ja, laten we in ieder geval een website opstarten waar we al die informatie delen. Dus zo is dat begonnen.
3: Maar nog niet met het idee dat je het echt als bedrijf...
2: Nee.
3: Want we hebben het nu over 10 jaar geleden. Yeah. Dus dat was toen nog helemaal geen ding. Dus dat is eigenlijk 2 jaar daarna gekomen, denk ik. Dat het meer als een bedrijf begon aan te voelen.
1: Ja, jullie verhaal staat ook op onze website, rijnmond.nl. En daar staat ook een hele mooie foto bij. Dat jullie in Nieuw-Zeeland zijn. Wat is nou de allermooiste trip die jullie samen hebben gemaakt?
3: Oeh, dat is altijd lastig, hè?
2: Ja.
3: Nou ja, bij mij popt Colombia altijd op. Dat was gewoon een hele diverse reis. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, laatst zijn we naar Nieuw-Zeeland geweest, zoals je al zei. En toen doorgegaan naar de Cook Islands. Nou, dat is een plek waar we nooit hadden verwacht te komen. Maar dat was tropischer dan tropisch.
2: Ja, het verschilt allemaal per bestemming.
3: Ja, klopt.
1: Is dat voor jou ook zo, Nick? Of heb jij een andere bestemming in je hoofd?
2: Ik kijk ook wel een beetje naar natuurlijk hoe mooi dat dingen binnenkomen, maar ook hoe een cultuur bijvoorbeeld overkomt. Dus ik word altijd heel erg blij van mensen in Indonesië bijvoorbeeld.
3: Ja.
2: En hoe divers het is daar en hoe mensen toch allemaal samen weten te leven en hoe open dat het is. Dat trekt mij altijd heel erg aan.
1: En voelt zo'n reis die je maakt ook nog echt als vakantie, als je ondertussen ook nog de hele tijd aan het filmen, fotograferen en schrijven bent?
3: Dat wisselt een beetje. Zo van als een trip wat gehaaster is, dan wat minder. Maar eigenlijk is fotografie en videografie ook echt onze hobby. Dus dan zien we het niet per se als werk. Maar als een trip wat langer gepland is, dan plannen we ook wel tijd om dus een zonsondergang zonder camera's te doen en af te wisselen.
2: En in de zomervakantie, of in deze periode, is het ook heel vaak zo dat we opdrachten krijgen vanuit een toerismebureau bijvoorbeeld. Dat voelt gewoon als werk aan.
3: Ja.
2: Maar alsnog wel fantastisch werk.
0: Ja, ja, ik zeg dat wel. Inderdaad. Zijn er nog andere vooroordelen over jullie werk als travel influencers?
2: Oeh, wat een goede vraag.
3: Nou ja, als ik het nu zo hoor, want we staan dus toevallig deze week dan in een paar kranten op vlak 1. En als ik dan mensen hoor, vragen ze wel allemaal van, hoe kan ik ook gratis op vakantie?
1: Ja, mensen denken dat, ze daar alleen maar, dat jullie alleen maar op een bedje liggen waarschijnlijk ergens.
2: Ja.
3: En ik snap het ook wel hoor, want dat is wat wij ook delen. En niet zo heel vaak wat er allemaal achterliggend is.
1: Ja. Nou ja, de mensen weten bijvoorbeeld waarschijnlijk niet dat jullie gewoon 2 internationale prijzen hebben gewonnen. Dat is ook wel bijzonder.
3: Ja, nee, dat is ook zeker heel bijzonder. Ja, daar zijn we ook echt heel blij mee. Ja.
1: Dat was in Londen. Hoe bijzonder was dat?
2: Ja, dat was wel heel bijzonder. Ook gewoon omdat de bedrijven die allemaal daar aanwezig waren, die hebben dat gejureerd. Dat waren ook niet de minste bedrijven in onze scene, zeg maar.
3: Ja, wel het hoofdbureau van YouTube en TikTok, ja, dat soort dingen.
2: Ja, dus dat was wel heel erg bijzonder om er dan ook letterlijk 2 mee naar huis te nemen. Ja. Eentje was gejureerd door de bedrijven en de ander door het publiek. Dus dat was helemaal een leuke combi.
3: Ja.
1: Kers op de taart dan toch wel. En welke bestemming staat op dit moment echt bovenaan jullie bestemmingslijst of wensenlijst?
3: Heel lastig, maar als ik dan top 3 mag noemen, wat makkelijker is dan voor mij Brazilië, Schotland en Noorwegen.
2: Ik sluit me daarbij aan, ja.
0: Mooi.
1: Nou, dan gaan jullie samen, lijkt me een leuk idee. Als jullie toch zelf een lijstje hebben.
0: En dan komen wij jullie opzoeken.
2: Ja. Helemaal goed, ja hoor.
1: Dankjewel Nick en Hanna en een fijne dag nog verder.
2: Dankjewel, jullie ook.
1: Zometeen muziek van Bill Medley. Dit is eerst Beyoncé en Texas Hold'em.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life.
1: Ik zie jou dit wel doen hoor, met een meisje.
0: Ja.
1: Net zoals hij zo die lift in de lucht.
0: Ja. Ja, tuurlijk man.
1: Zou je het kunnen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik denk het niet.
0: Okay.
1: Zometeen hoor je Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint de 5 na 9 met Chaka Khan. Barbara Streisand is ook nog de gast. En de Amazing Stroopwafels komen ook nog langs. En ondertussen is Thomas de studio uitgelopen. Oh, daar is hij weer.
0: Moet ik zeggen dat Ruud de Boer zometeen hier is?
1: Doe maar.
0: Hij is er zometeen, Ruud de Boer.
1: Tussen 9 en 12.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis slim met Golden eSIM.
15: Hey Raymond!
16: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Reis slim met Golden eSIM.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
19: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
22: In Dordrecht is het 17 graden. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. De boer op Darluisteraar, hier wordt bijgepraat over het nieuws. En je mag zelf met nieuws natuurlijk komen in de koffiecorner. Dus open de app, hoort het gesprek bij het koffieapparaat, dan wel de waterkoeler. Nou ja, één onderwerpje maar even eruit lichten. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet, terwijl er steeds meer nieuwe scholen worden opgericht. Er zit stelling, hè, die ik nu even poneer. Moeten we niet eens stoppen met bijzonder onderwijs en ieder kind naar een openbare school laten gaan? Praat mee, maar je kan natuurlijk ook je eigen onderwerp inbrengen. En ik ga zo meteen praten met Elmiek. En die maakt zich helemaal klaar voor de Rijnmond. Run. Ja, dat is iets. Alles is al verkocht. Hè? Ik bedoel, iedereen. Ja, alle plaatsen zijn al bezet. En ja, Elmiek die gaat er zo meteen over vertellen. En dat hoort een platenlijst bij. Nou, dat is een snoepje van de platenlijst. De 5 na 9. Zometeen in de Boer op. Eerst het laatste nieuws. Martin van der Boogaard, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Ruud. Nederland staat op de rand van een infracrisis. Gemeentes, provincies en ook verschillende bedrijven trekken erover aan de bel bij het kabinet. Er zijn tientallen miljarden euro's nodig voor het vernieuwen van onder andere bruggen en tunnels. Bekende voorbeelden zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorkum, waar sinds kort zwaar vrachtverkeer niet meer overheen mag, en de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, waar grote roestplekken te zien zijn. Als de infrastructuur niet op orde is, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van onze economie en onze welvaart. Zo staat in de oproep aan het kabinet. Er was een ernstig auto-ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander. Daarbij is 1 dode gevallen en 2 mensen zijn gewond geraakt, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. De auto botste daar tegen een boom en door de klap brak de wagen doormidden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Schiedammers hebben de gemeente opnieuw gevraagd om een barbecueverbod in het park bij de Maasboulevard. Er zijn daar wel afvalbakken neergezet, maar het is vaak een puinzooi, doordat veel mensen hun afval niet opruimen. En ook ervaren bewoners van de flats bij de Maasboulevard in Schiedam veel overlast door stank en herrie. Maarten van der Weijden heeft zijn lange afstandszwemtocht hervat. Dinsdag kon hij niet verder, omdat hij ziek was. Hij is nog niet helemaal opgeknapt. Maar toch zwemt hij nu verder. Hij ging eerder vanochtend weer het water in bij Vianen om door de Lek richting Ameide en Schoonhoven te zwemmen. Het is de bedoeling dat hij daarna onder andere via Gouda en Oudewater naar Utrecht zwemt. En Van der Weijden haalt met zijn zwemtocht geld op voor kankeronderzoek. En dan het weer. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag dan wordt het droger. En dan schijnt ook af en toe de zon. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijmond.nl.
0: Dankjewel, Martin. Gaan we naar de verkeersinformatie. Nou, dat is heel weinig. De ANWB heeft alleen dat bruggennieuws natuurlijk. Dus als je onderweg bent, kun je doorrijden. En rij vooral voorzichtig, hè. Ja, zeker met die infrastructuur natuurlijk. Dat is wel een dingetje. Nou, misschien ook wel een onderwerp voor in de koffiecorner. Zometeen ga ik eens even contact zoeken met Ellemiek. En die... Die is deelnemer van de Rijnmond Run. Ja, dat is een bijzondere gebeurtenis. En er horen ook 5 heerlijke platen bij in de 5 na 9. Zometeen meer in De Boer Op.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
9: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
28: Ik mag graag tuinieren.
29: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
30: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
31: Ik niet.
27: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Hey Remo!
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
32: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
33: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
34: Gelukt. Heb je hem al betaald?
33: Wat bedoel je?
34: Mijn betaalverzoek.
33: Zo, dat doe je snel.
34: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
35: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Dit is Radio Rijnmond.
36: De Boer Op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.
36: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4. Na 9.

0: Chaka Khan, I'm Every Woman, de eerste van...
1: De 5 na 9, 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Elemiek Weidema. Goedemorgen, Elemiek.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ben je er al klaar voor zondag de 30ste? Want jij bent een van de deelnemers van de Rijnmond Run.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik heb me heel goed voorbereid. Hè.
0: Hoor ik een lichte cynische ondertoon hier? Of,
2: Nee, ik heb een tacklegrijs. Daar loop ik elke dag mee. Ja. Wij zijn er helemaal klaar voor. En mijn vriendinnen zijn er ook klaar voor. Dus we gaan ervoor.
0: Oh, met Gijs loop je langs de Kralingse Plas. Even uitleggen. Rijnmond Run is een run georganiseerd door Rijnmond. En het zit ook helemaal vol. Hè.
2: Ja, leuk. Hè? Ja. Is helemaal uitverkocht?
0: Ja, hij is helemaal uitverkocht. Hij zit stijf
2: vol. Leuk.
0: Ja. Hey, maar ik zeg cynische ondertoon nee, want jij bent een geoefend loper, toch? Je hebt de 10 marathons gelopen.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En maar helaas moest je dat opgeven omdat je ontdekte dat je een hartritmestoornis hebt.
2: Het zou kunnen dat dat van het lopen gekomen is, maar dat is dus niet duidelijk. Nee. Dus ja, weet je, ik zou het nog wel kunnen, maar je durft het niet meer zo erg.
0: Nee, bij twijfel niet inhalen. Maar helemaal stilzitten is voor jou ook geen optie, dus je gaat lekker aan de wandel.
2: Nee, zeker niet.
0: Gaat Gijs trouwens mee bij de Rijnmond Run of mag dat niet?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Gaan we even in de reglementen kijken.
2: Maar als hij geen zin heeft, dan moet ik hem dragen. Dat wordt dan wel erg
0: spannend. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet wat in de reglementen staat. Ik ga dat nog even vragen hier op de redactie.
2: Ja, dat is een goed idee.
0: Jij hebt... ga je nog of heb je hem al gedaan? De Santiago de Compostela, de Camino de Inglés.
2: Nee, ik ga nog. Ja. Ik ga naar Preel. Ja.
0: Fantastisch.
2: Ik was daar en ik had hetzelfde gevoel als toen met die...

0: Dan wel wandelmuziek.
1: Ja, klopt.
0: Ja, Chaka Khan draaiden we net. Ja, dat nummer, dat heb ik begrepen, gaf jou vleugels aan het einde van de Jongvrouwmarathon. Wat is de Jongvrouwmarathon?
1: Ja, dat spreek je heel goed uit. Ja, dat is een marathon in Zwitserland. Van Interlaken naar de Kleine Scheidek. Dan ga je 2000 meter omhoog tijdens de marathon.
0: Oké.
1: Ja. En er staat een doedelzakspeler aan de kant. Dat is echt heel leuk. En toen op het laatste stuk was ik kapot. En dit nummer kwam op mijn lijst terecht. Ja. Nou, dan ga je.
0: Ja. En je bent docent aan de Hogeschool Rotterdam. Je hebt twee volwassen kinderen. Krijg je nog een beetje support van de kinderen? Of kijken ze hier een beetje meewarig aan?
1: Nou, ze zijn wel wat gewend, hoor. Ze zeggen altijd, mama heeft weer een nieuwe hobby.
0: Oké. Nou ja, goed. Dit is een mooie hobby en een gezonde ook nog.
1: Ja, toch?
0: Jij bent heel erg fan van Train, dus die gaan we ook draaien. 50 Ways to Say Goodbye.
1: Ja, super.
0: Ja, de Oude Maasweg, Amazing Stroopwafels. Ja, je bent Rotterdamse, dus dit was eigenlijk een no-brainer, toch?
1: Zo is het. De Maas loopt door mijn aderen.
0: Ja. Als je wandelt of hardloopt, dan gaan er ook misschien wel dingen in je kop zitten. Hè? En misschien ook wel jouw moeder, want die is dit jaar overleden.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En daarom een ode aan je moeder, Barbara Streisand, die we zo meteen gaan draaien met The Way We Were.
1: Ja, dan ga ik wel weer even een traantje laten.
0: Ja, maar dat geeft helemaal niet. Want het is juist goed om je emoties de vrije loop te laten.
1: Goed dat het geen tv is, hè dan?
0: Maakt toch niet uit. Je lijkt wel mens. Hey, Elamiek, 30e gaat het allemaal beginnen. Ik ga je volgen. En ik wens je een ongelooflijk mooie run. En geniet van de muziek, hè. Want we gaan nu Barbara Streisand voor je draaien.
1: Oh, dankjewel. Fijne dag, hè. Fijn dat ik mee mocht doen.
0: Jij ook. Dag.
1: Oké, dag.

0: Jim Gross en Time in a Bottle. Prachtige laatste van de 5 na 9. Aangevraagd door Ellemiek Weidemaan. Zij gaat wandelen tijdens de Rijnmond Run bij de Kralingse Plas. 30 augustus, komende 30 augustus zondag, gaat dat plaatsvinden. Dat wordt een heel mooi evenement. Ja, en daar worden ook mooie platen bij in de 5 na 9. Als je nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom, hè. Open de mail-app en stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Dit is De Boer Op, zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Het is bijna 9:30. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. De Boer Op, daar luister je naar. Eens even kijken hoe het staat met het weer vandaag. Want ik zie nu nog een vriendelijk zonnetje. Maar deze dag biedt een wisselende bewolking en ook geregeld een aantal buien. Sommige buien zijn stevig, met kans op onweer zelfs en lokaal veel regen. De temperatuur komt uit rond 21 graden... met langs de kust van Zuid-Holland toch een krachtige zuidwester. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgenochtend enkele buien. De middag droogt een klein beetje op met ruimte voor de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden. Ja, de ANWB heeft niet veel meer te melden dan bruggennieuws. Of de status, ja, nog steeds natuurlijk. De brug bij Gorkum, de Merwedebrug, is dicht voor zware vrachtwagens. En de N3, er wordt ook druk aan gewerkt, de Papendrechtse brug. Maar dat zijn de enige meldingen op dit moment. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. De hoofdpunten van het nieuws, Martin van der Boogaard.
5: Ja, goedemorgen Ruud. In Nederland, wij dus, staan op de rand van een infracrisis. Ja, gemeentes.
0: Ik lees net die bruggen voor inderdaad.
5: Ja. Provincies en ook verschillende bedrijven trekken erover aan de bel bij het kabinet. Er zijn echt tientallen miljarden euro's nodig voor het vernieuwen van onder andere, ja, u zei het al, bruggen en ook tunnels. En bekende voorbeelden zijn dus die verzwakte Merwedebrug bij Gorkum. Daar kan dus geen zwaar vrachtverkeer meer overheen. Ja, en bij ons de Van Brienenoordbrug natuurlijk in Rotterdam. Ja, als je daar overheen gaat, dan schrik ik me altijd dood.
0: Nou ja, is het alleen verf? Ik denk iedere keer als het onderdoor rijdt, hij kan wel een likje verf gebruiken.
5: Volgens mij is het roest.
0: Ja. Nou ja, maar goed, ik ben geen deskundige. Maar goed,
5: nee.
0: Het ziet er niet lekker uit.
5: Nee,
0: het ziet er niet lekker uit. Nee, daar zijn we het wel over eens.
5: Ja, in Alblasserdam, daar zijn en worden dit jaar geen reclameborden geplaatst voor de Dordrecht Pride. Dat meldt Amblasserdams Nieuws, de organisatie van de Pride. Die heeft er bewust voor gekozen om geen borden te plaatsen in Alblasserdam, omdat daar de afgelopen jaren herhaaldelijk borden werden vernield en beklad. De Pride staat in het teken van respect voor seksuele diversiteit. Dat is ook weer een opmerkelijk bericht, hè, dat je dat dan gewoon gaat doen. Maar goed. Ja, en Schiedammers, ik ben er zelf een, maar ik heb niet geklaagd, anderen wel. Die vinden dat de gemeente opnieuw een barbecueverbod instellen in het park bij de Maasboulevard. Daar hebben ze al eens een keer om gevraagd, doen ze opnieuw. Ja, in dat park daar zijn afvalbakken neergezet, maar het is nog steeds vaak een puinzooi, doordat veel mensen hun troep niet opruimen. En het doet mij een beetje denken aan een heel ouderwets spreekwoord.
0: Oh god.
5: Als kind snapte ik nooit hoe die zin in elkaar zat. Laat niet voor het aangenaam verpozen.
0: Ons met de spullen.
5: De eigenaar van het bos. De eigenaar van het bos.
0: Met de spullen.
5: De schillen en de dozen.
0: Ik zei spullen en de dozen. Nee, schillen en de dozen.
5: Nou, volgens mij schillen die zijn er niet meer. Want iedereen koopt tegenwoordig kant en klaar. En die dozen, ja, die zijn nu vervangen door van die weggooibarbecue.
0: Ja, ja. Is dat toch dat gebied daar ook waar flats staan ook?
5: Ja,
0: zo. Want er zijn toch ook klachten over rook en stank? Ja, dat trekt allemaal omhoog natuurlijk.
5: Tuurlijk, ja. Ja. En in flats mag je over het algemeen niet barbecuen.
0: Nee, nee,
5: en dan krijg je al die geur, stank. En ook nog eens een keertje herrie tot diep in de nacht natuurlijk.
0: Ja, we lachen er wel om. Maar als je echt serieus last hebt, dan is dat natuurlijk wel een dingetje. Nou, praat erover mee trouwens in de koffiecorner.
5: Flats zijn ook nog vrij duur, dus dat wil je dan allemaal niet.
0: Nee, je zit wel aan de Maasboulevard.
5: Precies. Nee.
0: Praat erover mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Overdreven reactie of moet het kunnen? Een barbecue'tje? Hè? Of zijn we gewoon helemaal niet meer... dan kunnen we niks meer hebben. Dat kan natuurlijk ook. Open de app, rechtsboven klikken op app ons.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Jeroen van der Boom.

Bruno Mars en On My Soul bij Radio Rijnmond. In De Boer Op, Koffie Corner is al druk bezocht. Kun je lekker een watertje nemen of een koffietje. En daar vindt natuurlijk het gesprek van de dag plaats. Hè? Ja, ik begon vanochtend over, moeten we niet stoppen met bijzonder onderwijs en ieder kind naar een openbare school laten gaan. En even kijken, wie reageerde daar op trouwens? Wie stond er net bij mij in de koffiecorner? Oh ja, Ilse, die zegt, nou Ruud, ik vind het geen goed idee. Ik werk zelf op een school met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. En er is een grote groep leerlingen die het lastig vindt om zich staande te houden tussen de leerlingen waarbij alles vanzelf gaat. En vergeet de groep leerlingen niet die vanwege prikkels een rustigere omgeving nodig hebben. Ik zou het niet speciaal onderwijs noemen, maar onderwijs op maat. Ja, ik denk dat is wel goed dat je dat zegt, zei ik net tegen Ilse, want er is natuurlijk een verschil tussen kinderen die echt speciaal onderwijs nodig hebben. Maar ik heb het eigenlijk meer over scholen met een bepaalde levensvisie. Laat ik het zo zeggen. En zouden we daar niet mee moeten stoppen? En zouden we dan alle kinderen dan naar een openbare school moeten laten gaan? Nou, jij kan er ook over meepraten. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Een ander onderwerp misschien wel. De onderzoekers van de DCMR die horen hem niet. Omwonenden horen hem wel. Een irritante fluittoon. Dat is wel een mysterie van deze zomer. Hè? Sinds de verbouwing, tenminste de opknapbeurt van de Euromast, is er een fluittoon. Maar goed, mijn vraag aan jou is, van welk geluid word jij horendol? En over geluid gesproken, op het Eudokiaplein in Rotterdam kun je over 2 weken prachtig gezang horen. Dan treedt het Multiculti-koor Rotterdam op. Wanneer heb jij voor het laatst gezongen? Eerlijk zeggen, misschien onder de douche? Of in de auto, doe je dat? Ik reed over de Albrechtskade. Ik zag iemand achter me zitten. Die zat hevig mee te schudden achter het stuur. Ik denk, wat zit die nou weer te doen? Maar die zat heel erg hard mee te zingen. Dat is toch leuk? Wanneer heb jij voor het laatst gezongen? Laat me weten. Kom lekker op bezoek bij De Boer Op. Dit is Level 42 en Children's Say.

Ik raad je absoluut aan om de videoclip van Avicii eens te bekijken met Levels. Want het is gewoon een mini-speelfilm en heel grappig bovendien. Levels Avicii en daarvoor Level 42 bij Radio Rijnmond. Op verschillende niveaus dus, maar het kan allemaal voorbij komen in de boer op. Even kijken hoor. Jeltema, die zei net tegen mij in de koffiecorner. Ruud, je vraagt naar het geluid waar je horen dol van wordt. Nou, wat mij betreft de klassieker. Een piepend krijtje op een schoolbord. Dat gaat echt door merg en benen, zegt Leon net tegen mij in de koffiecorner. Ja, je ziet het alleen steeds minder vaak, hè? Want het zijn natuurlijk allemaal nu smartborden geworden. Ouderwets krijtbord. Hangt dat überhaupt nog ergens? Ik zit zelf niet onderwijs, maar volgens mij nauwelijks meer. Ja, natuurlijk is de aanleiding dat verhaal over dat mysterieuze... Ja, de gemeente Lansingerland heeft een mysterieuze bromtoon en Rotterdam heeft een mysterieuze pieptoon. Want de DCMR, de onderzoekers van de DCMR, die horen hem niet. Maar omwonenden van de Euromast wel een irritante fluittoon. Sinds dat de Euromast is opgeknapt, is bijgewerkt, schijnt er dus een fluittoon te klinken. Maar de DCMR heeft het onderzocht en die hoort het dus niet. Maar goed, van welk geluid word jij horendol? Misschien wel juist dat geluid. En 1 op de 5 scholen die nieuw zijn, 1 op de 5 nieuwe scholen, redt het niet, las ik vanochtend. Terwijl er steeds meer nieuwe scholen worden opgericht. Moeten we niet stoppen met bijzonder onderwijs en ieder kind naar een openbare school laten gaan? Dan hebben we het natuurlijk over onderwijs met een levensvisie. En niet onderwijs voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Want dat is weer een ander onderwerp. Praat erover mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klikken op app ons en geniet intussen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Goedemorgen, in Dordrecht is het 20 graden. Je bent bij Radio Rijnmond. Het is iets eerder dan in de programmaboekjes staat aangekondigd. Maar ja, we kunnen er maar beter een beetje op tijd zijn. Hè? Het komend uur, de nieuwsquiz die ik ga spelen met je. En ik ben heel erg benieuwd of je er een beetje uitkomt. We hebben namelijk wel een prachtig collectors item voor je. Namelijk het enige echte Radio Rijnmond zonnescherm. En verder praat ik natuurlijk ook het komend uur door met jou in de koffiecorner over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld het nieuws dat 1 op de 5 nieuwe scholen het niet redt. Terwijl er steeds meer nieuwe scholen worden opgericht. Puntje van discussie, moeten we niet eens stoppen met bijzonder onderwijs? Dan heb ik het natuurlijk over onderwijs met een bepaalde levensvisie. Hè? Niet over onderwijs voor kinderen die een extra handje kunnen gebruiken. En ieder kind naar een openbare school laten gaan. En onderzoekers van de DCMR die horen hem niet. Omwonenden horen hem wel. Een irritante fluittoon van de Euromast. Zo wordt gezegd, van welk geluid word jij horendol? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Zometeen Shalimar en Mark Ronson. Die staan beneden nog even te keuvelen en een bakje koffie te drinken. Maar die gaan zometeen mooie muziek voor je brengen. Eerst het laatste nieuws. Marten van der Boogaard, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Ruud. De regen van de afgelopen dagen en de regen die er nog aankomt is allemaal goed voor de natuur, maar het droogteprobleem is er nog lang niet mee opgelost. Dat benadrukt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Er is in onze regio een neerslagtekort van ongeveer 300 mm... en dat betekent dat er nog 300 liter water per vierkante meter bij moet. Met de regen is ook het gevaar van schade aan met name de veendijken nog niet geweken. Komend weekend gaan dijkwachten daarom de dijken en de kades weer controleren op scheuren, verzakkingen en eventuele lekkages. Nederland staat op de rand van een infracrisis. Gemeentes, provincies en ook verschillende bedrijven trekken erover aan de bel bij het kabinet. Er zijn tientallen miljarden euro's nodig voor het vernieuwen van onder andere bruggen en tunnels. Bekende voorbeelden zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorkum, waar sinds kort zwaar vrachtverkeer niet meer overheen mag, en de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, waar grote roestplekken te zien zijn. Als de infrastructuur niet op orde is, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van onze economie en de welvaart. Zo staat in de oproep aan het kabinet. In Alblasserdam zijn en worden dit jaar geen reclameborden geplaatst voor de Dordrecht Pride. Dat meldt Alblasserdams Nieuws. De organisatie van de Pride heeft er bewust voor gekozen om geen borden te plaatsen in Alblasserdam, omdat daar de afgelopen jaren herhaaldelijk borden werden vernield en beklad. Het is de bedoeling dat er wel een vertegenwoordiging van het Alblasserdamse College van Burgemeester en Wethouders aanwezig is bij de Dordrecht Pride. Het evenement is aanstaande zaterdag. Het staat, net als Prides in andere plaatsen, in het teken van respect voor seksuele diversiteit. Schiedammers hebben de gemeente opnieuw gevraagd om een barbecueverbod in het park bij de Maasboulevard. Daar zijn wel afvalbakken neergezet, maar het is daar nog steeds vaak een puinzooi, doordat veel mensen hun troep niet opruimen. En ook ervaren bewoners van de flats bij de Maasboulevard in Schiedam veel overlast door barbecue-stank en herrie. En dan het weer. Ja, geen barbecue weer. Gelukkig voor de mensen die bij de Maasboulevard wonen. Het is wisselend bewolkt. Er vallen buien. Het kan ook onweren. Morgen dan vooral in de ochtend nog buien. Maar morgenmiddag dan wordt het droger en dan schijnt ook af en toe de zon. En de middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws via onze app en op onze website rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Martin. Goed, inderdaad, die meldingen van de A27. Hè, dat is de brug bij Gorinchem, die Merwedebrug. Die is natuurlijk dicht voor zwaar vrachtverkeer. En er wordt nog steeds gewerkt aan de Papendrechtse brug, de N3. Ja, en dat is dus hard nodig, hoorde je net in het nieuws. Ja, ik vind het toch wel bizar, hè, want wij waren ooit natuurlijk een landje van de infrastructuur en wereldberoemd vanwege onze waterkering en zo. En nu krijgen we in één keer deze situatie. Of zitten we ons een beetje zorgen te maken? Is het allemaal een beetje oproepen tot ellende? Ja, goed, praat erover mee. Open de app rechtsboven, klik op Apple. Zometeen Valerie van Mark Ronson en Amy Winehouse.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
14: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
24: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
25: De Boer op. Ruud de Boer.

0: Tweede uurtje van de Boer op werd gestart door Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie. Ik wens je nogmaals een goedemorgen. Tweede uurtje dus. En met dit uur alle ruimte voor de nieuwsquiz natuurlijk. En jouw verhaal. Hè? Dus kom even langs. Wat is je dagcijfer? Waar word je gelukkig van? Waar maak je je druk om? Je kan me allemaal laten weten. En je kunt ook gewoon misschien een leuk evenement met me delen. En natuurlijk met je medeluisteraar. Zomaar wat onderwerpen waar ik toevallig vanochtend een beetje op bleef steken. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet. Terwijl steeds meer nieuwe scholen worden opgericht. Moeten we niet te stoppen met bijzonder onderwijs? Dus onderwijs met een bepaalde levensvisie. En ieder kind naar een openbare school laten gaan. En onderzoekers van de DCMR die horen hem niet. Omwonenden zeggen wel te horen de fluittoon bij de Euromast. Maar mijn vraag aan jou is, van welk geluid word jij helemaal horendol? En een trieste balans. Afgelopen 5 jaar waren er meer dan 4000 fietsongelukken in Rotterdam. Voel jij je veilig op de weg? En toch maar een helmplicht voor alle fietsers? Zomaar wat onderwerpen waar je het over kan hebben met me. Open de app. Rechtsboven klik op app ons. En dat kan ook voor je luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit? Misschien ben je wel achterin de bakkerij bezig en heb je Radio Rijnmond lekker opstaan. Nou, maak even een fotootje van je werkzaamheden. Of misschien ben je gewoon een gezonde wandeling aan het maken in het bos. En de natuur ruikt zo lekker als die regen is gevallen. Nou, kom maar op. De app kun je trouwens ook gebruiken voor... Groepensneller. De nieuwsquiz van Radio Rijnmond. Het is weer tijd om het nieuws een beetje in de gaten te houden. Als die regen is gevallen. Nou, kom maar op. De app kun je trouwens ook gebruiken voor... Groepensneller. De nieuwsquiz van Radio Rijnmond. Het is weer tijd om het nieuws een beetje in de gaten te houden. Ik laat je een nieuwsfragment horen waar het een en ander is overstemd door onze altijd lawaaiige koffieautomaat in de koffiecorner van de Boer op. Ofwel, de nieuwskop is gesneld. Welk woord of woorden zoek ik?
1: We staan op de rand van een...
0: Als je een beetje hebt opgelet, moet die te doen zijn, hoor. We staan op de rand van... Ja, oei, dat klinkt wel ernstig, hè? Nederland staat op de rand van... Nou, wat is het? Nederland staat op de rand van A, een crisis in de infrastructuur, zoals bruggen en tunnels.

B, een crisis in de logistiek. Of C, een crisis in het onderwijs. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Maak kans op dat leuke zonnescherm van Radio Rijnmond. Die kun je achter je

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe, of moet ik zeggen Fly Safe, want ik kreeg een jaloersmakende foto van Astrid. De luisterpleisterplaats is nu het platform voor een vliegtuig en met de hele familie lekker de zon achterna. Dus ja, dat vind ik wel jaloersmakend. Maar ja, ik hoop dat jullie, als jullie eenmaal geland zijn, natuurlijk ook lekker Radio Rijnmond weten te vinden via de app. Als je ook je luisterpleisterplaats kenbaar wil maken, dan ben je van harte welkom. Hè. Stuur even die foto op via de app, dat kan allemaal. En je kunt ook je mening laten horen in de koffiecorner. Wordt veel gereageerd op, nou ja, goed, ook het geluid. Hè. Van welk geluid word ik nou horend dol, zegt Sonja net tegen mij in de koffiecorner. Van het leegschrapen tot de laatste kruimel van een bord met mes, vork of lepel. Centimeters dik kippenvel krijg ik daarvan. En ik moet me inhouden om niet heel hard stop te roepen. Ja, dat kan me wel echt bij voorstellen. Ja. En van welk geluid hoor jij horend dol? Behalve dan die pieptoon bij de Euromast al dan niet. Laat het me weten, ik ben heel erg benieuwd. Dit is wel lekker geluid hoor, van Olita Adams.

0: Laura Jansen, ze studeerde trouwens hier aan het Rotterdamse Conservatorium. Ze woont nu in de States, waar ze ook in Boston aan het Berklee College of Music studeerde. Ja, dat hoor je dus terug in de muziek. Wat een heerlijke plaat. Wicked World van Laura Jansen. Ben je klaar voor nog een keer een poging om mee te doen met de nieuwsquiz? Groepensneller. Want ik heb nog steeds dat leuke zonnescherm voor je in de aanbieding. Dat is een collectors item van Rijnmond. Dat kun je achter je vooruit leggen. Nu niet nodig natuurlijk, maar die ga je ooit wel weer een keer nodig hebben, toch? Of ben je dat... De droge wereld weer vergeten. Nou, je kunt hem dus winnen. Het is een collectors item. En ik heb natuurlijk ook, als je dat ding wint, dan maak je kans op de maandprijs. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Je gaat er over een dag of 10 uit. Dus, let op. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En er is wat weggevallen.
1: We staan op de rand van een...
0: Ja, oh jee. Nederland staat op de rand van wat? A. Een crisis in de infrastructuur, zoals bruggen en tunnels. B. Een crisis in de logistiek. Of C. Een crisis in het onderwijs. A, B of C. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Heel veel succes.

0: Wham and Freedom bij Radio Rijnmond. Het is 10:30. Goedemorgen. Je bent bij De Boer op. Ja, het weer voor Zuid-Holland. Een wisselend bewolkte dag. Geregeld een aantal buien. Waarvan sommige stevig met kans op onweer. En lokaal veel regen. De temperatuur komt uit op 21 graden. Met langs de kust soms een krachtige zuidwester. Vanavond en vannacht blijven enkele buien actief. Met kans op onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgenochtend enkele buien. De middag verloopt droger. Met ruimte voor de zon. De temperatuur ligt morgen rond 21 graden. Het standaard bruggennieuws van de ANWB. En nu het laatste nieuws van Marten van der Boogaert. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruud. Het heeft dan wel geregend de afgelopen dagen. Ja, en er komt nog meer regen aan. Maar het is nog lang niet genoeg om de grote problemen met de droogte op te lossen. Dat benadrukt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpen en Waard. Komend weekend gaan dijkwachten daarom weer op pad om dijken en kades te controleren op eventuele scheuren. Vooral de veendijken zijn daar gevoelig voor als het erg droog is. En ik ga jouw nieuwsquiz even verpesten. Nederland staat op de rand van een infracrisis. Dus het antwoord is infracrisis, luisteraars. Gemeentes, provincies en ook verschillende bedrijven trekken daarover aan de bel bij het kabinet. Er zijn tientallen miljarden euro's nodig voor het vernieuwen van onder andere bruggen en tunnels. En er is nieuws over Max, niet over Maxima, ook niet over Omroep Max, ook niet over Max Tailleur. Maar
0: Max
1: over...
0: Tailleur.
1: Ja, wie kent die
0: Mijn
1: nog?
0: Mijn hemel, dat was toch de moppenlijn kon je
1: ja,
0: bellen?
1: Ja, de geinlijn.
0: De geinlijn en dan kon je bellen, betaald de tarief.
1: Kreeg
0: je mop te horen.
1: Ja, maar wie weet dat nog? Maar er is nieuws over Max Verstappen.
0: Ja.
1: Die heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot 2030. Er gingen geruchten dat hij mogelijk naar een andere racestal zou gaan. Of misschien wel helemaal zou stoppen met de Formule 1, omdat het vooral begin dit jaar allemaal nogal tegenviel met de resultaten.
0: Ja, voor het geld hoeft hij niet meer te doen.
1: Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Kijk, hij heeft geen fletje aan de Maasboulevard in Schiedam, maar in Monaco.
0: Ja.
1: Maar Verstappen, die blijft dus de komende jaren bij Red Bull.
0: Maar niet meer op Zandvoort, want dat is komend weekend. Is dat komend weekend? Of binnenkort in ieder geval de laatste Grand Prix van Zandvoort?
1: Ja, binnenkort wel inderdaad. Ja. Ik heb een buurvrouw en die gaat er altijd allerlei dingen doen. Die zit helemaal in de Formule 1.
0: Ja.
1: Die vindt het fantastisch. Maar de laatste keer op Zandvoort.
0: Ja. Ik weet niet of iedereen erom rouwt.
1: Ik niet.
0: Nee. Rouw jij erom of niet? Dat is misschien wel een heel groot woord. Maar vind je het jammer dat de Grand Prix verdwijnt uit Nederland? Laat het me weten. Open de app. Rechtsboven klik op App ons. Ja, en die mop, hè? Ik las onlangs een artikel dat de mop lijkt uitgestorven.
1: Ja, het is natuurlijk ook lastig, denk ik, in deze tijden met allerlei gevoeligheden.
0: Ja, maar er zijn toch ook onschuldige mopjes?
1: Moppen zijn natuurlijk... Ja, zijn natuurlijk al heel snel een beetje niet onschuldig.
0: Nee.
1: Want anders valt er niet zoveel te lachen natuurlijk.
0: Nou goed, vertel jij nog wel eens een mop of weet je een goede mop? Vertel hem en misschien ga ik erom lachen.
1: Ik ken nog wel een paar moppen, maar ik ga ze niet vertellen.
0: Nee, het lijkt me ook een afstand, dank je.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Raymond van het Groenewoud.
2: Radio met een grote R.
3: Beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. En ik bezweer u, beminde gelovigen. Het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging verbazend goed vooruit. Het ging vooruit. Beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Dance the Night van Dua Lipa bij Radio Rijnmond. Twee mannen gaan fietsen, stapt de een af, laat zijn banden leeglopen. Hij zegt, ik zit zo hoog, draait de ander zijn zadel om en die zegt, ik ga terug. Met zo gek ga ik niet verder fietsen. Kwam Nel net mee. Ja, een mop. Ik had het net over het verdwijnen van moppen. Hè. Vroeger had je zelfs de hele programma's omheen bedacht. Maar tegenwoordig lijkt de mop wel een beetje uitgestorven. Ja, ik had het er straks met nieuwslezer Martin over Max Tailleur. Vroeger kon je een mopje aanvragen als je belde. Ja. Dus, als je er ook nog eentje hebt, kom maar even langs. Hè, in de koffiecorner, open de app rechtsboven, klikken op app ons. Margreet zegt, Ruud, je hebt het ook over het meest irritante geluid of het geluid waar je horen dol van wordt. En voor Margreet is dat het geluid van een mug rond je oren 's nachts. Het is werkelijk vreselijk. Ja, en als je dan op jacht gaat, dan levert dat meestal vlekken op het behang. Dat is ook weer zo'n zonde. Nou, als je ook wil mee praten of even je hart wil luchten, zo kan het ook. Open de app, rechtsboven klik op Apple. This is the

0: ook met muziek, dat er soms wel eens een plaatje tevoorschijn komt als je muziek hoort. En dan heb ik het over een visueel ding. Ik moet gelijk denken aan het podium van de aula op mijn middelbare school. Tijdens een schoolfeest werd deze plaat gedraaid. Ik was helemaal hooked. Soft Cell en Tainted Love bij Radio Rijnmond. Ben je ook klaar voor de nieuwsquiz? Roepen sneller. Want ik heb dat zonnescherm voor je. Dat enige echte Radio Rijnmond zonnescherm. Hè? Dus niet iets wat je even online bestelt of zo. Nee, dit is een collectors item. En die kun jij in de wacht slepen met de nieuwsquiz Koppensneller. En als je die in de wacht sleept, maak je ook nog eens een keer kans, over een kleine 2 weken, op een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dus ik zou wel eventjes de moeite doen om mee te doen. Het is ook de drempel is niet zo hoog, hoor. Je hoeft alleen maar die app te raadplegen. Dit is het fragment waar het om gaat. Ik ben op zoek naar woorden. Ja, zit meestal niet om verlegen, maar nu wel.
1: We staan op de rand van een...
0: Ja, en Martin heeft het wel een klein beetje makkelijk gemaakt. Nog niet zo gek lang geleden, maar mocht je dat net niet gehoord hebben... Ja, het is wel de bedoeling dat je het nieuws een beetje volgt natuurlijk. Hè? Nederland staat op de rand van... Wat? Nederland staat op de rand van antwoord A, een crisis in de infrastructuur, zoals bruggen en tunnels. B, op de rand van een crisis in de logistiek. Of Nederland staat op de rand van C, een crisis in het onderwijs. A, B of C, open de app, rechtsboven klik op Appons. Ja, ik wens je heel veel succes. En wat is het over? Nou, een kleine half uurtje hoop ik jou te kunnen bellen als winnaar van die leuke prijzen. Dus in ieder geval dat zonnescherm. Dat zou wel leuk zijn om in de wacht te slepen, niet waar? Succes daarmee.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: In Oude Tongen is het 19 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De boer op, het is bijna 11 uur. En je kunt nog een uurtje bij mij langskomen in de koffiecorner om mee te praten. Hè? Over wat jou bezighoudt, waar maak je je druk om? Waar ben je ontzettend blij of gelukkig van geworden? Valt er iets op bij jou in de buurt? Welk nieuws raakt je? Je kunt het allemaal kwijt. Open de app, rechtsboven klik op app, omsta je zo naast me. Een van de onderwerpen waar ik vanochtend op bleef haken was dat 1 op de 5 nieuwe scholen het niet redt. Terwijl er wel steeds meer nieuwe scholen worden opgericht. Moeten we niet stoppen met bijzonder onderwijs? Een soort echo uit 1917 volgens mij. Dus speciaal onderwijs. En ieder kind naar een openbare school laten gaan. Discussieer mee in de koffiecorner. En onderzoekers van de DCMR die horen hem niet. Omwonenden horen hem wel. Een irritante fluittoon bij de Euromast. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd van welk geluid jij helemaal horendol wordt. En het is een trieste balans. Afgelopen 5 jaar waren er meer dan 4000 ongelukken met de fiets in Rotterdam. Voel jij je veilig op de weg? Of toch maar een helmplicht voor alle fietsers? Laat je mening horen. Open de app. Rechtsboven klik op app ons. Het laatste nieuws krijg je nu van Marten van den Boogaard. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Ruud. Het gaat minder goed met Boskalis. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers. Het bagger- en offshorebedrijf uit Papendrecht zag zijn omzet dalen van 2,3 miljard naar 1,9 miljard euro. En de netto-winst kromp met 35% naar 275 miljoen. De slechtere resultaten zijn het gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Vooral de baggerdivisie had het zwaar. Wel haalde Boskalis nieuwe opdrachten binnen, onder meer voor een havenproject in Zweden. De regen van de afgelopen dagen en de regen die er nog aankomt is allemaal goed voor de natuur, maar het droogteprobleem is er nog lang niet mee opgelost. Dat benadrukt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard. Er is in onze regio een neerslagtekort van ongeveer 300 mm en dat betekent dat er nog 300 liter water per vierkante meter bij moet. Met de regen is ook het gevaar van schade aan met name de veendijken nog niet geweken. Komend weekend gaan dijkwachten daarom de dijken en de kades weer controleren op scheuren, verzakkingen en eventuele lekkages. Nederland staat op de rand van een infracrisis. Gemeentes, provincies en ook verschillende bedrijven trekken erover aan de bel bij het kabinet. Er zijn tientallen miljarden euro's nodig voor het vernieuwen van onder andere bruggen en tunnels. Bekende voorbeelden zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorkum, waar sinds kort zwaar vrachtverkeer niet meer overheen mag, en de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, waar grote roestplekken te zien zijn. En als de infrastructuur niet op orde is in ons land, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van onze economie en de welvaart, zo staat in de oproep aan het kabinet. Nieuws over Max Verstappen. Die heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot 2030. Er gingen geruchten dat hij mogelijk naar een andere racestal zou gaan, of misschien wel helemaal zou stoppen in de Formule 1. Omdat vooral in het begin van dit jaar de resultaten nogal tegenvielen. Maar Verstappen blijft dus de komende jaren bij Red Bull. En dan het weer. Ja, wisselend bewolkt. Er vallen buien. Kan ook onweer tussen zitten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag dan wordt het droger en dan kan ook af en toe de zon schijnen. En de middagtemperatuur die komt vandaag en morgen uit op ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
0: Dankjewel Martin. De verkeersinformatie, ja, je hoorde het net al maar te vertellen. Hè. De bruggen, ja, onderhoud bij de Papendrechtse brug natuurlijk. Dat gaat nog wel even duren. En natuurlijk ook nog een beperking voor zwaar vrachtverkeer over de Merwedebrug. Maar ik zie ook een melding van vertraging op die A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen Noorderloos. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Staat er een auto met pech en de rechte rijstrook is voor alle veiligheid afgekruist. Ongeluk leidt tot vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 5 minuten, maar de weg is daar wel weer vrij. Open de app van Rijnmond en praat mee in de koffiecorner. En je kunt natuurlijk ook meepraten over wat jou beroert. Misschien heb je nu al wilde weekendplannen. Nou, laat het me even weten. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En ik hoop zo meteen jou in de uitzending te hebben als winnaar van de nieuwsquiz.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
16: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
11: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
18: Reis slim met Golden eSIM.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
18: Rijd slim met Golden eSIM.
20: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
21: Goed, het is gelukt.
20: Wat is er gelukt?
21: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
20: Fluitje van een cent dus?
21: Nou, het was wel wat meer dan dat.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Boer op. Ruud de Boer.
4: Radio met een grote R.

I Love Your Smile van Shanice hoorde je bij Radio Rijnmond. En ik wens je een heel goede morgen, goede morgen, goede morgen. Je bent bij De Boer op uur 3. En ja, ook dit uur kun je langskomen in de koffiecorner natuurlijk. Hè. Je kunt meepraten over het nieuws. Wat houdt jou bezig? Waar maak je je druk om? Nou, een van de onderwerpen waar we het hele ochtend over hebben is over de wenselijkheid van speciaal onderwijs. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet, terwijl er steeds meer nieuwe scholen worden opgericht. Moeten we niet eens stoppen met bijzonder onderwijs, hè, dus onderwijs met een bepaalde levensvisie, en ieder kind naar een openbare school sturen? Onderzoekers van de DCMR die horen hem niet. Omwonenden horen hem wel. Een irritante fluittoon, mogelijk afkomstig van de Euromast, maar van welk geluid word jij horendol? En een trieste balans. Afgelopen 5 jaar waren meer dan 4000 ongelukken met de fiets in Rotterdam. Voel jij je veilig op de weg? En toch maar een helmplicht voor alle fietsers? Praat mee. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En meedoen natuurlijk op de valreep met de nieuwsquiz. Groepensneller. Want ik heb dat leuke zonnescherm voor je. Er komen al heel veel antwoorden binnen. Die zijn allemaal in die grote zwarte filter virtuele hoed gekomen. En dan ga ik zo meteen in grabbelen en ga ik jou terugbellen. Maar misschien kan jij er ook nog bij komen met jouw antwoord. Dit is de opgave de hele ochtend. We staan op de rand van. Oh jee, Nederland staat op de rand van. A. Een crisis in de infrastructuur, zoals bruggen en tunnels. Of Nederland staat op de rand van. B. Een crisis in de logistiek. Of C. Een crisis in het onderwijs. A, B of C. Maak kans op dat leuke zonnescherm van Rijnmond. Het is een collectors item. En bovendien maak je daarmee automatisch kans over een kleine 2 weken op die maandprijs. Een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Ook serieus om over na te denken. Dus kom maar op met je app en geniet van Harpo.

0: Cameron Wetkamp en Kingdom of Fear. Groepensneller. Ja, welke woorden waren er nou weggevallen? De hele ochtend kon je dat fragment horen in Koppensneller.
1: We staan op de rand van een...
0: Toen was het weg. Nederland staat op de rand van A, een crisis in de infrastructuur. B, een crisis in de logistiek. Of C, een crisis in het onderwijs. Bas, goedemorgen. Wat denk je?
2: Ja, goedemorgen. Ik denk dat het antwoord A is.
0: Antwoord A. Gaan we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: We staan op de rand van een infracrisis.
0: Ja. Eigenlijk verdient het geen applaus, want het is wel een serieus probleem. Hè? Er is

0: Dus nu een brandbrief gestuurd, want ja, er moet nu echt wat gebeuren aan die bruggen en die tunnels in Nederland. Ja. Maar ja, en dan kunnen we ook misschien een beetje doorrijden, maar dat doe jij ook niet, hè? Want jij bent in Oostenrijk, je zit lekker via de app van Rijnmond te luisteren, maar je staat al, ik weet niet hoe lang in de file.
1: Ja, we rijden wel een beetje. Het is nu, ik wel 3 kwartier lang, rijden we maximaal 10, 20 kilometer per uur door de berg heen, dus het is een beetje drama.
0: Ja, en ben je op weg terug of op weg naar?
1: Nee, op de weg terug.
0: Oké, was het wel fijn in Oostenrijk?
1: Ja, we zijn in Italië geweest.
0: Oh, dus je zit nu, ja, je pakt Oostenrijk, ja. En nee, niet Zwitserland, hè? Nee.
1: Nee.
0: Veel te duur.
1: Achteraf hadden we dat wel moeten doen.
0: Ja, misschien wel, maar ja. Dan hadden we nu ook niet kunnen bellen, volgens mij. Want volgens mij kun je niet zomaar gebruik maken van de Europa-dekking in Zwitserland. Dan betaal je weer de hoofdprijs. Maar goed, het levert in ieder geval jou een zonnescherm op. Dus gefeliciteerd daarmee. Nou ja, en ga je nog ergens tussendoor stoppen? Of gaat de reis in één keer in één ruk door van Oostenrijk naar Nederland?
1: Nou, in principe wilden we in één keer terug naar Nederland. Oude Tongen wonen we. Maar op die manier weet ik natuurlijk niet hoe het gaat. Dus kijken hoe het verder ontwikkelt. Zomaar.
0: Nou ja, goed. Het enige wat je kan doen is rustig blijven ademen, toch?
1: Ja.
0: Nou Bas, ik wens je veilige en een goede terugreis toe. En dank je wel even voor het meedoen. Oké, dag Bas. Hoi. Ja.

0: Eendagsvliegje van de Motels. Suddenly Last Summer bij Radio Rijnmond. Gerda zegt net tegen mij in de koffiecorner: Ruud, bijzonder onderwijs moet blijven. Maar openbaar onderwijs is prima. Godsdienst, dat doen ze maar thuis. Ja, ze heeft het natuurlijk met bijzonder onderwijs over, ja, onderwijs voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jan die zei net tegen mij: ik zou zeggen, stoppen met onderwijs als het gaat om de levenswijze. Het is een antiek overblijfsel uit 1917. Toen nodig om rust te brengen in het verzuilde Nederland. En nu zien we uitwassen met als meest recent voorbeeld de Renaissance School van FVD. Iedereen naar openbaar onderwijs voorkomt ook de tweedeling, zegt Jan net tegen mij in de koffiecorner. Nou, je mag ook meepraten over dit nieuws of over deze discussie. Praat mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klikken op Apples.
1: Let's skip the small talk. There's no need anyway. I had you at baby. You had me at hey.

0: Als je een beetje somber bent, is dit toch wel een welkom plaatje. Jet Rebel hoorde je en Amy bij Rijnmond. Het is 11:30. Goedemorgen. Eens even het weer bij de horens pakken. Ja, ik zie nog steeds wel een zonnige situatie in het Lloydkwartier in Rotterdam. Maar goed, garantie tot de voordeur of het einde van de wijk. Want het is vandaag toch een wisselend bewolkte dag en geregeld toch een aantal buien. Sommige buien zijn stevig met kans op onweer en lokaal veel regen. De temperatuur komt straks uit rond 21 graden... met langs de Zuid-Hollandse kust nog een krachtige zuidwester. Vanavond en vannacht enkele buien, actief met kans op onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgenochtend enkele buien. De middag verloopt iets droger met ruimte voor de zon. De temperatuur ligt morgen rond 21 graden. En als we iets verder vooruit kijken... Althans, dat heeft Stefan voor ons gedaan. Na morgen is er op zaterdag nog een enkele bui mogelijk. Zondag en maandag verlopen grotendeels droog. Met zelfs flink wat zonneschijn. En die temperatuur gaat ook iets omhoog. De temperatuur loopt op maandag op naar 23 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Marten van der Boogaard, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruud. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die vannacht om het leven kwam bij een ernstig auto-ongeluk in Rotterdam-Alexander. Het gaat om een 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Hij zat achter het stuur. En in die auto zaten ook een 19-jarige en een 21-jarige man... ook uit Capelle aan de IJssel. En zij raakten gewond. Ja, het moet een enorme klap zijn geweest, Ruud. Op foto's is te zien dat die auto helemaal doormidden is gebroken. Ja, je kunt het je niet voorstellen. Ja, het gebeurde op de Prins Alexanderlaan met de kruising met de Prins Constantijnweg. Daar zit een wat flauwe S-bocht. Om het maar even oneerbiedig te zeggen. Je moet wel heel erg je best doen om daar dan zo tegen een boom te knallen. Ja. Dat je auto helemaal door midden gaat.
0: Die bomen geven ook helemaal niks mee. Helemaal niks.
1: Nee, maar ik denk als je er met 45 tegen aanbotst. Ja. Dan ligt niet je hele auto door midden.
0: Ja.
1: Nou, naar de regen dan van de afgelopen dagen. En de regen die er nog aankomt. Is allemaal nog lang niet genoeg om het grote probleem met de droogte op te lossen. Dat benadrukt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. En komend weekend gaan daarom de dijkwachten weer op pad om dijken en kades te controleren op eventuele scheuren. Want vooral de veendijken, en die zijn er nogal wat in onze regio, die zijn daar gevoelig voor als het erg droog is. En Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot 2030. Er gingen geruchten dat hij mogelijk naar een andere racestal zou gaan, of misschien wel de Formule 1 helemaal aan de wilgen zou hangen. Omdat vooral begin dit jaar de resultaten nogal tegenvielen. Maar Verstappen blijft dus de komende jaren racen bij Red Bull.
0: Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
0: Met nu Tears for Fears.
2: Radio met een grote R.
3: Daar gaan we dan. De boer op.

In de wagen en bij de waterkoeler. De boer op met Radio Rijnmond. Jouw regio, jouw buurt, jouw Radio Rijnmond.

0: Het tweede gedeelte van Feels van Sanmieu. 11:30 geweest. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij De Boer op. En we gaan even gluren bij De Buren. Dat doen we altijd rond dit tijdstip. En dat doen we dan altijd bij een van de vele collega-omroepen die onze regio Rijnmond rijk is. En met die collega-omroepen wisselen verhalen uit. We hebben een gezamenlijk tv-programma met de mooiste verhalen van de lokale omroepen en de streekomroepen. Ieder weekend te zien op TV Rijnmond, maar ook natuurlijk bij jouw lokale omroep. En deze keer ga ik mijn licht weer eens opsteken op de redactie van Open Rotterdam. Programmamaker is daar Roelof. Goedemorgen, Roelof.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie dat je zit voor de prijzenwand bij jullie op de redactie. Het zijn er nogal wat, hè, wat jullie inmiddels zien.
1: Ik doe even een humble brag. Eventjes zo join the beer schuiven. Dit zijn alle nominaties voor de lokale omroep awards die wij ooit hebben mogen ontvangen.
0: Ja. En terecht, en want dat zijn gewoon heel mooie verhalen die jullie brengen. En bovendien, jullie zetten ook gewoon misstanden op de kaart, hè, die je ook nog eens een keer de gemeenteraad weten te halen. Maar ik zie bijvoorbeeld bij jullie op de site nu dat er twee oud-studenten, oud-medewerkers van Open Rotterdam zijn genomineerd voor de Gouden Televisiering.
1: Ja, klopt. Dat is de man van het eten, hè, Perry de Man. Ja. En Gabs Wildebras, die heeft bij ons ook een serie gemaakt, Expeditie 010. Ja. En zijn zij inderdaad in twee verschillende categorieën genomineerd. Ja. En gaan zij dus een gooi doen, hè, naar zo'n felbegeerde prijs.
0: Echt een ongelooflijke kweekvijver van talent, hè, daar bij jullie. En misschien zeker wel verhalen die later ook misschien genomineerd gaan worden. Want ik zie een grappig verhaal over een megavlecht dat het Noordereiland verbindt. Wat zeg je?
1: Ja, die is dit weekend gespannen, of hoe zeg je dat? Echt gevlecht.
0: Ja.
1: Tussen gevlochten. En die is van de oude brugopgang, van de oude Willemsbrug. Hè, daar zie je nog een beetje de oude plek waar die ooit was. Ja. Is die helemaal tot aan de nieuwe, of ja, de huidige Willemsbrug, zeg maar, gelegd. Ongeveer 34 meter lang.
0: Ja.
1: En hij weegt volgens de kunstenares Tamira Meesters zo'n 1000 kilo. Dus dat is geen grap. En het is wordt ertussen gespannen.
0: Het is ook geen klein vlechtje. Hè? Ik bedoel, het is dik touw en kleurrijk touw, zie ik.
1: Ja, het zijn oude touwen vanuit de haven. Dus daar zijn boten mee gesleept, boten mee vastgelegd aan de kade. Je moet je echt voorstellen van die touwen waar je ook niet zomaar een knoop in legt. Dus daar zijn nogal wat mensen mee bezig geweest. En die kunnen mensen ook nog tot zeker eind dit jaar, december 26, gewoon bewonderen. Als die daar eenmaal gespannen tussen die twee brugdelen hangt.
0: Nou ja, en als je geen zin hebt om te gaan kijken, kun je altijd een mooie reportage zien bij Open Rotterdam op openrotterdam.nl. Trouwens ook een bijzonder verhaal. Zei je net over een bad van geluid? Soundbath? Wat is dat voor project?
1: Een floating soundbath. En daarbij gaan mensen eigenlijk liggen op een luchtbed op het water. In het Van Manenbad was dat. En dan gaan ze met van die klankschalen, gaan ze geluiden maken. Waar dan trillingen door ontstaan.
0: Ja.
1: En het idee is, zeg maar, dat je natuurlijk als mens sta je voor een groot deel uit water.
0: Ja.
1: En dan drijf je ook op water. En dan kan die trilling van het geluid door je lichaam heen. En dan kom je in een soort, in een soort meditatie terecht. En in een soort innerlijke zoektocht.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel interessant. Dat is het is echt een mooi verhaal geweest. Dat heeft ook veel mensen bereikt. Dus heel veel mensen die zoeken toch misschien een beetje die rust op stiekem.
0: In deze wereld van crisis en zo is dit misschien wel inderdaad het ei van Columbus. Mooi verhaal. Ook te lezen bij jullie en te zien. Vooral ook bij jullie op de site Open Rotterdam. Hé, Roelof, ik ben weer helemaal zen.
1: Dankjewel. Ik wou net zeggen, dus gaat je dag in.
0: En, ja hoor, jij ook, hè?
1: Maak er wat moois van.
0: Oké, Roelof van Open Rotterdam.

bemoedigende boodschap van Bob Marley. Bob Marley en de Wailers en No Woman No Cry. Olga stond net bij mij in de koffiecorner, wilde ook wel haar meest vreselijke geluid met mij delen. Ik vind het ergste geluid met stip een doedelzak. En ze zei net tegen mij, ze keek me heel streng aan, waag het niet om nu Mall of King Tyre te gaan draaien. Nee, ga ik niet doen, Olga. En Henk die zegt, barbecue. De klachten over barbecue in Schiedam bijvoorbeeld. Maak nou een bepaald aantal barbecueplaatsen waar een vergunning voor uitgegeven wordt. En hier moet dan een vuilbak en een bak voor kolen bij staan. Maar de gemeente moet wel natuurlijk toezicht houden. En Ton die zei net tegen mij, Ruud, ik voel me wel veilig op de fiets, hoor. Ik draag ook een fietshelm. In het begin moet je er wel aan wennen, maar het is toch ook een stuk veiligheid voor jezelf. En een ongeluk ligt in een klein hoekje. Even kijken hoor. Mike zegt, ja Ruud, weet je wat het is met al die berichten over infrastructuur? Het is ook, dat vind ik een mooi woord, had ik nog nooit eerder gehoord. Het is allemaal angstporno die elke dag over je uitgestrooid wordt. Wat niet goed is en wat er misgaat in Nederland. En nou ja, ik vind het allemaal lichtelijk overdreven, zei hij net tegen mij. Even kijken hoor. Buiten de geuren die een barbecue teweeg brengt, zei Jacqueline net tegen mij. Terrible. Gun ik ieders plezier, maar laat het niet na het aangenaam verpozen, et cetera. Ik woon op spuugafstand van het Kralingse Bos. En ik verbaas me er elke keer weer over wat mensen achterlaten. Nou, dank voor het meedoen met deze discussie. Ook jij, Jacqueline, zei ik net tegen haar in de koffiecorner. Zometeen, dan staat Erik hier weer naast me in de studio. Die gaat vertellen over wat er allemaal op het menu staat in zijn lunchbreak. Na Enrique Iglesias en Escape.

0: Enrique Iglesias. En Escape bij Radio Rijnmond. Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers. Goedemorgen, Erik.
1: Hi.
0: Wat heb je? Je hebt weer borden met heerlijk bereide onderwerpen meegenomen.
1: Ja.
0: Kun je er eentje beschrijven?
1: Het is niet altijd leuk.
0: Nee, maar goed, het is
1: maar,
0: wel belangrijk.
1: Het ziet, ja, precies, dat wou ik zeggen. Want Adrie Visser, dat is de vrijwillige brandweerman, die is overleden bij het bestrijden van de brand in Ouddorp.
0: Ja.
1: Doordat er een vrachtwagen of een brandweerwagen. Want Adrie Visser, dat is de vrijwillige brandweerman, die is overleden bij het bestrijden van de brand in Ouddorp.
0: Ja.
1: Doordat er een vrachtwagen of een brandweerwagen over hem heen reed. Die wordt vanmiddag begraven. Er is een uitvaart voor. En daar worden heel veel mensen verwacht.
0: Ja. Dat natuurlijk kan me wel iets bij voorstellen, ja.
1: Juist, ook de collega's.
0: Ja.
1: Daarbij slaat dit hard in.
0: Ja.
1: Dus die komen vanuit het hele land naar Middelharnis, waar die brandweerkazerne
0: was. Je hoort het heel vaak dat het echt heel erg een familie is.
1: Ja.
0: Een brandweerfamilie of de politie.
1: Zeker, en dan als je nog eens vrijwillig bent,
0: dan
1: zit je er helemaal met hart en ziel in.
0: Ja, precies.
1: Dus ik ga daar vooraf over praten met iemand van de veiligheidsregio over wat er gaat gebeuren. En natuurlijk volgen we het later weer bij Afslag Rijnmond ook.
0: Precies.
1: Dan de lunchplaat. Het gaat over een andere diender. Maar een hele jongen die heel graag diender wil worden. Zo graag dat hij nu al zegt dat hij politieagent is. Hij woont in Mols. Het is een jongetje van 6 jaar. En hij deelt boetes uit. Dus hij loopt met een speelgoedbonnenboekje rond.
0: Oh, dan
1: zegt hij, ja, dat is te snel, hè? Okay. €1000.
0: Wat
1: nou, zo doet hij dat met zijn vader.
0: Ja.
1: Hij spreekt ook daadwerkelijk mensen aan. Dit mag niet, hè?
0: Oh, wat fantastisch. New Kid in Town zit ik aan te denken. Dat is een mooie plaat eigenlijk.
1: Ja, dat is goed.

0: Het is aan jouw luisteraar. Welke plaat hoort hier bij dit bijzonder grappige en toch ook wel bemoedigende verhaal? Vind
1: ja,
0: ik, hè?
1: Toch?
0: Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks Bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie olifant!
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
20: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Direct hoor je zo met het nummer waarmee de band in 2009 nieuwe zanger introduceerde. Marcel Veenendaal. Met welke hit dat was hoor je zo. Eerst het nieuws van 12 uur. Martin van der Boogaert, goedemiddag Martin.
22: Ja, goedemiddag Erik. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die vannacht om het leven is gekomen bij een ernstig auto-ongeluk in Rotterdam-Alexander. Het gaat om een 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Hij zat achter het stuur. In de auto zaten ook een 19-jarige en een 21-jarige man, ook uit Capelle aan de IJssel. Zij raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste op een boom. Het ongeluk gebeurde bij de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. Door de klap brak de auto doormidden. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 personen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarmee komt het aantal sterfgevallen dat volgens justitie verband houdt met Funcaps op 21. Funcaps verkocht online, zonder vergunning, kalmerings- en verdovingsmiddelen. Er werden volgens het OM geen bijsluiters of gebruiksinformatie meegeleverd. En de verkoop werd gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde proefpakketten. De regen van de afgelopen dagen en de regen die er vandaag en later nog aankomt is goed voor de natuur, maar het droogteprobleem is er nog lang niet mee opgelost. Dat benadrukt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Er is in onze regio een neerslagtekort van ongeveer 300 mm... en dat betekent dat er nog 300 liter water per vierkante meter bij moet. Ook het gevaar van schade aan met name de veendijken is nog niet geweken. En komend weekend gaan de dijkwachten daarom de dijken en de kades weer controleren op scheuren, verzakkingen en eventuele lekkages. Het gaat minder goed met Boskalis, dat blijkt uit de halfjaarcijfers. Het bagger- en offshorebedrijf uit Papendrecht zag zijn omzet dalen van 2,3 miljard naar 1,9 miljard euro... en de netto-winst kromp met 35% naar 275 miljoen euro. De slechtere resultaten zijn het gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Vooral de baggerdivisie had het daardoor zwaar. Wel haalde Boskalis nieuwe opdrachten binnen, onder meer voor een havenproject in Zweden. En dan het weer, veel bewolking en buien. Dat kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En aan de kust is er ook kans op waterhozen. Onze weerman Stefan van der Gijzen heeft er net eentje gezien, zo'n waterhoos, tussen het strand bij Hellevoetsluis en Rokanje. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag ook af en toe zon. En de middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en natuurlijk op onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel Martin. Ja, even geen files. Dan gaan we naar België, naar de stad Mol. En daar vrezen overtreders van de wet niet de politie, maar een 6-jarig jongetje met de bijnaam Agent Frikandel. Hij deelt op straat boetes uit aan mensen die te snel rijden, verkeerd parkeren of hun hond laten poepen op straat en het dan laten liggen. De hoogte van de boetes die liggen er niet om. Een ticket van 1000 euro is zo uitgeschreven. Op een speelgoedbon weliswaar. Welke lunchplaat wil jij horen bij deze ambitieuze jonge boevenvanger? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen direct.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
23: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
24: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Hey, Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers. Radio met een grote R.

0: Times Are Changing Direct. Ja, in 2009 maakte Tim Akkermans bekend dat hij de band zou verlaten. De zoektocht naar een nieuwe zanger liep via televisie, via het BNM-programma Direct. En daar kwam Marcel Veenendaal uit. En dat heeft de band geen kwaad gedaan. Ze zijn super populair. Veenendaal die zong in de uitzending dit nummer nadat hij in de live-uitzending gekozen was. Fijn dat je erbij bent en luistert naar Lunchbreak op deze donderdag. Vrijwillig brandweerman Adrie Vies van de kazerne in Middelharnis die wordt vanmiddag begraven. En daar komen collega's en vrienden vanuit het hele land naartoe. Zometeen spreek ik erover met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En brengen weer een klein stukje archief van de Diergaarde Blijdorp over naar het Stadsarchief Rotterdam, die van de dierverzorgers. Ik spreek er zo een. En als kind speelde ik vroeger grensje met kinderen uit de buurt. Nou, dan kwam je er als kind niet door zonder paspoort. Maar in Mols in België speelt agent Frikandel zijn spel met echte overtreders. De 6-jarige Mason die patrouilleert in zijn eigen buurt en schrijft met hulp van zijn vader heuse boetes uit.
1: Ja, maar boete. Die weet ik goed genoeg. 1000 euro.
2: Strenge boete van 1000 euro.
0: Mensen die te hard rijden of verkeerd parkeren, die kunnen een standje verwachten af te rekenen met een fix geldbedrag. Niet iedereen snapte dat die boete zonder een ruitenwisser een speelgoedbom was. Ze gingen klagen bij de politie, maar die wist van niets. Op social media ging het vervolgens los, tot de vader van Mason openheid van zaken gaf. De jongen die heeft een rondleiding gekregen op het politiebureau en gaat voorlopig verder door met zijn surveillances. Mijn vraag aan jou, welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Een Amerikaanse funklegende, een Zuid-Afrikaanse...

0: Damiano David, Tyler en Nile Rodgers. Talk to me, hoorde je op Radio Rijnmond. Een week geleden kwam het verdrietige bericht binnen dat brandweerman Adrie Vis, die zwaar gewond was geraakt bij de grote duinbrand begin deze maand in Ouddorp, aan zijn verwondingen is overleden. Hij was vrijwilliger van de brandweerkazerne Middelharnis-Sommelsdijk en kwam tijdens zijn werk onder een brandweervoertuig terecht. Hij werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later in het Erasmus MC. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond sprak van een brandweerman in hart en nieren, wiens overlijden een diep gat slaat in het brandweerhart. Meike van IJzeren van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Vandaag dus de uitvaart. Hoeveel mensen worden daar ongeveer verwacht?
1: Ik denk dat we ongeveer uitgaan van 600 mensen. En dat zijn allerlei soorten mensen. Dat zijn van brandweermensen tot directe familie. Ook de blusploeg van zijn eigen kazerne met partners. En we verwachten ook toch veel mensen hier ook uit de regio. Omdat de gemeenschap op het eiland zeer hecht is.
0: Ja, waarom roept het overlijden, denk jij, in heel Nederland eigenlijk emoties op?
1: Nou ja, ik denk dat als je brandweerman of brandweervrouw wordt, dat zijn is meer dan een beroep alleen. Als je dat wordt, dan word je echt onderdeel van een familie, van een brandweerfamilie. En het feit dat met dit tragische ongeval nu iemand uit deze familie ontbreekt, dat doet enorm veel pijn. En het motto bij de brandweer is ook samen uit, samen thuis. We weten natuurlijk allemaal dat het brandweerwerk risico's met zich meebrengt. Maar als je uitrukt als ploeg, als team, dan ga je er ook vanuit dat je weer samen thuis komt. En het feit dat bij dit incident niet gelukt is en dat het anders is gelopen, ik denk dat enorm veel pijn doet en intens verdrietig is.
0: Ja, absoluut. Dat is heel begrijpelijk. Wat komt er qua organisatie bij kijken nu er zoveel mensen gaan komen?
1: Nou ja, sinds dat we weten dat Adrie is overleden, dus sinds afgelopen woensdag, is er een uitvaartteam bijeengekomen, zoals we dat noemen. En die hebben eigenlijk vanaf woensdag dag en nacht heel hun ziel en alles wat ze hebben keihard gewerkt om hier een heel mooi en heel waardig afscheid van te maken. En het is een brandweeruitvaart, zoals we dat noemen. En dat is eigenlijk voor de brandweer een hele bijzondere manier om afscheid te nemen van een brandweercollega die tijdens het uitvoeren van zijn werk is overleden. En daarbij zie je vaak ook elementen uit het brandweervak terugkomen in de ceremonie. Denk bijvoorbeeld aan een erehaag van collega's die aan het einde van de rouwstoet Adrie een laatste groet zullen brengen. Alle collega's die staan zijn vandaag ook aanwezig in hun brandweeruniform. Adrie wordt bijvoorbeeld ook binnengebracht met een autoladder, speciaal voertuig van de brandweer, wat wordt gebruikt bij reddingen op hoogte. Dat soort dingen die maken daar eigenlijk onderdeel van uit.
0: Ja, en die begrafenisstoet die gaat vanuit de brandweerkazerne naar de begraafplaats, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En dan die haag, dus bij het binnenkomen, zei jij net, is dat dan bij de begraafplaats?
1: Ja, zeker. Je moet je voorstellen dat we straks vanaf de brandweerkazerne Olympia zal de rouwstoet zich gaan verplaatsen. Daar zullen we eerst wordt het brandweerteken gespoten. Dat zijn twee waterstralen die elkaar in de lucht kruisen als een soort ereboog. Zie je ook vaak terugkomen op de brandweerherdenking. En die staat eigenlijk ook symbool voor collega's die overlijden tijdens het uitoefenen van hun vak. En als dat gespoten is, dan zullen we met de autoladder voorop, waar Adrie zich op zal bevinden, zullen wij inderdaad een route afleggen richting de begraafplaats. En aan het einde van de begraafplaats zal een erehaag van collega's opgesteld staan en die zal Adrie opwachten om een laatste groet te brengen.
0: En dat betekent dus ook dat werkelijk iedereen die daar zijn laatste eer wil bewijzen langs die route zou kunnen gaan staan. Hè? Wat zouden zij vooral van Adrie Vis moeten onthouden?
1: Nou ja, wat we vooral willen dat mensen onthouden is dat Adrie echt een enorm betrokken collega was. Hij was een vakman en echt een brandweerman in hart en nieren. Hij stond altijd klaar voor anderen en hij was ook een vraagbaak voor jonge collega's. En hij zette zich echt met passie in voor de brandweerorganisatie. Dus zijn overlijden heeft ze echt diep geraakt. En we zullen hem nooit vergeten.
0: Meike, dank je wel voor je toelichting. Sterkte vandaag aan iedereen gewenst. En wij volgen dit natuurlijk bij Radio Rijnmond en ook op Rijnmond.nl op de voet. Je hoort daar later in de middag nog meer over. Dank je wel, Meike.
1: Yes, dank je wel.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Michael Bublé en It's a Beautiful Day. Nou, dat zullen we zo wel eens even horen van de weerman. Je luistert naar Lunchbreak. Eerst nog even een blik op de wegen. Dat is de N207 Bergambacht richting Alphen aan den Rijn tussen Haasdrecht en de aansluiting met de N457. Daar loop je 6 minuten vertraging op jouw route. Hallo Steven van der Gijzen.
1: Erik, een hele goede middag.
0: Is het een beautiful day vandaag?
1: Nou, ik vind van wel, want er zijn nogal wat buien actief. En ik zie zojuist bij het KNMI dat ze een code geel hebben afgegeven voor de kans op hozen, waterhozen.
0: En dan begint jouw hart te kloppen.
1: Dan begint mijn hart te kloppen en er komen inderdaad buien aan. Dus als ik zo meteen klaar ben met mijn weerpraatje, dan schiet ik naar buiten, dan ga ik naar de kust. Ga ik even kijken of ik iets van een eventuele hoos kan zien. Want ja, we hebben te maken met een wisselvallig weerbeeld vandaag. Geregeld buien, soms ook mooie momenten met de zon. Dan wordt het 21 of 22 graden. Maar goed, als er een plensbui valt, dan daalt die temperatuur iets. Nou, de wind komt uit het zuidwesten. Aan de kust is die krachtig met een windkracht 6. Nou, vanavond ook nog enkele buien met kans op onweer. In de nacht vallen ze voornamelijk nog dicht bij zee. Temperatuur daalt naar 14 tot 16 graden. Morgenochtend ook nog steeds een paar buien, maar morgenmiddag is het allemaal wat langer droog. Ruimte voor de zon. Ook dan opnieuw temperaturen rond de 21 graden.
0: Lekker. En dan het weekend?
1: Ja. Nou, in het weekend wordt het allemaal wat droger. Zaterdag nog een paar laatste buien. Zondag blijft het waarschijnlijk overal droog. Wat meer zon. 21 graden. Maandag gaat de wind draaien naar het noordoosten. Overal droog. Meer ruimte voor de zon. 22 graden. En zoals het er nu naar uitziet, Erik, zou het op woensdag wel weer zomers warm kunnen worden met 25 of 26 graden. Maar of het ook helemaal droog blijft die dag, dat is nu nog niet te zeggen. Maar het kan dus wel weer eventjes een paar dagen warmer worden volgende week.
0: Oké, nou, en of dat gaat doorzetten, dat gaan we later weer van je horen. Voor nu bedankt in ieder geval, Stefan.
1: Oké, tot later.
0: Hoi. Martin van der Boogaard heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Martin.
2: Ja, hallo, Erik. Ja, Stefan, die zei het al. De buien die nu over onze regio trekken, die kunnen aan de kust en bij grote wateroppervlakten, zoals het Haringvliet en het Hollands Diep, gepaard gaan met waterhozen. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Waterhozen zijn wervelwinden die ontstaan door de grote temperatuurverschillen tussen het relatief warme water en de koude bovenlucht. En als zo'n wervelwind het wateroppervlak bereikt, dan kan dat gevaarlijk zijn voor watersporters. Ja, het heeft er wel geregend de afgelopen dagen en er komt nog meer regen aan. Dat zei Stefan ook al, maar het is nog lang niet genoeg om het grote probleem met de droogte op te lossen. Dat benadrukt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Komend weekend gaan daarom de dijkwachten weer op pad om de dijken en de kaders te controleren op eventuele scheuren. Vooral in de veendijken kunnen die zitten, want die zijn extra gevoelig voor scheurvorming als het erg droog is geweest. En de man die vannacht om het leven is gekomen bij een ernstig auto-ongeluk in Rotterdam-Alexander was 20 jaar en hij kwam uit Capelle aan de IJssel, dat meldt de politie. In die auto zaten ook een 19-jarige en een 21-jarige man. Die kwamen ook allebei uit Capelle aan de IJssel. Zij raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. De auto botste daar vannacht op een boom en het was zo'n enorme klap dat de auto doormidden brak.
0: Ja, verschrikkelijk.
2: Afschuwelijk, ja. Dat gebeurt natuurlijk niet, denk ik, als je keurig met 45 door de bocht gaat.
0: Nee, precies. Nou, dankjewel, ja. Martin.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Somber. Ja, we gaan gewoon lekker verder. Maar eerst hard.
3: Radio met een grote R.

0: love song op de vrije liefde door Heart. All I wanna do is make love to you. Lang leven de one night stand.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Op Radio Rijnmond zoeken we naar een toepasselijk verhaal bij dat jongetje uit Mols in België, die vast en zeker politieagent wil worden en daar ook fanatiek mee bezig is. Want hij deelt nu gewoon zelf boetes uit als hij overtredingen ziet gebeuren. En dat doet hij met behulp van zijn vader. Die is meegenomen in het complot. Hij spreekt gewoon mensen aan. Bijvoorbeeld een automobilist die verkeerd parkeert, of iemand die zijn hond verkeerd laat poepen. Allemaal op de mond geslingerd. Secret Agent van Rory Gallagher zegt Peter Rauw, Ruud Vonk, The Police, It's Alright For You, of met The Other Way Of Stopping, Aretha Franklin, Respect, AC/DC, Big Balls, Karin Zonneveld, Sandy Coast en Capital Punishment, Olaf Pietersen, Sandra, Stop For A Minute, Sebastiaan van Mil en Peter van Die willen K3 worden met de politie, Phil Kort, Dire Straits en Money For Nothing. Ja, ze betaalden ze niet hoor, die boetes natuurlijk. Cor van der Nieuwendijk, Little Man, Sonny en Cher. Dire Straits hadden we al gehoord. Peter van der Wulp, Not For Real, Blink 182. Of Young and Innocent Days van de Kinks. Monique van Eijk, Bad Boys, Inner Circle of Done With It, Kensington. José de Witte, Jonggeleerd is Oud Gedaan van Stan van Samang. En Marco Schouten wil Inspector Gadget worden en de Go-Go Gadget theme song. Dat zijn er heel wat. Er kunnen er nog meer bij. Stuur ze even in via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen de Diergaarde Blijdorp, maar eerst even somber. My body isn't ready.

0: luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond.
1: Archief Blijdorp. Een beestelijke geschiedenis.
0: Diergaarde Blijdorp draagt deze zomer het archief over aan het Stadsarchief Rotterdam. Daarmee blijft de geschiedenis van de diergaarde voor altijd onderdeel van de stad. En om dat te vieren spreek ik deze zomer elke dinsdag en donderdag met iemand die een bijzonder stukje uit de rijke historie van de diergaarde kan toelichten. Vandaag doe ik dat met Stefan Timmermans. Hij is al 40 jaar dierenverzorger bij Blijdorp en heeft daarmee het nodige meegemaakt. Goedemiddag, Stefan.
2: Goedemiddag en wat leuk dat jullie hier allemaal aandacht aan besteden. Super joh.
0: Het is ook hartstikke leuk tot nu toe. We horen allemaal leuke dingen. En hopelijk ook van jou. Jij hebt als dierverzorger een hoop bijzondere dieren gezien binnen de diergaarde. Zeker Bokito spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Maar het meest bijzondere dier was er misschien wel een die nooit heeft geleefd. En daarmee bedoel ik de knuffelolifant Olly. Want Olly was het symbool van de samenwerking tussen jullie en Feyenoord, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja. We kregen, we hebben ook een wat moeilijke periode gehad en zo. En we kregen toen ook heel veel hulp vanuit, vanuit Rotterdam. En waaronder ook van Feyenoord, ASR. En die hadden samenwerking. En we kregen het laatste jaar sponsoring. Dat mochten wij shirt dragen zijn. Naamdragen zijn op de shirts van Feyenoord. Dus dat was fantastisch hoor. En daarbij was inderdaad ook Olly dan ook een onderdeel van.
0: En dat was een groot succes, want die ging als warme brood over de toonbank, hè?
2: Nou, dat weet ik inderdaad nog wel. Want Blijdorp werd aangekondigd dat hij in de verkoop zou gaan. En, maar we hadden niet gerekend op dat het zo massaal zou zijn. En het hele voorplein stond vol. De hele rijen werden er gemaakt. En ja, we hadden gewoon een tekort. En daar ontstond ook soms wel eens een beetje wat schimmelige situaties van mensen die toch heel graag een Olly wilden. En dat heeft wel impact gehad.
0: Ja, precies.
2: Uiteindelijk hebben al die mensen wel een Olly gekregen, maar het duurde eventjes.
0: Ja, precies. En dat vonden niet iedereen even leuk. Dan over naar de echte dieren, want dat heeft in ieder geval diergaarde Blijdorp er weer even bovenop geholpen, hè, wat dat betreft. Ja. Welke bijzondere dieren en geboortes heb je zoal meegemaakt?
2: Ja, eigenlijk best wel veel. Ten tijde dat ik bij de olifanten werkte, de geboorte van Banka, van Trongni, van Anak, van Sibu. En dat zijn inmiddels allemaal olifanten die allemaal al deelnemen aan het Europese fokprogramma. Dus die dieren geboren zien worden, is fantastisch. De ijsbeertjes, vroeger in het oude verblijf, maar ook inderdaad in ons nieuwe verblijf ook meegemaakt. En ja, wat een hele leuke was de geboorte van Tongkai. Van Kaila Padam. Dat was de eerste panzerneushoorn die in Rotterdam geboren werd. En die hadden wij toen een tijd een soort van internet bestond net. Een soort van beeldcamera. En dat duurde dan een minuut voordat ik een fotootje opgebouwd had. En ja, op dat moment inderdaad zag ik het inderdaad gewoon lijntje voor lijntje zag ik daar een klein neushoorntje zitten. Dus het was fantastisch om mee te maken. Schitterend.
0: Ja. Ben jij vaak bij die geboortes?
2: Bij de meeste geboorten ben je eigenlijk niet. Die dieren, het zijn allemaal gewoon natuurlijke dieren, niet gedomesticeerd. Dus het zijn dieren ook die over het algemeen wat makkelijkere bevallingen hebben. En die dieren kiezen er vaak voor inderdaad toch in de vroege ochtend of de avond of de nacht een jongen te krijgen. In sommige gevallen, net zoals bij die olifanten, was ik er wel bij. Fantastisch gewoon.
0: Ja, dat lijkt me helemaal bijzonder wat dat betreft, om er wel bij te zijn. Zijn dat ook jouw meest bijzondere momenten in je vak?
2: Ja, dat zijn wel echt wel hoogtepunten inderdaad. En ook momenten die je ook nooit meer gaat vergeten. En ja, ik ben dus ook nog steeds ontzettend blij dat ik dat gewoon in mijn werk gewoon mee kan maken. En dus ik leef eigenlijk ook wel mijn jongensdroom eigenlijk. Dus heel blij.
0: Jij leeft je hobby ook uit. Dus ook. Dus. En die geboortes dan? Je zegt al, het zijn wilde dieren. Ze moeten hun wilde gedrag zoveel mogelijk voorkomen. Maar ja, dat kan denk ik niet. Beeldig gedrag zoveel mogelijk laten zien. Maar het kan denk ik niet voorkomen dat jij toch een band opbouwt met dieren.
2: Klopt inderdaad. Ja. Je bouwt zeker met die olifanten. Bijvoorbeeld, ik ben toen ook naar Dublin geweest. Toen daar Bernardine, misschien kennen de mensen die nog wel haar eerste jongen had gehad en zo. En ja, dan merk je toch inderdaad dat die dieren jou ook nog herkennen. Ook nog na een lange periode en je ook nog echt komen begroeten ook.
0: Wauw.
2: Ja, en dat zijn ook wel, kippenvel momentjes zijn dat dan. Ja. Zeker. Ja.
0: Dat lijkt me absoluut. En dat is wel kenmerkend voor een olifant. Hè? Ik denk niet dat elk dier dat heeft, of wel?
2: Nee, zeker niet. Olifanten hebben dat zeker. De ijsberen die herkennen meer eigenlijk het luchtje, het pakje wat je aan hebt, de werkkleding. Ja. En als ik daar gewoon in mijn burgerkloffie loop, dan maakt dat weinig indruk.
0: Precies. Ja, en wat vind jij het meest mooie dier in de dierentuin?
2: Dat vind ik een hele moeilijke. Mijn voordeel, maar misschien ook wel mijn nadeel is dat ik eigenlijk alles wat leeft enorm interessant vind. En dat zijn dieren, zijn planten, noem maar op inderdaad. Maar ik moet zeggen, het werken met de olifanten, de zeeleeuwen en bijvoorbeeld ook nu de ijsberen en zo, dat vind ik wel, vind ik wel heel bijzonder.
0: En jij zegt, hè, van die wilt dat wilde gedrag natuurlijk zoveel mogelijk laten zien. Is dat ook jouw belangrijkste waar jij het meeste eer in legt?
2: Als dierenzorgers inderdaad, dan is dat wel het mooiste inderdaad. Als je een dier inderdaad in al zijn schoonheid kan laten zien aan het Rotterdamse publiek. En gelukkig niet in de tijd dat ik in Blijdorp kwam, hadden we natuurlijk nog een soort van een postzegelverzameling. En we hadden heel veel soorten dieren, een hele grote variëteit. Was op zich ontzettend mooi. Ik heb enorme bijzondere dieren gezien in die periode. Maar het dierenwelzijn is gelukkig zeker wel de laatste 20, 30 jaar enorm verbeterd. En daar dus ook inderdaad dat we de dieren ook steeds meer in een op zo'n natuurlijke mogelijke manier aan de mensen kunnen laten zien.
0: Juist. En dat heb jij allemaal meegemaakt, Stefan. Een mooie baan. Ja. Ik wens je daar nog heel veel plezier mee. Dankjewel dat je er even over wilde vertellen.
2: Ja, en jullie ook bedankt voor de aandacht. Super.
0: Graag gedaan. Stefan Timmermans, dankjewel.
3: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, een klein mannetje, want dat is het, die zesjarige politieagent in Mol in België. Agent Frikandel wordt hij ook wel genoemd. Ik draai daar een plaat bij van Sonny en Cher op verzoek van Cor van de Nieuwerdijk.

0: Sonny en Cher over dat kleine mannetje dat vast en zeker gehoord gaat worden ook in de toekomst. Want dat wordt volgens mij wel een agentje. Wij zijn aan het einde van dit uur lunchbreak. Zometeen mag jij weer een prijs winnen. Dat zou je kunnen doen als je weet wat er op de platenlepel ligt. 3 keuzes krijg je zometeen voorgelegd. Je kunt er een zonnescherm mee winnen. Maar de weekprijs van een lunch voor 2 personen, die komt er ook aan. Dus lekker blijven luisteren.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: De kinderen halen.
4: En wat als de metro niet meer rijdt?
5: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
8: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
8: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: gotta do the
1: loop.
2: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen Starship op Radio Rijnmond met een nummer geschreven door Albert Hammond. Hij woonde al 7 jaar samen met zijn vriendin, maar was nog wel officieel getrouwd. Ja, en toen hij met die vriendin wilde trouwen, toen stond dat in de weg. Maar toen hij dat eenmaal had opgelost, was hij niet meer te stoppen. Je hoort het zo. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Martin van den Boogaard. Martin, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Erik. In Sommelsdijk wordt vanmiddag de brandweervrijwilliger begraven die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Oudorp. Zijn lichaam wordt vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats gebracht aan de Molenweg. Daar zullen collega's van de brandweer een erehaag vormen. De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond toen hij onder een bluswagen terechtkwam. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. De buien die nu over onze regio trekken kunnen aan de kust en bij grote wateroppervlaktes zoals het Haringvliet en het Hollands Diep gepaard gaan met waterhozen. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Waterhozen zijn wervelwinden die ontstaan door de grote temperatuurverschillen tussen het relatief warme water en de koude bovenlucht. Als zo'n wervelwind het wateroppervlak bereikt, kan dat gevaarlijk zijn voor watersporters. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die vannacht om het leven kwam bij een ernstig auto-ongeluk in Rotterdam-Alexander. Het gaat om een 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Hij zat achter het stuur. In de auto zaten ook een 19-jarige en een 21-jarige man. En die komen ook allebei uit Capelle aan de IJssel. Zij raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste op een boom. Het ongeluk gebeurde bij de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 personen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarbij komt het aantal sterfgevallen dat volgens justitie verband houdt met Funcaps op 21. Funcaps verkocht online zonder vergunning kalmerings- en verdovingsmiddelen. Er werden volgens het OM geen bijsluiters of gebruiksinformatie meegeleverd en de verkoop werd gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde proefpakketten. En dan het weer, veel bewolking en buien. Het kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En aan de kust en bij grote wateroppervlakte is er dus kans op waterhozen. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag ook af en toe zon. En de middagtemperatuur die komt vandaag en morgen uit op ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
3: Dankjewel, Martin. Op de A29, berg op Zoom richting Rotterdam, tussen Numansdorp en de Heidenoordtunnel 6 kilometer. Maar daar sta je 3 kwartier in, want er staat daar een te hoog voertuig, waardoor de weg en de tunnel daar dus dicht is.
5: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
3: En daarvoor ga ik nog even zeggen dat je een zonnescherm kan winnen voor op je auto. Een lunch voor 2 personen is de weekprijs, die kan je dus ook nog winnen. En aan het einde van de maand, als volgende week, geven we ook nog een bioscoopvertoning voor 50 vrienden weg. Vrienden, familie, whatever. Je mag ze in ieder geval zelf kiezen en de film ook. Maar je moet dus eerst vandaag even dat ticket winnen voor al die mooie prijzen. Welke hit heb ik hier achterstevoren? Ja.

0: Zijn dat de jongens van Boyzone met Picture of You op lepel 1? Of is dat lepel 2, de Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart? Of 3, 98 degrees, oftewel 98 degrees, Because of You? Laat het me weten via de Rijnmond app. Druk op app ons, zometeen eerst Starship.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Lunchbreak. Erik Lemmers.
13: Radio met een grote R.

0: over Albert Hammond dus eigenlijk en zijn vriendin waarmee hij trouwde. Niet stuiten, nothing's gonna stop us now. Je luistert naar Lunchbreak. Fijn dat jij je lunch weer met mij doorbrengt. De nieuwste van Alex Warren ligt zo voor je klaar om te worden ontdekt. En ik spreek Jan en Anna zo meteen. Zij liggen al jaren met een bootje in Schiedam in het water van de Buitenhaven. Maar daar is abrupt een eind aan gekomen doordat de gemeente de walstroom heeft afgesloten daar voor iedereen. En je kan een zonnescherm winnen voor op je auto.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En dat is vooral op dit moment heel hard nodig, dat zonnescherm, hè? Want het giet hier met een bakken tegelijk uit de hemel. Maar je weet, er komen altijd weer zonnige dagen. En dat kun je dan winnen als je weet welke hit ik hier achterstevoren draai. Ja.

0: een beetje als een grote kreunpartij eigenlijk. Maar als je het op de goede manier afdraait, dan wordt het weer helemaal duidelijk. Alleen de vraag is aan jou, wie gaan we dan horen? Is dat op lepel 1 Boyzone met Picture of You? Of op lepel 2 The Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart? Of lepel 3 98 Degrees and Because of You? Laat het mij weten via de Rijnmond app. Je hebt nog eventjes, want ik ga Alex Warren dus zometeen draaien. Maar eerst Vaya con Dios.
1: Je luistert naar Radio Rijnmond met

0: Passenger van Alex Warren. Ja, als je toevallig bij iemand in de auto zit die voor die tunnel stond, de Heinenoordtunnel, dan heb je gezien dat die file op de A29 richting Rotterdam aan het afnemen is. Het te hoge voertuig is daar kennelijk weg tussen afrit Numansdorp en Oud-Beierland, vlak voor die Heinenoordtunnel.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: De vertraging die gemeld wordt is overigens nu nog 25 minuten, maar dat neemt dus sterk af. Caroline Nijhoff, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, waar bel jij vandaan?
2: Hallo. Ik bel op dit moment uit Rokanje.
0: Uit Rokanje, en dat is niet de plek waar je woont?
2: Nee, dat is Spijkenisse.
0: Oké, en zit je in een huisje daar?
2: Zit in een hele oude caravan.
0: Nou, ja, dat is jouw huisje, toch?
2: Heerlijk.
0: Een hele oude staakcaravan. Beschrijf hem eens.
2: Het is gewoon een aluminium buitenkant. 3 meter breed en 8 meter of 9 meter lang. En dan hebben we binnen alles opgeknapt en leuk gedaan. En nu zijn we aan het knutselen.
0: Aan het knutselen in de regen. Hè? Dus met de regen op de ruiten.
2: Ja.
0: Ja, precies. Wat ben je aan het maken dan? Wat knutsel je dan in elkaar?
2: Van hout en stokjes en zeg maar een vis aan het maken. En we hebben een leuk plankje gemaakt met rokanje erop. Dus we zijn lekker bezig.
0: En met wie doe je dat?
2: Oh, met Leo.
0: Leo, je vriend, je man.
2: Ja, precies, dat.
0: Ja, leuk. Nou, gezellig dat je dan zo goed weet in te spelen op de regen. Want ja, het is eventjes jammer hè, als je op vakantie bent nu.
2: Ach, we hebben zulke mooie warme dagen gehad dat het nu voor de natuur heel hard nodig is. Want kwartjes, want het staat gewoon droog.
0: Gelukkig dus snapt iedereen dat, hè?
2: Het is hartstikke nodig, ja.
0: Ja, precies. Want hoe lang zit jij daar al?
2: Nou, van nu vanaf mei, zeg maar. April, mei.
0: Nou, daar heb je echt niks te klagen, inderdaad.
2: Helemaal niet. Nee.
0: Nou, lekker. En dan is het ook wel even welkom. Nou, hartstikke leuk dat jij daar zit en lekker kan genieten. Je had ook nog even tijd voor ons. En dat betekende dat je ons ging vertellen welke plaat wij nou net gehoord hebben. Ja, vertel het. Wat heb je gehoord?
2: Nou, Quit Playing Games Is My Heart van de Backstreet Boys.
0: Hé, hey, ja hoor. Hartstikke goed, Caroline.
2: Gelukkig, ik dacht wel. Ik hoor even niks.
0: Nee, ja, ik moest het even afwachten. Toch eventjes alle radertjes nog eventjes laten lopen. Maar ja, de uitkomst is hetzelfde. Je hebt gewonnen. Hartstikke goed.
2: Hartstikke leuk. Dus nou heb ik mijn zonnescherm. Nou, als het over een paar dagen mooi weer wordt, hartstikke leuk.
0: Ja, precies. Hey, handig, hè? Toch wel zo'n zonnescherm, vind je niet?
2: Ja, zeker. En de buurvrouw, Anita, die heeft er ook al eentje. Dus elke keer kijken wij, hij wordt echt leuk.
0: Nou, precies. Dat is net als die gans die ze vroeger dan voor één raam zetten. Dan had de hele straat zo'n gans voor het raam. Zo'n decoratieve gans.
2: Ja, maar gewoon overal met dat ding, dus je maakt ook gelijk reclame natuurlijk.
0: Kijk, en daarom ben ik blij dat jij er een gewonnen hebt, want jij weet hoe het werkt. Nou, die gaat naar jou, maar misschien krijg je als beloning ook nog een lunch voor 2 personen. Dat kan je dan met Leo lekker gaan opbeuzelen bij een restaurant hier in de buurt. Maar daar moet je morgen even voor luisteren.
2: Oké, nou, bij luisteren altijd, daar zal altijd aan weer dus.
0: Gelukkig. Nou, en wie weet ook nog een maandprijs. Welke film zou je willen gaan bekijken met iedereen?
2: Oh, ik heb geen idee.
0: Okay. Denk er maar over na, je weet maar nooit, toch?
2: Precies.
0: Droom eens gratis.
2: Hartstikke leuk in ieder geval.
0: In ieder geval gefeliciteerd met deze en leuk dat je er was.
2: Oké,
0: goed dan, Leo.
2: Fijne dag verder.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: Sylvester en zijn grote disco-hit You Make Me Feel. Het is 2:30 geworden, je luistert naar Lunchbreak. Vanmiddag wisselend bewolkt, een aantal buien. Sommige buien kunnen stevig zijn. Kans op onweer en veel regen. Tussen de buien door wordt het met de zon ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht enkele buien met dan ook weer kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 tot 16 graden. En morgenochtend ook nog enkele buien. De middag verloopt droger met de ruimte voor de zon. En dan kan het opnieuw 21 graden worden. De files, nog steeds het staartje van de problemen met een te hoog voertuig voor de Heinenoordtunnel. A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Oud-Beijerland. 7 minuten vertraging nog. En Philip van Assen heeft de hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Philip.
1: En goedemiddag. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die vannacht om het leven is gekomen bij een ernstig auto-ongeluk in Rotterdam-Alexander. Het gaat om een 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Hij zat achter het stuur. In de auto zaten ook een 21-jarige en een 19-jarige man. Allebei ook uit Capelle aan de IJssel. Zij raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste op een boom. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. Door de klap brak de auto doormidden. En in Sommelsdijk wordt vanmiddag de brandweervrijwilliger begraven die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Ouddorp. Zijn lichaam wordt vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. Daar zullen collega's van de brandweer een erehaag vormen. De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond toen hij onder een bluswagen terechtkwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. Zijn dood heeft een grote impact op het korps van Sommelsdijk Middelharnis. En de oprichter van het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande is veroordeeld tot levenslang en het betalen van een boete van bijna 16 miljard yuan.
0: Yuan. Wat zal het zijn?
1: Yuan. Ja, dat is Mexicaanse geld.
0: Ja, nee. Precies. Ja.
1: Yuan. China zit midden in een huizenmarktcrash en die zou mede veroorzaakt zijn door Evergrande. Hui Ka-yan pleitte in april dat hij schuldig was. Hij wordt verdacht van het vervalsen van documenten, het verhullen van zijn schuld en het verstoren van de vastgoedmarkt. Hui was lange tijd de rijkste man van China en zelfs Azië. Al zijn persoonlijke eigendommen zijn door de staat in beslag genomen. In 2024 werd Hui al eens verbannen van de Chinese financiële markten. Breed wordt aangenomen dat de instorting van Evergrande ook de instorting van de huizenmarkt in China veroorzaakt.
0: Ja, dat heeft echt heel wat problemen veroorzaakt. Want ze hadden daar enorme torens gebouwd. Het kon allemaal niet groot en veel genoeg. Maar uiteindelijk bleek er dus niemand in te kunnen meer. Al die vastgoedgedoe.
1: Nee, maar het is ook wel handig als je gewoon een lekker vrije perssysteem hebt die dan alles controleert en zo.
0: Juist.
1: Oog houdt op de politiek.
0: Dan had dat misschien wat eerder aan de orde gekomen. Alhoewel wij natuurlijk ook onze schandaaltjes hebben.
1: Ja, nou ja, en hier word je wel tenminste afgestraft voor fraude. We hebben levenslang en 16 miljard. Dat is misschien een beetje veel, maar...
0: Ja, dat krijg je dan weer niet. Maar je ziet wat er van komt, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Dankjewel, Filip.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Ed Sheeran zometeen, maar eerst een liefdesliedje van Velsen.
2: Radio met een grote R.

Van Velzen, Love Song hoorde je. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Jarenlang lagen Jan en Anna met veel plezier in het water van de Buitenhaven in Schiedam met hun bootje, waarop ze wonen. Maar sinds kort krijgen ze geen elektriciteit meer, omdat de gemeente de voorziening voor walstroom heeft weggehaald. En ja, er horen daar helemaal geen bootjes verder, zegt de gemeente. Zometeen spreek ik Janne en Anna over de gevolgen daarvan voor hun. Zometeen ook muziek van Don Johnson, die je natuurlijk kent van Miami Vice. Op het hoogtepunt van zijn roem als Sonny Crockett wilde hij ook een plaat uitbrengen. Dat was best slim, want er werd daarna ook nog popster. Straks hoor je de eerste hit die hij scoorde. Maar eerst Ed Sheeran. You see?

0: Rocker Don Johnson en Heartbeat op Radio Rijnmond. Al zo'n 50 jaar wonen Jan en Anna op het water en bijna de helft van die tijd in de buitenhaven in Schiedam. Maar daar komt nu abrupt een einde aan. De walstroom in de buitenhaven, waar ze met hun binnenvaartschip gebruik van maken, is afgesloten en zonder die stroom kunnen ze daar niet blijven. De gemeente heeft een aantal walstroomkasten verwijderd. Ze vonden het niet nodig om particuliere gebruikers daarvoor vooraf te waarschuwen. En dus zit er voor Jan en Anna niets anders op dan te vertrekken uit Schiedam. Jan van Rijzenwijk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Waarom heeft de gemeente besloten die stroomvoorziening weg te halen?
1: Nou, dat is mij ook nog een vraag. Oh. Daar zou ik misschien het antwoord op weten. Dat is totaal onlogisch.
0: Waarom?
1: Nou, als je daar schepen hebt liggen, dan moeten dus die walkosten zijn er met veel geld neergezet om die voorziening te hebben voor de schepen. En dan denk ik, waarom halen ze weg?
0: Nou, die walstroom is bedoeld voor professionele binnenvaarten, zodat zij niet hun motoren laten draaien, dat ze daar dus gewoon gebruik maken van de stroom. En daar was vroeger wel een plek waar binnenvaartschepen ook aanmeerden.
1: Ja, dat is er nog steeds. Die plek is er nog steeds.
0: Alleen er wordt niet meer aangemeerd.
1: Nou ja, sinds die glasfabriek dus dicht is, heb je daar niet meer zand en grind. Als je dat bedoelt.
0: Juist.
1: Maar er zijn een heleboel andere soorten binnenschepen die daar kunnen aanmeren. Onder andere schepen van het carousel. Historisch erfgoedschepen. Schepen die opgeknapt worden. Die in die categorie binnenschepen vallen. Al dat soort schepen. Die kunnen hier gewoon aanmeren. Dat doen ze ook jaren al. Dus zolang als ik hier ben, liggen die schepen hier ook. En daar lig ik gewoon tussen.
0: Ja, maar ze hebben dat dan toch weggehaald? Jullie zijn er niet over geïnformeerd ook dat gebeurt.
1: Nou, dat is maar heel kort geleden hoor. Ik geloof juli schijnt er een kaartje op de website te staan van de gemeente. Waarop inderdaad, als je die kleurtjes allemaal goed interpreteert, dan zouden precies daar geen schepen moeten liggen waar de haven is.
0: En dat is dus eigenlijk wat ze daarmee bedoelen. Het is een beetje een onaardige manier om te zeggen, jullie moeten hier niet meer gaan aanmeren.
1: Ah, het is nog onaardiger als je helemaal daarover niks zegt. En als je dan gewoon abrupt, waar je bij staat, de stroomkabel uit de grond gaat trekken, waar je aan zit. Dat is wel enigszins shocking, hoor, moet ik zeggen.
0: Jij stond er echt bij toen het gebeurde.
1: Ja, we hebben dat zelfs nog op de lokale televisie hier kunnen vastleggen.
0: Echt?
1: Dat de kabel uit de grond en afgeknipt werd zonder commentaar door een... gewoon een stel aannemers, die hebben dat gewoon even gedaan. Wow. Ja, die mensen doen dat in opdracht van de gemeente.
0: Natuurlijk. Ik neem aan dat je wel gevraagd hebt van waarom.
1: Ja, dat hoef je aan hun niet te vragen, want hun zeggen de gemeente wil die stroomkabel uit de grond hebben. Nou, dan gaat hij.
0: Nou, daar ging die dus. Op dat moment houdt het op voor jou natuurlijk, want ja, dan kun je niks meer, toch?
1: Nou, er zijn nog een paar dingen die ophouden. Bijvoorbeeld, je kan ook niet met de generator draaien, daar is verbod voor.
0: Ah,
1: dus je hebt geen stroom, geen generator en volgens het kaartje ook geen lichtplaats meer. En dat is allemaal nieuws, hè, voor ons.
0: Ja, dat heb je niks over gehoord. En andere mensen ook niet die je daar spreekt?
1: Nee, helemaal niemand. Zelfs de havenmeester, die we toch wel hebben daar, tast in het duister. Die weet ook niet waarom het is en wat nou de argumenten zijn daar.
0: En valt daar nog, wat jou betreft, nog een oplossing voor te verzinnen?
1: Jawel, zeker wel. Kijk, het is gewoon de gemeente die, ik zou zeggen, bedenken ze een goed... bestemming voor die haven. Hè. Er komen natuurlijk hier heel veel nieuwbouwwoningen komen hier. En die mensen die gaan nu al kijken hoe leuk het is in Schiedam om daar te gaan wonen. En ik zou zeggen, als de bliksem maakt er een mooie haven van. Want anders gaan die mensen zich omdraaien. En dan zien ze alleen maar bijvoorbeeld zwerfbootjes die er bij ons liggen. Nou, ik weet niet of je dat fenomeen kent.
0: Die verwaarloosde bootjes.
1: Ja, dat wordt met de dag erger. En die mogen gewoon, die liggen daar gewoon. Die worden zo af en toe bewoond en niet bewoond. En dat is een heel rommeltje hier in de haven.
0: Ik heb gelezen dat er daar af en toe ook weer bootjes, dat ze daar wel bezig zijn om die eruit te halen. En op de rechtmatige eigenaar nog 3 maanden te wachten en dan is het voorbij.
1: Ja, dat allemaal. Ja, dat is dus nu een doorgaande exercitie geworden voor de gemeente om al die bootjes uit het water te gaan halen. En voor ons is het duidelijk, geen lichtplaats, geen stroom, geen generator en niks. Ja, dan ga. Dus ik ben even ergens anders gaan kijken voor een lichtplaats.
0: En waar ga je dan
1: en die
0: naartoe?
1: Hebben we ook gevonden hier gelijk een paar honderd meter verderop bij ons in de haven. Waren twee hele mooie lichtplaatsen voor ons soort schepen bedoeld vrij. Met ook stroom. En daar zijn we nu gaan liggen.
0: Oh.
1: En ik snap ook niet waarom de gemeente daar ons niet gewoon eventjes heen gestuurd heeft. Want het ligt zo voor de hand. Maar goed, dat hebben we dan uit eigen initiatief gedaan.
0: En hoe weet je nou zeker dat niet daar ook nog de stroom wordt verwijderd?
1: Nou, dat weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. Maar deze plaatsen zijn... oorspronkelijk waren die bedoeld voor het fenomeen schepencarousel. Ik weet niet of je dat wat zegt.
0: Nee.
1: Nou, dat is een landelijke onderneming die dus ons soort scheepjes van historische waarde nog... een plek geeft in de oude steden waar dus die haventjes voor zijn.
0: Mm-hmm.
1: Net zoals hier ook in Schiedam. En dan kan je dus op...
0: roulatiebasis, denk ik.
1: Op roulatiebasis juist. Kan je daar een week, een maand of maximaal 3 maanden een plekje boeken. En dan is iedereen happy ermee, want dan gaan die schepen komen en gaan. Ja. En die zijn altijd netjes onderhouden, goed verzekerd. En
0: zou jij dat een oplossing vinden als dat zo zou gebeuren?
1: Ik denk dat dat de oplossing is voor een heleboel prummelen. Problematiek in Schiedam.
0: Dan moet je natuurlijk nog wel andere plekken ook hebben waar je die andere tijd kan liggen.
1: Ja, dat is ook zo. Je kan in de winter zeg maar vaak wel doorboeken dat je zeg maar de winterperiode in een stadje blijft liggen. En dan kan je dus zeg maar in de zomertijd kan je gewoon varen en al een paar weken hier en een paar weken daar. Maar dat is ook de bedoeling van zo'n boot, hè, dat die vaart.
0: Dat is ook weer zo, ja. Jan, ik hoor dat het nog volop in beweging is en dat je voorlopig even gered bent. Ik wens je veel succes met het zoeken naar een permanente oplossing.
1: Ja, ik wens de gemeente ook veel sterkte.
0: Jullie zullen elkaar vast nog tegenkomen. Jan
1: ja, we hebben afspraak met de wethouder. Dus
0: oké, wanneer?
1: Ze gaan bellen vandaag voor een afspraak.
0: Oké, nou goed. Ik hoop dat jullie eruit komen. Dankjewel.
1: Yo. She's crazy like a fool.

0: Boney M. hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak. De laatste plaat die ik in dit uur draai. Maar we gaan natuurlijk de hele middag door. Dat doet Ronald van Oudheusen straks 2 uur lang met Alanis Morissette, de Jazzpolitie, Peggy Gou, Cher en Kiss in het eerste half uur. Daar kan je je lol mee op. En daarna is er natuurlijk nog Afslag Rijnmond. En daar tussen 4 en 7 weer de nodige informatie over wat je deze 2 uur gaat missen mogelijk aan nieuws. Luister dan dus en kijk op Rijnmond.nl ook voor de laatste berichten. Wat mij betreft graag tot morgen en een hele fijne middag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op. Vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
16: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
17: Het is 2 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Uithoosten. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die vannacht om het leven kwam bij een ernstig auto-ongeluk in Rotterdam-Alexander. Het gaat om een 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Hij zat achter het stuur. In de auto zaten ook een 19-jarige en een 21-jarige man, ook uit Capelle aan de IJssel. Zij raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste op een boom. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. Door de klap brak de auto in doormidden. En in Sommelsdijk wordt vanmiddag de brandweervrijwilliger begraven die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Ouddorp. Zijn lichaam wordt vanaf de kazerne in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. Daar zullen collega's hem, van de brandweer hem in een erehaag ontvangen.
18: Denk bijvoorbeeld aan een eraag van collega's die aan het einde van de rouwstoet Adriaan laatste goed zullen brengen. Alle collega's die staan zijn vandaag ook aanwezig in hun brandweeruniform.
17: De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond toen hij onder een bluswagen terecht kwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Zijn dood heeft een grote impact op het korps van Sommelsdijk Middelharnis, zegt een woordvoerder. En de buien die nu over onze regio trekken kunnen aan de kust en bij grote wateroppervlakten zoals de Haringvliet en het Hollands Diep gepaard gaan met waterhozen. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Waterhozen zijn wervelwinden die ontstaan door de grote temperatuurverschillen tussen het relatief warme water en de koude bovenlucht. Als zo'n wervelwind het wateroppervlak bereikt, kan dat gevaarlijk zijn voor watersporters. En een man uit de gemeente Apeldoorn is aangehouden voor een verkrachting in 1993. De politie heeft de nu 53-jarige na ruim 30 jaar op het spoor dankzij een DNA-verwantschapsonderzoek. In augustus 1993 werd een vrouw in haar huis in Apeldoorn verkracht. Tot nu kwam het nooit tot een aanhouding. Er was DNA gevonden, maar er was geen match in de DNA-databank voor strafzaken, zo schrijft de Omroep Gelderland. De cold case team van de politie besloot een verwantschapsonderzoek te doen en vond de mensen die familie zijn van het gevonden DNA. Op die manier kwamen ze bij de verdachte terecht. Zijn DNA is getest en blijkt inderdaad een match. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien, waarvan sommige stevig met onweer en veel regen bij 21 graden. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan hebben we nog één file. En dat is op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer, 15 minuten. Staat daar een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht op de parallelrijbaan.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Thomas en Milou.
2: Radio met een grote R.

0: Kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Driefliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Driefliet. Want wie wil dat nou niet?
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De middag door. Ronald van Oudheusden.

is er. Leven na de liefde. Cher bezingt het in 1998 in haar single Believe. En dat was ook meteen volgens mij de populaire doorbraak van de autotune. Dat is zo'n digitaal kastje dat van iedereen een zanger kan maken. Hè? Dat, hoe vals je ook zingt, dat apparaatje stuurt het allemaal bij en dat geeft een bepaald effect. Het wordt nog heel vaak gebruikt in de moderne muziek trouwens. Ja, het is een beetje fake ding, vind ik. Ik hou er niet zo van. Maar dit is wel een prachtige combinatie trouwens. Hè? Cher is inmiddels 80 en treedt volgens mij nog steeds sporadisch op. Dus still going strong. En ik begon dit uurtje met gasten die geen autotune nodig hadden, maar wel heel veel

overleden. Dus dat is dan wel een aderlating. Maar Kiss, lekker om deze donderdag uitzending van Rijnmond de middag door mee te beginnen. En dan is de toon meteen gezet voor 2 uur heerlijke muziek. Straks Peggy Goo, lekker. 2 jaar geleden. Liefdesliedjes van de jazzpolitie heb ik meegenomen. Alanis Morissette zit in de tas. Morgan Wallen en ook Katie Tunstall. En David Bowie ook nog in aantocht. Kortom, clap to the mouth en lekker muziek draaien. Dit is Zuid-Koreaans. Jazeker, dit is Peggy Goo. Op deze donderdag 20 augustus. Na na.

Ja, wat ze op het laatst allemaal brabbelt en zingt, moet ik je schuldig blijven. Maar Alanis Morissette scoorde een enorm grote hit met deze heerlijke plaat. Head Over Feet in 2005. Maar ze begon al een beetje halverwege de jaren 90 natuurlijk met hits te scoren. Deze Amerikaanse die onlangs nog in Nederland was. In Den Haag trad ze op in de open lucht. En dat schijnt ongelooflijk goed te zijn geweest. Dus lekker dat hij nog steeds actief is. Daarvoor hoorde je de Jazzpolitie uit 1993. Een beetje muzikale kleinkunst hier. Hier op Radio Rijnmond, de liefdesliedjes. En Peggy Koo hoorde je ook nog uit Zuid-Korea. Ik zou je nog vertellen wat er vanavond draait op de Kop van Zuid. De film, de pleinbioscoop, de openluchtfilm. Indiana Jones en de Raiders of the Lost Ark wordt daar afgestoft. En die wordt vertoond. Dus lekker in een luie stoel met een koptelefoon, met een drankje in je hand en een beetje popcorn of wat anders. Lekker genieten van die oude actiefilm. En het mooie is dat er live muziek tegenwoordig zal worden gebracht. Want het Doelen-ensemble zal in ieder geval een stuk van de muzikale score van de film, de opening, voor zijn rekening nemen. Dus je krijgt werkelijk live muziek daar tegenwoordig voor die €15 die het kost om daar neer te landen, zeg maar. Voor een film die bijna 2 uur duurt uit het jaar 1980. En Steven Spielberg was natuurlijk verantwoordelijk voor die film. Vanavond op de Kop van Zuid de Wilhelmina Pier, Indiana Jones en de Raiders of the Lost Ark. En er zijn volgens mij nog kaartjes verkrijgbaar. Over films gesproken. Tarzan. Vroeger had je op de zaterdagmiddag, dan was er nog heel weinig televisie. Je had 2 kanalen. En dan hadden ze op zaterdagmiddag was een lekkere zwart-wit cowboyfilm. En ik was nog heel klein. En ook was een oude Tarzan-film. En dan was ik zo gek op die Tarzan-films met Johnny Weissmuller nog in zwart-wit. Met die geweldige Tarzan-kreet. En de aap en de leeuw en weet ik het allemaal. En nu dit is echt een hele andere koffie. Dit is Baltimora met Tarzan Boy. En dat komt uit 1985. Geef mij Johnny Weissmuller maar hoor, in zwart-wit.

Ik vier het 20-jarig jubileum van het verschijnen van deze single vandaag. Katie Tunstall, Suddenly I See. Hier op Rijnmond kunnen wij een aantal mensen feliciteren. Robert Plant, de zanger en natuurlijk de befaamde frontman van Led Zeppelin, is 78 jaar geworden. John Hyatt, onlangs nog een paar avondjes in de Doelen. Het is zijn slottournee, 74 jaar inmiddels. En Isaac Hayes had vandaag 84 geworden, waar het niet dat hij al lang geleden overleed. En het is 20 augustus en in 1959 werd voor het eerst de SS Rotterdam, die nu in Katendrecht ligt, afgemeerd natuurlijk, daar waar je lekker kunt slapen en eten en drinken. Die werd officieel in gebruik genomen door de Holland-Amerika-lijn. Dus de SS Rotterdam, of het SS Rotterdam, is eigenlijk een beetje jarig vandaag. En volgens mij werd een paar weken later de medentocht gemaakt van Rotterdam naar New York, met de jonge Beatrix aan boord, volgens mij, hè? No need.

toen alles nog koek en ei was tussen Daryl Hall en John Oates. Ja, tegenwoordig vechten ze elkaar de tent uit, ook voor de rechter. 1982 hadden ze met Man Eater een grote hit. En daarvoor, lekker verrassend, een prachtige nieuwe single van Morgan Wallen met de titel Been By Now. Straks in het tweede uur Rijnmond de middag door. Wat heb ik voor je meegenomen? De Easy Beats. Och, ja, dat is echt zo'n geweldig Australisch plaatje. Easy Beats hebben één grote hit gewas. Dat was in 1966, Friday on My Mind. En ik verzamelde, in het verleden en nog steeds wel een beetje, hoor, singeltjes. Maar deze ontbrak in mijn 60s-collectie. En ik weet dat ik hem in een platenzaakje op het Broersveld in Schiedam ineens tegenkwam. Oh, en ik was blij met het originele hoesje uit Australië. Ja. En er zit ook nog een broer bij van iemand die later in AC/DC zat. Straks in het volgende uur de Easy Beats met dat heerlijke Friday on My Mind. Maar nu, Tifrit Cook. Dit is Glennis Grace, die onlangs nog Kralingse Bos speelde. Ja, dat nieuwe evenement, dat feel-good avondje met onder meer Sister Sledge. Dit is Afscheid.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rouwkaart? Kirst?
4: Uitvaartpraat.
3: Bloemstuk? Koets met paarden?
4: Uitvaartpraat.
3: Koffie? Cake? Bitterballen?
4: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Het is 3 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Nes. Een arrestatieteam heeft vannacht 3 personen aangehouden in een onderzoek naar de dood van een 38-jarige man in een woning aan de Botersloot in Rotterdam. 2 vrouwen van 40 en 27 jaar oud en een man van 33 werden aangehouden. Er is op beelden te zien dat er een auto klem werd gereden. Het is niet bekend of alle 3 de verdachten in die auto zaten. Alle 3 de verdachten komen uit Rotterdam. Op woensdag 19 augustus vond de politie het lichaam van het slachtoffer in een woning aan de Botersloot, na een tip van een bekende die geen contact meer met de man kreeg. Door de omstandigheden waarin de man werd gevonden, gaat de politie ervan uit dat de man om het leven is gebracht. En in Sommelsdijk wordt vanmiddag de brandweervrijwilliger begraven die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Ouddorp. Zijn lichaam wordt vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. De brandweerman krijgt een zogenaamde brandweeruitvaart, vertelt een woordvoerder.
23: Denk bijvoorbeeld aan een eraag van collega's die aan het einde van de rouwstoet Adrie een laatste groet zullen brengen. Alle collega's die staan zijn vandaag ook aanwezig in hun brandweeruniform.
22: De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond toen hij onder een bluswagen terechtkwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Zijn dood heeft grote impact op het korps van Sommelsdijk Middelharnis. En de politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die vannacht om het leven kwam bij een ernstig auto-ongeluk in Rotterdam-Alexander. Het gaat om een 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Hij zat achter het stuur. In de auto zaten ook een 19-jarige en een 21-jarige man. Ook zij komen uit Capelle aan de IJssel en raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste op een boom. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. Door de klap brak de auto doormidden. En de buien die nu over onze regio trekken kunnen aan de kust en bij grote wateroppervlakten zoals het Haringvliet en het Hollands Diep gepaard gaan met waterhozen. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Waterhozen zijn wervelwinden die ontstaan door de grote temperatuurverschillen tussen het relatief warme water en koude bovenlucht. Als zo'n wervelwind het wateroppervlakte bereikt, kan dat gevaarlijk zijn voor watersporters. En dan nog het weer, wisselend bewolkt met een aantal buien, waarvan sommige stevig, met onweer en veel regen bij 21 graden. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. En morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee essen.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
27: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
28: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
27: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
28: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Pas je

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

Dat is een singeltje van Pointer Sisters dat je niet heel vaak op Radio Rijnmond hoort. 1985, de Neutron Dance was dat. En ik begon het tweede uurtje van Rijnmond de middag door met W van met Please Don't Go uit 1992. En nogmaals een bijzonder goeiemiddag. Op deze donderdag heb ik nog een klein uurtje lekkere muziek voor je in petto voordat we naar afslag Rijnmond gaan. Straks lekker die easy beats, daar zie ik nu al naar uit. Friday on my mind, rond 4:30 ga je die horen. Een lekkere 60s plaat die ik thuis op single heb staan. En dat

culturele achtergronden bij elkaar verzameld. Het was het tv-project Dream Academy. En dat leidde tot de volgende samenstelling. Ik zal... Sophia, die zingt erin, die is Filipijns-Amerikaans en is opgegroeid in Manila in de Filipijnen. Manon zit erin, die is Zwitsers met Ghanese en Zwitsers-Italiaanse roots. Daniela, die is Amerikaans met Venezolaanse, Cubaanse en Italiaanse roots. Lara is Amerikaans van Indiaanse, oftewel Tamil afkomst. Megan is Amerikaans met Chinese en Singaporese roots. En dan zit er ook nog Yong Chai. Dat is een Zuid-Koreaanse dame in. Nou, dan heb je bijna een halve wereldreis. Het complete WK volgens Infantino, Gianni Infantino, bij elkaar op de dansvloer. En dat levert de volgende plaat op. En dat is lekker, dat is Animal. Daar hebben we verschillende mensen aan meegeschreven. En ook Ed Sheeran is een van de componisten van het nummer Animal.

André Hazes op Radio Rijnmond. Ook geen dagelijkse kost, maar dit is toch wel leuk, hè? Want 1985, ik meen het. Iedereen denkt dat dat een Amsterdamse Ajax-ziet was. Maar hij was gewoon een Feyenoord-supporter, hè? En een Feyenoord-liefhebber. Zat regelmatig in de Kuip en heeft zich ook laten fotograferen in een Feyenoord-shirt. Dus André is van ons. Hij leeft helaas niet meer. Was wel een enorme grote publieke uitvaart. Ik kan me nog herinneren dat het live werd uitgezonden op de Nederlandse televisie. Volgens mij was dat in de Johan Cruijff Arena. En ja, toen die lijkwagen dat stadion binnenreed, zegt hij, die daverende ovatie van al die mensen die daar aanwezig waren, dat was ongekend voor Nederland. Dat zie je alleen in Amerika. Ik kan geen ander land verzinnen waar dat misschien in Noord-Korea zou dat misschien nog wel plaatsvinden. Maar André Hazes, ja, geweldige volkszanger natuurlijk. Heeft ook twee hele leuke zingende kinderen opgeleverd in die relatie met Rachel. Of Rachel, weet ik hoe ik dat uitspreek. Maar die was 12 jaar toen ze André ontmoette. Hè? Die stond volgens mij op een camping in Hoek van Holland. En ik werd door de ouders een beetje gepusht om bij André op schoot te zitten. Nou ja, ik ga daar verder niet in zitten vroeten hoe oud ze nou was voordat ze bij André meer dan alleen op schoot zat. Maar daar kleven toch allerlei verhalen wel aan vast. Inmiddels is de vrouw die rechtszaken tegen haar kinderen voert voor mij een beetje af. Ik neem haar niet meer helemaal serieus. Maar goed, gelukkig gaat het hartstikke goed met de kinderen van André Senior. En dan heb ik het natuurlijk al over André Junior. Leuke gozer. En die dame die ook leuk zingt volgens mij. Hè? Hoe heet ze? Kan ik er niet opkomen? Ja, Roxanne natuurlijk. Roxanne Hazes. Jemig, te pemig. Ga in de hoek staan, Roan. En ga luisteren naar Norah Jones en John Legend met Summertime Blues.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen.

was in Australië, in Sydney om precies te zijn, het antwoord op de Beatles in de jaren 60. De Easy Beats scoorde een enorme internationale hit met Friday on My Mind. Het bandje werd opgericht door George Young, die dit liedje ook schreef. En dat is de oudere broer van Angus Young en Malcolm Young, die later AC/DC oprichten. Ja, Angus Young, je kent wel, die gitarist met dat schoolpakje aan. Ja, zijn oudste broer, die was dus het oprichter van de Easy Beats. Ja, bijzonder om dat plaatje te horen, want ik heb hem heel lang thuis niet gedraaid. Ik heb hem op een krakkemikkig singeltje staan, met het originele hoesje. Ik heb heel veel singeltjes verzameld, keurig op alfabet en in plastic hoesjes en zo. Ja, kleinoot. Sommige plaatjes die koester je en die zou ik ook nooit wegdoen. Nou, dit is er een van, de Easy Beats. En ik weet nog precies waar ik dat tweedehands krakende ding heb gekocht. Ergens in een tijdelijk pop-up tweedehandszaakje op het Broersveld in Schiedam. Heel lang geleden. Lekker, de toon is gezet voor meer gitaren. Wat te denken van Nickelback? We gaan ruim 20 jaar terug in de tijd. Dit is Photograph, ook lekker zeg. Look at-

allemaal te beluisteren met een koptelefoon op mijn hoofd. En dan komt de muziek echt wel goed je hoofd binnen. En dan is eigenlijk dit heel erg goed als je luistert naar Rio van Maywood. Nederlandse zangeressen met geweldige stemmen. Ja, dat valt me nu eigenlijk pas voor het eerst op. Moet je nagaan. Het is gemaakt in 1981, zeg. En de twee dames uit Friesland zijn nog steeds zusjes, want ze leven. Aaltje, ofwel Arie de Vries, samen met Doetje de Vries. En ze noemden zich Alice May en Karen Wood. Maar het liep helemaal verkeerd af na een heleboel grote hits. Enorm populair in de jaren 80. Maar ze kregen ruzie over geld volgens mij en over van alles en nog wat. Ze stonden zelfs voor de rechter. Nee, dat was geen goed huwelijk meer. In 1990 gingen ze nog wel voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Ze eindigden op de 15e plek slechts met Ik wil alles met je delen. Ik heb geen flauw idee hoe dat klinkt trouwens. Helemaal vergeten, helemaal weggestopt. Maar Rio is nog lekker. Ik ga thuis ook eens draaien, zeg. Ja. Nee, moet niet gekker worden. Veel plezier bij Rijntjan en Veza. Zometeen op deze donderdagmiddag met veel lekkere muziek. En natuurlijk de afslagen. Jij bent aan het zet. Misschien is het wel het meest democratische programma op Radio Rijnmond. Want jij bepaalt wat ze draaien. Nou ja, niet allemaal, maar voor een groot deel. Doe mee, win een prijs. Ik ben er morgen weer. Gaan we de vrijdag. Gaan we lekker het weekend alvast een beetje kietelen. En morgen tussen 2 en 4 neem ik heel veel lekkere muziek mee. Tot dan. Bye.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu is het nieuws met Philip van Es.
14: Een arrestatieteam heeft vannacht 3 personen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 38-jarige man in een woning aan de Botersloot in Rotterdam. 2 vrouwen van 40 en 27 jaar oud en een man van 33 uit Rotterdam zijn aangehouden. Enkele verdachten werden klemgereden door een arrestatieteam op de Kapelseweg in Rotterdam. Op woensdag 19 augustus vond de politie het lichaam van het slachtoffer in een woning aan de Botersloot na een tip van een bekende die geen contact met de man kon krijgen. Door de omstandigheden waarin de man werd gevonden gaat de politie ervan uit dat de man om het leven is gebracht. En in Sommelsdijk wordt op dit moment de brandweervrijwilliger begraven die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Ouddorp. Zijn lichaam is vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. De brandweerman krijgt een zogenaamde brandweeruitvaart, vertelt een woordvoerder.
15: Denk bijvoorbeeld aan een eraag van collega's die aan het einde van de rouwstoet Adrie en Laas de groet zullen brengen. Alle collega's die staan zijn vandaag ook aanwezig in hun brandweeruniform.
14: De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond toen hij onder een bluswagen terecht kwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. En de buien die nu over onze regio trekken kunnen aan de kust en bij grote wateroppervlakten, zoals het Haringvliet en het Hollands Diep, gepaard gaan met waterhozen. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Waterhozen zijn wervelwinden die ontstaan door de grote temperatuurverschillen tussen het relatief warme water en de koude bovenlucht. Als zo'n wervelwind op het wateroppervlak bereikt, kan het gevaarlijk zijn voor watersporters. Voor grote delen van Nederland is code geel afgegeven. Voor onze provincie is dat weer ingetrokken. En verdediger Anil Ahmedelzic gaat Feyenoord al na één seizoen verlaten. De Bosnier zal, als hij de medische keuring doorstaat, een contract tekenen bij het Engelse Burnley FC. De 27-jarige verdediger kwam vorig seizoen over van het Engelse Sheffield United. Vorig seizoen kwam Ahmedelzic tot 36 officiële duels voor Feyenoord en was hij onder toenmalig trainer Robin van Persie vaste waarde. Onder de nieuwe coach Giovanni van Bronckhorst is hij in de pickorde gepasseerd door wat andere spelers, waardoor Ahmedelzic naar een nieuwe club mocht uitkijken. Met Burnley FC keert Ahmedelzic weer terug naar Engeland, waar hij voormalig Spartaan Shirendi Sambo gaat treffen als nieuwe teamgenoot. En dan nog het weer, wisselend bewolkt met een aantal buien, waarvan sommige stevig, met onweer en veel regen bij 21 graden. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden en morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
16: Dan de files op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. 5 kilometer, 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht. De andere kant op Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 5 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. En nog een melding voor de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hofvliet. Een file van 2 kilometer. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn er dicht.
13: Goed zo, dan kunnen we gaan beginnen aan afslag Rijnmond. Ja. Dan laten we maar weer eens even goed beginnen vandaag. Oh,
16: ja.
13: Zo meteen. Wat is dit?
0: Afslag Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Hey, Raymond!
21: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
25: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
24: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
26: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
0: En Feza Albayrak. Radio met een grote R. What is-

0: Hathaway. What is Love uit de zomer van 1993. Wat een lekkere plaat om te beginnen aan Afslag Rijnmond op deze donderdagmiddag. Het is alweer 20 augustus. De zomervakantie die loopt alweer een beetje op zijn einde. Het weer is ook niet meer dat zomervakantieweer dat we gewend waren. En VZ is het al een beetje bedroefd in nee te schudden. Ja. Ja. Heb je er moeite mee?
1: Nou, eigenlijk
0: ja, geloof het wel.
1: Ja, ik heb denk ik zo min mogelijk proberen te klagen, ook tijdens hittegolven en zo. Want ik vind gewoon, ja, ik mis het warme weer, ja, als het zo koud is.
0: Ja, in de zomer mag het ook gewoon lekker warm zijn. Dat hele snik heet hoeft dan ook weer niet, maar gewoon goed warm, ja, is prima. Nou goed, nu even minder, maar wie weet keert de zomer nog terug. Hè. Het is maar augustus, jongens. Dus we gaan het zien. Afslag Rijnmond tot 7 uur. We zijn er sowieso met de beste muziek die we maar kunnen vinden. Met de nodige afslagen, met een gestripte plaat, met nieuwe muziek en het nieuws van deze dag. En ja, Feza, ik vraag je altijd even, wat houd je bezig vandaag? Waar maak je je druk over?
1: Nou, jij hebt iets op Instagram gezet waar ik wel even wat vragen over heb. Want jij hebt onze foto van gisteren met onze nummers voor de Rijnmond Run.
0: De startnummers.
1: Startnummers. Heb jij, ik zag omgewisseld. Wat is dit voor bedrog?
0: Nou ja, nee, ik heb de foto op Instagram gezet. En daarnaast een tweede versie van de foto.
1: Ja.
0: Waarbij de startnummers waren omgewisseld. Ik dacht, ik bewerk de foto een klein beetje. Zodat
1: een klein
0: we kunnen
1: beetje.
0: Kijken welke versie ons nou het meest bevalt.
1: Nou, volgens mij hebben we daar al een beslissing over genomen gisteren.
0: Moet Feza nummer 1, start nummer 1 en ik nummer 2 of andersom. Dus ik dacht, welke foto krijgt nou de meeste hartjes en de meeste likes? Mm. Ja, dan is dat misschien wel de definitieve uitslag.
1: Dus. Nou, ik weet het niet hoor, want je bewerkt foto's en je zet ze maar op je eigen Instagram. Dat ik weet niet.
0: Ja,
1: maar
0: dat is
1: mij niet heel erg.
0: Jij wil gewoon nummer 1 houden. Okay. Is genoteerd. Ja, we gaan het zien.
1: Ik ben benieuwd. En volgens mij hadden we het gisteren al besproken. Maar goed, geeft niet. We vragen het gewoon onze luisteraars nog een keer. Ga naar de Instagram van Rijntjan. En laat weten of je nummer 1, foto 1, waarbij ik start nummer 1 heb, leuk vindt. Of foto nummer 2.
0: Feza, maak je toch niet zo druk?
1: Oh jawel, je weet toch wat ik van winnen hou.
0: Nog anderhalve week en dan is de Rijnmond Run in het Kralingsbos. Heel veel zin in. Welk nummer het ook wordt.
2: Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Mooi nieuw nummer van Keith Urban, ondersteund door Michael McDonald. We Go Back, daarvoor hoorde je trouwens Gino Vannelli op Radio Rijnmond en Wild Horses. Het is 9 minuten voor 4:30.

0: En we weten allemaal, het is dit jaar een erg warme zomer. Snikheet zelfs. Een van de warmste zomers ooit. En vandaag kwam er het bericht dat zelfs de Noordzee het warmste ooit is gemeten. En ze meten al ruim 40 jaar. Op het platform Goeree, dat is zo'n 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland, is het momenteel, daar is het zeewater, 21,5 graden. Lekker warm voor de zwemmers.
1: Zou ik zeggen,
0: inderdaad. Zou jij zeggen, ja, jij kijkt er helemaal blij mee.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet of het ook echt goed nieuws is. Daarover gaan we spreken met Peter Siegmund. Hij is klimaatexpert bij het KNMI. Peter, goedemiddag.
2: En goedemiddag.
0: Ja, want wat moeten we daaruit afleiden, 21,5 voor de Noordzee?
2: Ja, kijk, dat dit gebeurd is, is een combi. Kijk, dit was, zoals je al zei, een hele warme zomer en vooral ook een hele zonnige zomer. Het is die zon die dat water zo extra warm maakt. Maar goed, de Noordzee en de hele wereld wordt langzaam warmer door de klimaatverandering. Dus dat komt er wel bovenop. Ja, en dit is ook nog eens een keer de warmste tijd van het jaar, augustus, eind van de zomer voor de Noordzee. Dus ja, het is op zich niet zo gek dat we dan inderdaad zo'n record van 21,5 graden meten.
0: Ja, dat is gemeten, zei ik net al, bij het platform Goeree, 30 kilometer uit de kust. Wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat is een licht eiland. Het KNMI meet daar gewoon voortdurend, iedere seconde bij spreken, de temperatuur. Ik heb zelf gegevens per uur.
0: Maar wat is een licht eiland?
2: Een licht eiland, het is in feite een baken voor schepen. En het fijne weet ik daar ook niet van. Maar het is,
0: zo'n grote boei, zoiets.
2: Het is een grote boei. Ja, het stikt echt hoog boven het water uit, hoor.
0: Ja.
2: Als je een foto van wilt zien, daar staat een klimaatbericht van het KNMI. Als ik even kijk, daar staat een grote letters Goeree op. En ik denk dat dit wel 30 meter boven de zeespiegel uitsteekt.
0: Oh, wauw. En waarom meten jullie zo ver uit de kust?
2: Ja, nou, we willen sowieso van de Noordzee ook de temperatuur meten. En niet alleen de temperatuur, ook de luchtdruk. Voor schepen, voor helikopters is de luchtdruk heel belangrijk. De Noordzee hoort ook bij Nederland. En we doen dit ook om weersmodellen van gegevens te voorzien, om een goede weersverwachting te maken. Ja, en dan moet je ook boven de Noordzee een paar goede punten hebben. Dus dat speelt allemaal mee om dat we dat doen.
1: En wat doen jullie dan met deze info?
2: Nou, deze info is, gaat zonder meer de weersmodellen in. Dat helpt echt betere weersverwachtingen.
1: Ja.
2: We gebruiken dit ook om te begrijpen waarom dingen zijn zoals ze gaan. We hebben vandaag best wel een hevige bui gehad. Op plekken. En code geel nu in het noorden van Nederland. Mm-hmm. Kijk, en het is daar iets natter, denken we, omdat die Noordzee zo warm is. Dus omdat er zit meer vocht in de lucht, is warmer. Ja, en als er dan een bui valt, dan valt er ook meteen een beetje meer regen. Dus daarom denken we ook dat we nu wat langer vooruit kunnen kijken van als het de komende maanden gaat regenen, maar dan moet er echt een bui ontstaan. Komt er wat meer regen in korte tijd naar beneden.
0: En dat geldt voor de komende maanden, zeg je?
2: Ja, want zo'n zee, ja, kijk, hij is niet even snel warm, maar hij is ook niet even snel weer koud. Hij heeft een best wel lang geheugen. De lucht heeft een kort geheugen, zeg maar, van een paar dagen. Het kan zomaar omslaan, dat weten we. Vorige week was het super warm, maar nu is het weer de normaal, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
2: Maar die waterbak blijft nog wel even warm. Dus de zwemmers die kunnen echt nog wel even doorzwemmen, zeg maar.
0: Ja, dat is dan weer het goede nieuws. Maar wel de komende maanden dus extra veel regen. En dat komt dan ook harder naar beneden, begrijp ik.
2: Ja, precies. En ook dat vind ik goed nieuws. Als je kijkt hoe droog de bodem is, we hebben het hard nodig.
0: Ja.
2: Dus alles bekijken. Als het water warmer is, maar dan kom ik een beetje op de biologie kant. En daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar ik weet wel, er zit al minder zuurstof in het water. En dat is voor het leven in de zee minder prettig.
0: Ja.
2: Maar we hebben het wel over de bovenste laag. En goed, de Noordzee is natuurlijk dieper.
0: Ja, precies. Nou, plussen en minnen, maar ik hoor toch vooral veel plussen. Gelukkig maar, Peter.
2: Ja,
0: dankjewel voor de uitleg.
2: Ja, graag gedaan.
0: Oké, dag.
2: Goed, dag.
0: Peter Siegmund was dat van het KNMI, de klimaatexpert van het KNMI. 5 minuten voor 4:30, dit is Radio Rijnmond. 21,5 in de Noordzee en ongeveer dezelfde temperatuur op het vasteland momenteel. Hier is ABBA!

0: ABBA. Met ook altijd zo'n lekker pianoloopje erin. Zo herkenbaar. Ta-ding, ta-ding, ta-ding. Word je vanzelf in blij. Van Dancing Queen was dat om bijna 16:30. En daar is hij hoor.
1: De stripjockey.
2: Dat al, waar moet hij het over de piano? In kleine stukjes muziek en dingetjes.
0: Ja, de stripjockey.
2: Ja.
0: De stripjockey, ja, die houdt niet van stukjes piano. Zodra die stukjes piano hoort, dan sloopt hij het eraf.
2: Hoort hij het eruit, ja.
0: En als hij een drum hoort, dan komt dan weer een hamer of een zaag aan te passen. Ik weet niet, heel veel lawaai altijd hierboven op zolder. Om een bekende hit helemaal te strippen. En dat heeft hij ook vandaag weer gedaan. Een bekende hit, tot op het bot gestript, mogen we wel zeggen. Alleen de zang is overgebleven en dan een heel klein stukje eruit geknipt. En dan gaan wij raden welk liedje het is en wie het zingt.
2: Volgens mij weet ik het. Alleen door dat laatste stukje.
0: Door relax?
2: Ja.
0: Ah, nog even luisteren. Klinkt een beetje gek, ja.
2: Daarna komt een ander stukje. Ook een heel bekend stukje. Ik weet hem, denk ik.
0: Jij weet hem. Oké, wat goed, wat knap. Maar jij mag niet meedoen. Maar de luisteraars wel. Okay. 010-436-4436. Of even een berichtje met de Rijnmond-app.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Rouwkaart, kist,
10: uitvaartpraat.
9: Bloemstuk, koets met paarden,
10: uitvaartpraat.
9: Koffie, cake, bitterballen,
10: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
0: Het is nu 16:58. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, waar staan de belangrijkste files?
2: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Hofvliet. 9 kilometer, een uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. 5 kilometer, een half uur. Dat komt door een ongeluk. Parallelrijbaan is daar dicht. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer, een vertraging van 10 minuten.
0: Het is een wat buiige dag en dat blijft ook vanavond en vannacht nog zo. Steeds een buitje mogelijk, kans ook op onweer erbij. Temperatuur daalt vannacht naar 14 tot 16 graden. Morgenochtend vallen ook nog enkele buien. Morgenmiddag is het waarschijnlijk droger met ook wat ruimte voor de zon. En dan wordt het 21 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Philip.
11: Een arrestatieteam heeft vannacht 3 personen aangehouden in een onderzoek naar de dood van een 38-jarige man in een flatwoning aan de Botersloot in Rotterdam. 2 vrouwen van 40 en 27 jaar oud en een man van 33 uit Rotterdam zijn aangehouden. Enkele verdachten werden klemgereden door een arrestatieteam op de Kapelseweg in Rotterdam. Op woensdag 19 augustus vond de politie het lichaam van het slachtoffer in een woning aan de Botersloot na een tip van een bekende van het slachtoffer die geen contact met de man kreeg. Door de omstandigheden waarin de man werd gevonden gaat de politie ervan uit dat de man om het leven is gebracht. En de proef met medische drones lijkt vooralsnog succesvol. Met drones worden medische zaken, zoals medicijnen, door de lucht vervoerd. De proef is nu een jaar bezig en wordt verlengd. Tussen de Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel vlogen afgelopen jaar 800 keer drones heen en weer met aan boord bloedmonsters of medicijnen. De drones deden gemiddeld 14 minuten over de vlucht. Als je met de auto gaat, duurt het 10 minuten langer.
0: Ja.
11: En de drone was in zeker 92% van alle gevallen inzetbaar het hele jaar door. Bij bijvoorbeeld harde wind kon er niet worden gevlogen. De proef wordt verlengd tot medio 2027 om ervaring op te doen met meer verschillende medicijnen.
0: Wat wonderlijk. Hè? Dan woon je in Zwolle en dan vliegt er opeens een potje met pillen voorbij.
11: Ja, maar als het lab in Meppel staat, dan ik vind het ten uiterste. Dit zou toch heerlijk. Ja, dit zou hier misschien een beetje gek worden, maar.
0: Ja, moet niet te veel gebeuren, lijkt mij.
11: Van het Icazia naar het Erasmus zo heen en weer vliegen. Nou ja, wie weet.
2: Zou kunnen.
11: Feyenoord die pakt flink uit voor de eerste wedstrijd die de vrouwenafdeling van de club gaat spelen in een Europese competitie. Op woensdag 26 augustus speelt Feyenoord tegen Anderlecht uit België. En om supporters zonder vervoer tegemoet te komen, gaat er gratis een bus vanaf de Kuip naar de Dakota Arena in Deinze in België. Feyenoord plaatste zich voor de UEFA Women's Europa Cup door een knappe derde plaats in de vrouwen-eredivisie afgelopen seizoen. De duels met Anderlecht zijn voor de eerste kwalificatieronde van dat toernooi. 2 september volgt in Rotterdam de return. Dan rijdt er geen bus, maar.
0: Nee, dat is niet nodig.
11: Nee, dan is het niet nodig. Maar nu voor Deinze, ik vind het mooi, mooi.
0: Ja, en hopen we dat ze winnen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
0: Aretha Franklin is aan de beurt, samen met George Michael.
1: Radio met een grote R.

0: dit soort duetten, dat is toch goud. Hè? Dat is toch goud.
1: Dat is mooi.
0: Zo goed. Aretha Franklin en George Michael, I knew you were waiting for me.
2: De stripjockey.
0: Die heeft vandaag weer zijn uiterste best gedaan, mag ik wel zeggen. Om er weer alles vanaf te halen wat je maar kunt verzinnen. En dan blijft er uiteindelijk van een bekende hit maar een heel klein snippertje van de zang over. En omdat alle muziek dan is weggehaald, klinkt het ook een beetje raar.
3: Ja.
0: En dan toch weten veel mensen wat het is.
4: Ja, relax.
0: Wat is de opgave van vandaag? Veel mensen hadden het al goed.
3: Ja.
0: Ik zag toch ook Elvis Presley voorbij komen. Het is niet Elvis Presley. En het is ook niet Boney M. Dat zag ik ook voorbij komen. Is
3: ja.
0: ook niet goed. Het is echt wat anders. Wie zingt dit en hoe heet het liedje? Je kunt nog bellen met 010-436-4436. Of natuurlijk pak die gratis Rijnmond-app. En laat het even weten via een appje bovenin. Apples.

0: Espresso, 2 jaar geleden een hele grote hit voor Sabrina Carpenter. Dit is Radio Rijnmond, 5:12. We spelen de stripjockey, een bekende hit uit het verleden. Helemaal gestript door onze stripjockey. En dan maar raden wat het is. En we hebben, ja, ik zei het al, veel goede oplossingen binnengekregen. De meeste, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Een paar fouten ertussen.
1: Paar fouten, maar verder.
0: Maar goed, je hebt altijd een paar domme oren erbij. Nee.
1: Oh, wat erg dit.
0: Maar we hebben Rob de Jong aan de lijn en die denkt ook dat hij het goed heeft. Vanuit Spijkenisse, Rob, goedemiddag.
2: Nou, ik ben op dit moment ben ik in Barendrecht.
0: In Barendrecht?
2: Ik kom uit Spijkenisse.
0: Oké, en wat is het te beleven in Barendrecht?
2: Mijn nicht.
0: Mijn nicht?
2: Moest ik even naartoe.
0: Oh, en wat is er met je nicht?
2: Ja, die heeft een beroerte gehad en een beetje mantelzorgen.
0: Oh, een beetje mantelzorgen, even goed verzorgen.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, ja. En doe je dat altijd?
2: Nou, het begin van het jaar was elke week. Ja. En nu is het onder 14 dagen ongeveer.
0: Oh ja, gewoon even een bezoekje, even kijken hoe het gaat.
2: Ja, ja.
1: Wat leuk dat je dat doet.
2: Ik sta nu in de regen voor de deur, dus ik ga je aanbellen.
0: Ja, ja, bel me even aan. Ik wil je niet in de regen laten staan.
1: Nee, doe dat maar eerst.
0: We wachten even tot je binnen bent.
2: Nou.
0: Oh, daar gaat de bel
1: aan. Hoe heet ze?
0: Hoe heet je nicht, Rob?
2: Ellen.
0: Ellen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dan gaat het weer beter met Ellen.
2: Ja, ze heeft alleen last van afasie.
0: Oh, ja. Oh, dat is lastig. Ben je al binnen?
2: Nee, nog. Nee. Ze loopt heel traag.
0: Oh ja, oh, ja. Wij hebben gelukkig alle tijd,
2: hoor. Gaat de deur open. Ja. En staat in de hal staat er een bank. Dus ik ga zitten.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Oh,
0: dus je zit niet droog.
2: Nee, ik heb namelijk zelf 13 jaar geleden een hersenbloeding gehad. Dus ik...
1: Oh jeetje. Wat goed dat je dan wel voor haar ook...
2: Het heerst.
0: Ja, het heerst.
1: Nou, ja, fijn dat je erom kunt lachen.
0: Nou, fijn zo. Rob, zullen we maar ter zake komen dan? Omdat je belt gewoon voor een spelletje eigenlijk.
2: Ja,
0: ja
2: inderdaad.
0: Wat heb jij gehoord? Welke hit is er gestript?
2: Nou, ik hoorde Crazy Little Thing Called Love van Queen.
0: Ja, dat is helemaal goed, Rob. Die is binnen. Jij bent binnen, want je zit nu lekker droog.
1: Ja.
0: En de prijs is ook binnen.
1: Weet je wat je hebt gewonnen?
2: Geen idee. Nou, misschien een paar afslag Rijnmond sokken.
0: Had gekund.
1: Van, deze week geven we een zonnescherm weg.
0: Ja.
2: Oh, leuk.
1: Ja, die zit met een grote R erop. Zodat iedereen weet waar je hem vandaan hebt.
0: Ja.
2: Natuurlijk.
1: En je maakt kans op de maandprijs. En die geven we volgende week vrijdag weg. Dus je zit erbij.
2: Ah, dat is de bioscoopfilm.
0: Ja, je bent goed op de hoogte.
1: Kijk, heel goed.
2: Ja, ja. Ik luister altijd naar de boeren op, waar ik trouwens ook een paar tassen van heb.
0: Oh, ja.
2: En ik luister naar Erik Lemmers, waar ik een paar lunchboxen voor heb.
1: Ah, heel goed.
0: Zo, je hebt alle spullen eigenlijk al.
1: Nou, bijna alles.
2: Nou, alleen de zonnebril die ben ik kwijtgeraakt.
0: Oh, die zonnebril.
1: Oh,
0: die moet ze ook weer zeggen.
1: Ja, precies.
0: Ja, goed. Maar een zonnescherm is ook een soort zonnebril.
2: Ja, dat ik ook.
0: Ja. Zeg, Rob, leuk je gesproken te hebben. Goed dat je goed zorgt voor Ellen in Barendrecht. Doe Ellen de groeten van ons. Geef haar een knuffel.
1: Ja.
0: En nog een hele fijne dag. Dag.
2: Dankjewel.
0: Dit is Queen.

0: Crazy Little Thing Called Love. Een extra donkere stem in dit liedje voor Freddie Mercury. Queen was dat inderdaad, de gestripte plaat van vandaag. En morgen dan zal onze stripjockey weer een heel andere plaat gaan strippen. En mogen we weer raden wat het is. Toch een leuk spelletje altijd. Ja. Gezellig ook om even met Rob gesproken te hebben. En dan kunnen wij ons nu gaan bezighouden met...
1: nieuwe muziek.
0: Want dat doen we ook elke dag in dit programma. Nieuwe muziek. Vandaag is het nieuwe muziek van Mark Amber. Hij is 28 jaar. Komt uit het plaatsje Pleasantville. Je zal toch maar wonen in Pleasantville.
1: Nou,
0: hè? Dat zit je sowieso al goed. Ja. In de Amerikaanse staat New York is dat. Hij bracht in 2019 zijn eerste single uit. En bouwde daarna via de social media al snel een publiek op. En wij leerden hem echt kennen door de single Good To Be. En daarna werd Belong Together een nog veel grotere hit. En nummer 1 zelfs in de zomer van 2024. En dat was ook in de periode dat ook zijn eerste album uitkwam. Een tweede album is nog niet in zicht. Maar af en toe dan brengt hij wel een single uit, zoals nu. Zijn nieuwe single die heet The Proof. En Mark Amber die schreef dit nummer ongeveer een jaar geleden. Helemaal alleen, tijdens een wandeling. Hij was net terug van een uitverkochte tournee door Europa. Was een beetje in dat figuurlijke zwarte gat gevallen. Wist even niet welke kant hij nou precies op wilde. En met dit nummer schreef hij een soort reminder aan zichzelf. Namelijk waar je ook staat op dat moment. Er komen altijd weer betere dagen aan. The Proof, Mark Amber.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Proof.
1: Baby, you're the proof. Jij bent het bewijs dat alles in goed komt, hoe dan ook. Dat is een mooie tekst van Mark Amber, zijn nieuwe single in Afslag Rijnmond. Ja, we hadden het net over de Rijnmond-run en de startnummers. Ik ga nou niet meer over de verdeling van de startnummers beginnen, Veza, want jij bent gewoon nummer 1, zondag 30 augustus.
0: Maar ik wilde net zeggen, dat houd je in eerste instantie al niet meer over moeten beginnen.
1: Nee, dat weet ik wel. Ik dacht dat het gewoon een leuke foto op me Insta. Dat was eigenlijk alles.
0: Ja.
1: Maar ik zie wel dat jouw foto wel opvallend meer hartjes krijgt dan mijn.
0: Ja, ik ben blij dat jij het ook gewoon zo ziet.
1: Ik ben verder niet jaloers, maar het is wel goed om te weten dat, want mensen willen zich nog inschrijven, kan niet meer. We hebben de inschrijving gesloten. Je hoort die spotjes ook niet meer van die eentjes in de Kralingse Plas.
0: Nee.
1: Wel jammer, want het was een leuk spotje van Frank Stout.
0: Van Frank,
1: ja. Maar goed, iedereen die zich wel heeft ingeschreven, want we zitten nu echt helemaal vol, er kan niks meer bij.
0: Nee.
1: Eind deze week, dus ik denk morgen, krijgt iedereen een mail. Met alle praktische informatie, want volgende week zondag, dan is het al
0: zover. Ja, het is al echt heel snel.
1: Zondagochtend 30 augustus gaat dat plaatsvinden in het Kralingse Bos. Met Veza voorop bij de wandelaars.
0: Ja.
1: En ik achteraan bij de runners. En dan gaan we met z'n allen een rondje maken rond de Kralingse Plas. Ik heb er nu al heel veel zin
0: in. Ik ook.
1: Dit is Afslag Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond. Nu met muziek van Marcia Hines.

0: Een eendagsvlieg, maar wel een heerlijke plaat van Marcia Hines uit de zomer van 1981. Your love still brings me to my knees. Zometeen op Radio Rijnmond het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Hey, Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Het is bijna 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hier is het nieuws, gelezen door Philip van Es.
14: Honderden mensen hebben in Sommelsdijk de brandweervrijwilliger... die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Oudorp... de laatste eer bewezen. Zijn lichaam is vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk... in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. De brandweerman kreeg daar een zogeheten brandweeruitvaart... vertelt een woordvoerder.
15: Denk bijvoorbeeld aan een erehaag van collega's... die aan het einde van de rouwstoet Adrie een laatste groet zullen brengen. Alle collega's die staan, zijn vandaag ook aanwezig in hun brandweeruniform.
14: De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond... toen hij onder een bluswagen terecht kwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De Voornse sluis gaat vanaf zaterdag weer mondjesmaat open voor de scheepvaart. De eerste invaart is om zaterdag 10 uur 's ochtends. De sluis kan volgens het Hoogheemraadschap Hollandse Delta weer open... voor zowel beroepsvaart als recreatievaart... omdat de omstandigheden rond het Brielse Meer de komende week naar verwachting verbeteren. Zo zijn de zoutwaardes van het water een stuk beter... waardoor de waterkwaliteit op peil gehouden kan worden. Het Hoogheemraadschap waarschuwt wel dat de situatie kan veranderen... als de komende dagen er plots geen aanvoer blijkt van gevallen regen bijvoorbeeld. En een arrestatieteam heeft vannacht 3 personen aangehouden... in het onderzoek naar de dood van een 38-jarige man... in een woning aan de Botersloot in Rotterdam. 2 vrouwen van 40 en 27 jaar oud en een man uit Rotterdam zijn aangehouden. Enkele verdachten werden klemgereden op de Kapelseweg in Rotterdam. Op woensdag 19 augustus vond de politie het lichaam van het slachtoffer... in een woning aan de Botersloot na een tip van een bekende van de man... die geen contact meer met de man kreeg. Door de omstandigheden waarin de man werd gevonden... gaat de politie ervan uit dat de man om het leven is gebracht. En verdediger Anel Ahmedelcic gaat Feyenoord al na 1 seizoen verlaten. De Bosnier zal, als hij de medische keuring doorstaat, een contract tekenen bij het Engelse Burnley FC. De 27-jarige verdediger kwam vorig seizoen over van het Engelse Sheffield United. Vorig seizoen kwam Ahmedelcic tot 36 officiële duels voor Feyenoord en was onder toenmalig trainer Robin van Persie een van de vaste waarden in het elftal. Onder de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst is hij in de pickorde gepasseerd door wat andere spelers, waardoor Ahmedelcic naar een nieuwe club mocht uitkijken. Met Burnley FC keert Ahmedelcic terug naar Engeland, waar hij voormalig Spartaan Shirandy Sambo gaat treffen als nieuwe teamgenoot. En dan nog het weer wisselend bewolkt met een aantal buien, waarvan sommige stevig met onweer en veel regen, bij 21 graden. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
16: Het is druk op de weg, want dat komt vooral door een aantal ongelukken. Bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ippenburg en Hofvliet. 4 kilometer, ruim een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hofvliet en Prins Klausplein. 8 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. En dat komt doordat een bestuurder onwel is geworden. A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. 4 kilometer, 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De parallelrijbaan is daar dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer, een kwartier. Daar is een ongeluk gebeurd, maar daar is de weg weer vrij. En dan nog de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos. 10 kilometer, vertraging van ruim 20 minuten.
0: Tijd voor de volgende plaat in Afslag Rijnmond. En dat wordt zometeen deze. Ah, dat zijn weer 2 toppers hoor.
16: Ja,
0: dat is er wel
16: zeker.
0: Even.
17: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
19: Wat doe jij als je de sirene hoort?
20: Toch even op internet kijken, denk ik.
19: En wat als je geen verbinding hebt?
20: Ik heb geen idee.
19: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
18: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
21: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
19: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
21: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
23: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
24: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
25: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
26: Oké, we gaan.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
4: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Philip Bailey van Earth, Wind & Fire samen met Phil Collins. En alweer een prachtig duet. Easy Lover was dat. Het is 5:12. Goedemiddag, dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond met natuurlijk de beste muziek om je veilig naar huis te brengen. Maar ook om het nieuws met je te bespreken. En het nieuws is vandaag niet al te vrolijk, Veza.
1: Nee, want er is een uitvaart van de overleden vrijwillige brandweer tijdens de duinbrand in Oud-Dorp, een paar weken geleden.
0: Ja.
1: En de uitvaart was dus vandaag. En er was een speciale erehaag ook voor vanochtend of vanmiddag bij Erik. Is dat al even kort geweest als een soort van voorbeschouwing, zeg maar. Of vooruit, of tenminste, voor de uitvaart nog eventjes met de veiligheidsregio gesproken. En nu gaan we na de uitvaart nog even met de veiligheidsregio praten om te bespreken hoe het was.
0: Ik heb net wat beelden gezien op TV Rijnmond en ook op Rijnmond.nl zie je het met honderden collega's die daar vandaag bij aanwezig waren. Zeer indrukwekkend en zometeen horen we hoe die uitvaart is gegaan. Zo'n triest verhaal, vrolijke verhaal hebben we uit Vlaardingen.
1: Ja, want daar is dus een... Hoe heet dat? Wacht, moet ik erbij
0: pakken? De kraanconcerten.
1: De kraanconcerten.
0: In september is dat altijd.
1: In september. Ik had daar niet eerder van gehoord, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat is best wel bijzonder met sloepen en al.
0: Ja, met het podium op het water en dan bootjes ervoor in het water die dan de concerten kunnen bekijken. Hartstikke leuk.
1: Het is allemaal heel bijzonder, maar vanwege de droogte was er dus kans dat dat niet door zou kunnen gaan. Nou, en de organisatie die heeft iets bijzonders bedacht.
0: Ja, want wat kan er dan niet doorgaan? Nou, die sloepen die moeten namelijk door een sluis die momenteel dicht is.
1: Ja.
0: En daar hebben ze nu iets op verzonnen. Ja, je verzint het niet. Nee, echt. En je hoort het zo meteen in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit

Tina Turner, Private Dancer op Radio Rijnmond. En daarvoor hoorde je Natasha Bedingfield en These Words. Het is 6:09. Ja, het was een zware dag vandaag voor de brandweer in onze regio. Want vandaag was de uitvaart van Adrie Vis, de vrijwillige

0: brandweerman die is omgekomen tijdens de duinbrand in Oud-Dorp 2 weken geleden. Tijdens zijn werk kwam hij onder een brandweerwagen terecht. Hij raakte zwaar gewond en is helaas vorige week aan zijn verwondingen overleden. Nou, vanmiddag was dus die uitvaart met een erehaag voor hem. En ik spreek erover met Meike van IJzeren van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Meike, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Dat was natuurlijk een hele moeilijke dag voor jullie allemaal. Hoe was het afscheid?
1: Zeker, het was een tragische en intens beladen en verdrietige dag. Deze dag heeft natuurlijk voor ons echt in het teken gestaan om afscheid van hem te nemen en om stil te staan bij zijn leven en de enorme betekenis die hij voor de brandweer en voor de gemeenschap heeft gehad. Ik denk dat we kunnen zeggen dat het een enorm mooi en waardig afscheid is geweest. Ondanks hoe triest het ook mag zijn. Maar het was een indrukwekkende dag ook.
0: Een indrukwekkende dag. Ik zag op beelden ook dat er volgens mij wel honderden collega's waren.
1: Ja, zeker. Zeker. Er stonden er zo'n 200 alleen al in de erehaag. Die stonden allemaal in positie in een hele lange, rustige laan. Omringd door bomen en groen aan weerszijden van de straat. En die stonden daar in positie om eigenlijk hun laatste eregoed te brengen aan Adrie op het moment dat hij op het brandweervoertuig door de laan reed. En achter hem volgde eigenlijk ook een enorme stoet van familieleden, van brandweercollega's, andere collega's en mensen uit het dorp. Dat was heel mooi.
0: Heel mooi. En kun je ons uitleggen hoe die afgelopen 2 weken voor jullie zijn geweest?
1: Nou, het is voor ons en met name voor echt de blusploeg Olympia, zijn directe collega's en natuurlijk zijn familie, is het een hele heftige tijd geweest. En dat is helaas niet voorbij. Dat blijft voor hen natuurlijk heel verdrietig. We hebben zelf, de mensen die mee hebben gewerkt aan het organiseren van de uitvaart, samen met de familie en samen met de blusploeg van Olympia, die zijn eigenlijk vanaf het moment dat ze wisten dat Adrie is komen te overlijden afgelopen week, zijn ze echt dag en nacht bezig geweest en hebben ze echt met hart en ziel zich ingezet om hier een heel waardig en respectvol afscheid van te maken.
2: En kun je ons iets meer vertellen over Adrie?
1: Ja, zeker. Dat kan en dat doe ik heel graag. Adrie was een vrijwillige brandweerman en echt een zeer gewaardeerde collega. Hij was actief binnen de ondernemingsraad. Hij begeleidde collega's bij de jaarlijkse medische keuring. En hij was echt een brandweerman in hart en nieren. Voor veel jonge collega's ook een vraagbaak en een mentor. En echt iemand die je graag om je heen had en die altijd voor iedereen klaar stond 24/7.
0: Ja. Mooi. Jullie zullen hem niet vergeten, dat lijkt me helemaal duidelijk. Nou, een mooi afscheid vanmiddag, Meike, dat is goed om te horen. Dat heeft natuurlijk met iedereen binnen de brandweer heel veel gedaan, ook met jou, ik hoor het aan je stem. Ik dank je heel hartelijk dat je ons toch even het woord hebt willen staan.
1: En allemaal
0: nog heel veel sterkte, dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Red Hot Chili Peppers en Road Trippin. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en Steven van der Gijzen met het weerbericht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
0: Het is nu 5:30. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond en Feza heeft de files.
7: Zeker. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Hofvliet. 12 kilometer, een kwartier. Vertraging in de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en Prins Klausplein. 11 kilometer, 50 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk. 11 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 3 kilometer, 5 minuten. Dat is door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. En ook nog even de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordloos, 9 kilometer, een vertraging van een kwartier.
0: Dan gaan we naar onze weerman. Dat is vandaag Steven van der Gijzen. Steven, goedemiddag.
8: Een hele goede middag.
0: Ik zag net een filmpje voorbij komen op Instagram met waar je een regenbui had gefilmd. En er stond bij, I want more.
8: Ja.
0: Hoezo?
8: Ja, geweldig, Rijntjan. Ja, het is natuurlijk zo'n lange tijd droog geweest. Dus die plensbuien die zijn hartstikke hard nodig. En ik vind het geweldig. Ik ga er lekker in staan.
0: Ja,
8: dat heb je dus kunnen zien, inderdaad. En het was heel wisselend vandaag. Mooie opklaringen met zon, maar dus ook een aantal stevige regen- en onweersbuien. Ja, als je een zware bui over je heen hebt, dan kan daar zomaar 10 mm of meer uitvallen. En langs onze kust zijn vanmiddag onder een aantal buien een paar waterhoosjes waargenomen. En dat kan makkelijk met die warme Noordzee, want die is 22 graden, waar die buien met koude bovenluchten overheen gaan. En dat grote temperatuurverschil, dat zorgt ervoor dat de lucht dan heel snel omhoog stijgt, begint te draaien en onder die wolk vormt zich dan een slurf. Kan link zijn voor de watersport overigens. Die buien die zijn er inmiddels nog steeds met kans op onweer. In de nacht vallen ze voornamelijk nog dicht bij zee. De temperatuur daalt naar 14 tot 16 graden, Rijntjan. En morgenochtend nog steeds een aantal buien, sommige stevig, met onweer. Maar morgenmiddag lijkt het toch allemaal wat droger te zijn, met meer ruimte voor de zon. Ja, en maximaal zo'n 21 graden morgenmiddag.
0: Is dat een opmaat naar een goed weekend?
8: Nou ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Ik denk dat zondag de beste dag wordt van het weekend. Droog, meer ruimte voor de zon. Zaterdag nog een aantal buien. Zaterdag 21 graden, zondag 22 graden. Maandag dan gaat de wind draaien naar het noordoosten. Kan het 22 of 23 graden worden. Ook dat lijkt een droge dag te zijn. En dinsdag en woensdag, volgens de laatste berekeningen, gaan die temperaturen nog wat verder oplopen. Woensdag wellicht weer zomerse waarde van 25 graden. Maar dan wellicht toch wel een regen- of onweersbui.
0: Oké, dankjewel Steven van der Gijzen. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
9: De kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus werd getroffen door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De openbare orde en de veiligheid rondom het pand zouden zorgelijk zijn. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en een explosie. Dat was op 5 mei van dit jaar. Om omwonenden en het publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. De natuurbrand die sinds vrijdag woedt in de Hogeveen in België is grotendeels onder controle. Dat melden de lokale autoriteiten. Als de weersomstandigheden hetzelfde blijven, zou de brand zich niet meer moeten verspreiden. Vanmiddag zei minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintal... Bernard Quintinal al dat de situatie onder controle begon te raken. Bij de brand is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied afgebrand. En dat kunnen we het best vergelijken met een eiland als Vlieland. En er staat nog steeds heel veel Russisch geld bij onder andere Euroclear vast. Dat was al bekend, maar er lijkt nu een oplossing voor te gaan komen. De 210 miljard euro die van de Russische Centrale Bank is en vastzit in de Europese Unie. En die moet dus vrij gaan komen. Het geld is in februari 2022 vastgezet nadat Rusland een aanval opende op de Oekraïne. Het plan was om dat geld dan te gaan gebruiken om de Oekraïne te steunen. Maar België lag toen dwars. Ja. Dat weten mensen misschien nog wel. Onze zuidenburen waren bang voor represailles. Nou, twee Europese parlementsleden die hebben nu een plan bedacht waarin de gelden niet meer op Belgisch grondgebied vaststaan, maar op een Europese entiteit, zoals dat mooi heet. Dus ze creëren een Europese plek die van iedereen is. Die hoeft niet echt te bestaan. Daar gaat het geld dan geplaatst worden. Shit. België wordt dan in het plan vervolgens schadeloos gesteld. Ook als er represailles komen, dan gaan wij dat met z'n allen betalen. Het plan moet in 2027 in werking gaan, zodat het geld vrijkomt en uiteindelijk uitgegeven kan worden aan de bescherming van Oekraïne.
0: Het is dus geld van iedereen en dus eigenlijk ook van niemand. Daar komt het dan weer.
9: Het is Russisch geld.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
0: Maar niet lang meer als ik dat zo hoor. Dit is Radio Rijnmond. Bruce is aan de beurt.
10: Radio met een grote R.

0: paar dagen regen. En ja hoor, waiting on a sunny day. Beetje voorbarig, meneer Springsteen.
1: Nee, ik geef me helemaal gelijk.
0: Nou, Stefan heeft ook wel een punt. Het moet even flink doorregenen.
1: Nou, het is zomer.
0: Denk aan de natuur.
1: Dat is waar.
0: Het is 6:09.
2: FC Rijnmond Nieuws.
0: Het voetbalnieuws van vandaag. Feyenoord en de Engelse club Burnley zijn het eens over een transfer van Anel Amerocic. Burnley is een club uit Noord-Engeland die afgelopen voorjaar uit de Premier League degradeerde en nu op het tweede niveau speelt. Volgens de Telegraaf ontvangt Feyenoord ongeveer 7 miljoen euro voor de 27-jarige verdediger. En daar kunnen nog bonussen en inkomsten uit een latere doorverkoop bijkomen. Amerocic speelde 36 wedstrijden voor Feyenoord, maar heeft onder Giovanni van Bronckhorst wat minder uitzicht op speeltijd. Die transfer is overigens nog niet officieel afgerond.
1: Feyenoord kan zondag beschikken over Gavi Lopez. Het papierwerk voor de Spaanse linksback is rond, waardoor hij speelgerechtigd is voor de uitwedstrijd tegen Cambuur. Dat komt goed uit, want Gijs Smal en Jordan Bos zijn niet beschikbaar. De 24-jarige Lopez wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad en heeft al meer dan 100 wedstrijden in de Spaanse competitie gespeeld. Feyenoord heeft ook een optie om hem komende zomer definitief over te nemen.
0: Ja, dan is er groeiende buitenlandse belangstelling voor Oussama Tagalin. De bekende Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio die meldt dat Atalanta, Bologna en Porto de middenvelder van Feyenoord volgen. En Hull City zou zelfs al 2 biedingen hebben gedaan. Tagalin is zijn basisplaats dit seizoen kwijtgeraakt en bekijkt volgens de berichtgeving zijn mogelijkheden nu. Feyenoord weerspreekt ondertussen dat gesprekken over een nieuw contract zijn vastgelopen. De club wil de Marokkaanse international juist langer vastleggen en is niet van plan om hem zomaar te laten vertrekken.
1: En Sparta heeft rechtsback DJ Jarmoumi teruggehaald naar het kasteel. De 21-jarige Leidenaar speelde tussen 2014 en 2019 al in de jeugdopleiding van Sparta en vertrok daarna naar Ajax. Hij kwam tot bijna 50 wedstrijden voor Jong Ajax en speelde afgelopen seizoen bij Cambuur. Jarmoumi geeft trainer Rogier Meijer een extra mogelijkheid aan de rechterkant van de verdediging.
2: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. En Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. En daarvoor Silk Sonic en Skates. Dat brengt de tijd op 12 minuten voor 6. En we hebben nog één zaak echt wel te bespreken. En dat heeft weer te maken met de droogte. Die niet alleen de binnenvaart tegenhoudt, omdat de sluizen dicht zijn. Maar nu ook de kraanconcerten in Vlaardingen. Maar eigenlijk moeten we zeggen, het houdt ze niet tegen. Want eerst maar die kraanconcerten. Dat is een jaarlijks evenement, een muziekevenement in de Oude Haven van Vlaardingen. Gratis. Het podium staat daarbij op pontons in het water. En de optredens die kun je dan bekijken vanaf de kade of vanuit een sloep. Er zijn dan tientallen sloepen die daar in het water liggen voor het podium. Maar goed, die sloepen, tientallen, die zouden dus door de sluizen moeten. En die is dus dicht vanwege de droogte. En wat hebben ze nou bedacht? We gaan een grote kraan laten komen om die sloepen over de sluis heen te tillen. Nou, dat is alle aanleiding om even te bellen met Willem van Raalten van de organisatie van de kraanconcerten. Willem, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, sloepen die we gaan tillen over de sluis heen. Wie heeft dat bedacht?
1: Ja, nou ja, dat is de think tank van de kraanconcerten geweest. We hebben een groep van 12 vrijwilligers die het kernteam vormen. En in het kader van Topos Gezin en List, je moet wat, hè?
0: Kraanconcerten
1: zonder die sloepjes, dat konden we ons gewoon niet voorstellen. Dus toen hebben we dit bedacht.
0: Ja, en iedereen vond dat meteen een goed idee en vervolgens zijn jullie gaan bellen.
1: Nou, of iedereen het direct een goed idee vond, dat weten we niet helemaal. Maar wij in ieder geval wel. En we zijn ermee aan de slag gegaan en hebben... Ja, mammoet gecontact. En daar dachten we bij van ja, als je een onderzeeboot kan optakelen, dan moeten die paar sloepjes, hoewel paar, 40. 40 over die sluis ook niet zo'n probleem zijn, toch?
0: Nee, ja. En mammoet vond dat ook wel een goed idee?
1: Eigenlijk wel. In ieder geval vonden ze het een ludiek idee. En ik geloof dat ze er nu een beetje aan beginnen te wennen. Dat het wellicht echt gaat gebeuren.
0: Ja, en dan heb je ook nog te maken met de gemeente en met het Hoogheemraadschap.
1: Ja, en die beide hebben we alle medewerking. De gemeente die is ook alles aangelegen en zijn heel meewerkend om dat toch gewoon dat feest van die kraanconcerten via de editie door te laten gaan. Dus die hebben we wel aan onze kant. En ook veiligheid en vergunningen is dat niet zo'n probleem, denken wij. En zij ook niet, dus dat komt goed. Midden-Delfland, even zo. We hebben nog even gedacht om het water uit de sluis te pompen terug in de vaart. Maar ja, dan hebben we verzeeltingen. Dat vonden ze niet zo'n goed idee. Maar hier kregen we de anderen wel voor op elkaar.
0: Ja, nou, supergoed. Dat wordt al, voordat de kraanconcerten beginnen, wordt dat al een heel spektakel natuurlijk.
1: Nou ja, dat is grijp je kans, hè. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat die donderdag voor de kraanconcerten gewoon een leuke dag is. Waar een veertigtal bootjes over een sluis worden getakeld. Nou, volgens mij is dat in Nederland nog nooit voorgekomen.
0: Ja.
1: Dus
0: voor alle duidelijkheid,
1: ja, er zal wel belangstelling voor zijn.
0: Voor alle duidelijkheid, die kraanconcerten zijn 18 en 19 september. En dan de donderdag daarvoor, dan gaan al die sloepen over de sluis heen.
1: Dan hebben we de takeldag, ja. Ja, zeker.
0: Dus wat mij betreft wel het hoogtepunt, hoor, van de kraanconcerten, letterlijk.
1: Nou ja, en wat is mooier bij de kraanconcerten om dan toch maar gewoon ook fysiek die kraan in te zetten, toch? Dat is toch hartstikke leuk?
0: Ja, dat is prachtig.
2: Maar waarom zijn die sloepen nou zo belangrijk? Want dan kijk je toch gewoon vanaf een andere kant of een andere mogelijkheid?
1: Ja, dat is een goede vraag. Sloepen zijn onderdeel van het decor. Zijn verlicht, liggen voor dat podium. Dat geeft ook een stuk gezelligheid. Ja. Maar vooral die 40 sloepjes brengen echt een heel groot stuk van de begroting van die kraanconcerten met zich mee. Dat is allemaal betaald door de sloepeigenaren. Die schrijven daarop in. En voor ons is dat een wezenlijk onderdeel van de hele begroting.
0: Ja, ja.
1: En dus van groot belang dat we ze voor de kant kregen.
0: Ja, en is de huur van zo'n grote kraan dan wel een beetje voordelig? Want anders heb je alsnog weer veel kosten.
1: Ik roep gewoon 6 keer mammoet. Dat moet wel iets opleveren, denk ik, aan korting.
0: Ja.
2: Zo doe je dat.
0: Ja, één hoeraadje voor mammoet en dan laten we het daar verder bij.
1: Ja,
0: maar misschien gaat het wel regenen. Is het helemaal niet nodig, hè, de hele hele operatie.
1: Ja, nou ja, dat is
0: dat hopen we niet,
1: ik zou,
0: natuurlijk.
1: Ik zou bijna, aan de andere kant zou ik bijna zeggen dat zou jammer zijn.
0: Ja.
1: Want dan missen we een mooie dag. Maar nee, het zou natuurlijk goed zijn wanneer de sluizen gewoon open gaan. Want ja, de kraanconcert is belangrijk voor ons en belangrijk voor Vlaardingen, denk ik. Maar de droogte oplossen en die sluizen open voor binnenvaart, daar is het pas echt van belang. Hè?
0: Ja, nou goed. Hoe dan ook, die kraanconcerten die zijn vernoemd naar de historische stadskraan van Vlaardingen.
1: Zeker, ja.
0: Hoe mooi is dan dat nu uitgerekend een moderne kraan dat festival moet redden?
1: Nou ja, precies zo denken wij er nu over. En dat gaan we nu ook communiceren. En hoe mooi kan het zijn, hè?
0: Ja. Ja, zo mooi kan het zijn. Willem van Raalten, dankjewel voor de uitleg en we houden contact.
1: Dat doen we zeker. En kom even filmen.
0: Ja, tuurlijk komen we filmen. Wij zijn Rijnmond.

0: Nummer 1 uit 2010 van Train. Hey Soul Sister. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Hey Raymond!
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Hey Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je hebt nog een uur afslag Rijnmond te goed van ons. Maar nu is het nieuws met Philip van Es.
15: De kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus werd getroffen door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en de veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei door een explosie. Om omwonenden en het publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En de Voornse Sluis die gaat vanaf zaterdag weer mondjesmaat open voor zowel beroeps- als recreatievaart. De eerste invaart is zaterdag om 10 uur. De sluis kan volgens het Hoogheemraadschap Hollandse Delta weer open, omdat de omstandigheden rond het Brielse Meer de komende weken naar verwachting flink verbeteren. Zo zijn de zoutwaardes van het water nu al een stuk beter, waardoor de waterkwaliteit op peil gehouden kan worden. Het Hoogheemraadschap waarschuwt wel dat de situatie kan veranderen en dat dan de sluis gewoon weer dicht gaat. Honderden mensen hebben in Sommelsdijk de brandweervrijwilliger die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Oudorp de laatste eer bewezen. Zijn lichaam is vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. De man kreeg een eerbetoon van zo'n 200 brandweerlieden. De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond toen hij onder een bluswagen terechtkwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. Zijn dood heeft grote impact op het korps van Sommelsdijk en Middelharnis, aldus een woordvoerder van de brandweer. En de lang verwachte huurtransfer van Lucharel Geertruida naar PSV is bijna rond. De regerend landskampioen heeft Geertruida in Eindhoven medisch gekeurd en wacht nog op groen licht van zijn werkgever RB Leipzig. Geertruida vertrok in de zomer van 2024 bij Feyenoord. Na één seizoen bij Leipzig werd hij vorig seizoen verhuurd aan Southampton. Dat besloot de optie tot koop in zijn contract niet te lichten. De transfer kwam de afgelopen dagen onder een vergrootglas te liggen, omdat enkele supporters van Feyenoord zich openlijk stoorden aan hoe Geertruida zich in het verleden als kind van Zuid profileerde in een documentaire, maar nu toch kiest voor een rivaal van Feyenoord. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
0: Het is een bescheiden avondspits vandaag, maar er staan toch wel een paar kortere files. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam. 3 kilometer, dat is 5 minuten vertraging. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Rijswijk. 9 kilometer, 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 5 minuten. En richting Hoek van Holland staat er tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekerk. 3 kilometer, ook daar een vertraging van 5 minuten. En ik neem ook nog de A27 mee. Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 5 kilometer, 5 minuten. En dan de volgende plaat in afslag Rijnmond. Seks, seks, seks.
1: Afslag Rijnmond.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
17: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
18: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
20: Reis slim met Golden eSIM.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
20: Reis slim met Golden eSIM.
21: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
24: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
25: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Een plaat uit 1984. Sex Crime 1984, de Eurythmics waren dat. Goedenavond. 10 minuten over 6. Afslag Rijnmond tot 7 uur. Dan betekent nog een uurtje lekker met z'n allen plaatjes kiezen. Veel lekkere plaatjes sowieso om te draaien. Maar ook nog even het nieuws van deze dag door te nemen. Daar beginnen we dit uur altijd mee. Nog even achterom kijken. Wat hebben we nou allemaal gehoord? Wat hebben we meegemaakt? Wat is ons bijgebleven, Feza?
1: Nou, vandaag was de uitvaart van vrijwillige brandweerman Adrie Vis. En dat was best wel bijzonder.
0: De vrijwilliger die 2 weken geleden zwaar gewond raakte toen ze aan het blussen waren in Oudorp, bij die grote duinbrand daar. Een week later is hij aan zijn verwonding overleden. En vandaag was inderdaad de uitvaart een echte brandweeruitvaart, zou je kunnen zeggen, met honderden collega's die natuurlijk een hele zware dag hebben gehad, een hele zware tijd sowieso. We hadden Meike van IJzeren van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond daarover aan de telefoon. En die vertelde ook dat de brandweer Adrie heel erg gaat missen.
2: Adrie was een vrijwillige brandweerman en echt een zeer gewaardeerde collega. Hij was actief binnen de ondernemingsraad. Hij begeleidde collega's bij de jaarlijkse medische keuring. En hij was echt een brandweerman in hart en nieren. Voor veel jonge collega's ook een vraagbaak en een mentor. En echt iemand die je graag om je heen had en die altijd voor iedereen klaar stond, 24/7.
0: Herinneringen aan Adrie Vis, die vandaag dus... vandaag was het afscheid van deze vrijwilliger daar op Goeree over Vlakkee. Verder hadden we wel vrolijk nieuws.
1: Ja, de kraanconcerten van Vlaardingen kunnen waarschijnlijk gewoon doorgaan.
0: Ze kunnen doorgaan. Ja, het was even de vraag, kunnen ze wel doorgaan? Want er liggen altijd tientallen sloepen daar voor dat ponton waar het concert dan plaatsvindt in de Oude Haven in Vlaardingen. Dat is half september is het weer zover, de kraanconcerten. Maar goed, de sluis is dicht en dus kunnen de sloepen in principe niet naar de Oude Haven varen. Maar wat hebben ze nu bedacht?
1: Een kraan om al die sloepen dus over de sluis heen te tillen.
0: Ja, hoe verzin je het?
1: Ja.
0: Hoe verzin je het? Ja, ze hebben het dus bedacht. Dat. En het gaat ook echt gebeuren, want Mammoet die gaat de kraan leveren. En de gemeente vond het goed, het Hoogheemraadschap vindt het ook goed. Dus dat wordt een heel spektakel voorafgaand aan die kraanconcerten. En ze kunnen ook echt niet zonder die 40 sloepen.
3: Sloepen zijn onderdeel van het decor. Zijn verlicht, liggen voor dat podium. Dat geeft ook een stuk gezelligheid. Maar vooral die 40 sloepjes brengen echt een heel groot stuk van de begroting van die kraanconcerten met zich mee. Dat is allemaal betaald door de sloepeigenaren. Die schrijven daarop in. En voor ons is dat een wezenlijk onderdeel van de hele begroting.
0: Ja, dus zijn de kraanconcerten dit jaar letterlijk kraanconcerten. Want de kraan speelt een hele belangrijke rol om het allemaal voor elkaar te krijgen. 18 en 19 september zijn de concerten zelf. Maar het grote spektakel is al een dag eerder op 17 september in Vlaardingen.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit
4: is Afslag Rijnmond.

0: is alweer eentje van 10 jaar geleden. I feel it, come in. En dat brengt de tijd op 13 minuten voor 6:30. Hoogtijd voor de eerste afslag. Je weet hoe het werkt. Pak je telefoon erbij, dan kun je meestemmen over de plaat die ik zo meteen aan je ga voorleggen. De platen. 2 platen om uit te kiezen. Afslag 1, afslag 2. En er zit wat ruis op de lijn.
1: Nemen we afslag 1?

Dat is de eerste keuze in Afslag Rijnmond vandaag. Wordt het afslag 1, dan wordt het Neil Diamond, Beautiful Noise. Wordt het afslag 2, dan wordt het Bluff met Blauwe Ruis. Moeilijke keuze, 2 buitengewoon goede plaat. We gaan er eentje draaien en jij bepaalt welke het gaat worden. Je hebt 2 platen de tijd om je stem uit te brengen. Afslag 1 is dus Neil Diamond, afslag 2 is Bluff.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. Afslag 1, afslag 2. Wordt het Neil Diamond of wordt het Bluff?
1: Nemen we afslag 1?

0: of nemen we afslag 2?
1: Of Blauwe Ruis. Afslag 1 is Neil Diamond, Beautiful Noise. Afslag 2 is Bluff met Blauwe Ruis. Nog één plaat de tijd om je stem uit te brengen met de Rijnmond app. It's about that time, yeah.

0: Who's that girl? Eve. Ook alweer 25 jaar geleden deze plaat. Het is alweer bijna 6:30. En wat is er veel gestemd. Er zit Veza met een rood hoofdje achter de microfoon.
1: Nou, en het is zo grappig, want ik heb eigenlijk niet zo heel veel...
0: Bluff.
1: Voor bluff.
0: Nee, maar 5.
1: Ja.
0: En gigantisch veel voor...
1: Ja, ik heb bijna geen ruimte meer over, inderdaad. Het is Rien, Leo, Annette, John en Regina, die gaan voor afslag 2. En de rest dan eigenlijk allemaal voor 1. Dave gaat voor 1. Raymond zegt, ik ga zeker voor afslag 1. En ik ga meteen mijn moeder bellen, zegt hij, dat ze wel aan het luisteren is. En daarna kreeg ik een berichtje, nou, ze luistert hoor.
0: Ja.
1: En ook Annelies, die zegt, we willen afslag 1 horen. Speciaal voor Ria Blonk, die houdt van Neil. En Jack, Tim, Ari, Alkelien, Ruud zegt Neil Diamond voor Veza, voor mij speciaal. Johan, Laura zegt, oh, en Peter wil ook afslag 1. Ton, afslag 1. Even kijken, Corrie. Van hem had ik een poster boven mijn bed hangen. Astrid, René, Phil, Nels. Robin zegt afslag 1 alsjeblieft. Fantastisch nummer. Anja, Arita, Perry, Caroline voor mij afslag 1. Hoor je bijna nooit. En ik vind hem leuk. Sylvia, Erik, nee. Danny, Leonard, Piet. Edwin zegt dat moet afslag 1 worden om een echtscheiding te voorkomen. Mijn vrouw is namelijk diehard Neil-fan. Joke, Evelien, Irma, André en René en Jeroen. Allemaal voor afslag 1.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Zoveel vraag naar Neil Diamond. Nou, daar is hij dan. Beautiful Noise.
2: We nemen afslag 1.

0: Neil Diamond.
1: Just to give it all to.
0: Lang niet gehoord, maar je hoort hem weer in Afslag Rijnmond. Beautiful Noise was afslag 1. Ik ben heel benieuwd naar de volgende afslag, naar de lekker lange laatste. Daarover later meer, na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Het is 6:58. Dit is Radio Rijnmond. Zijn er nog ergens files te bekennen?
7: Nee.
0: Ja. Nou, eentje van 3 kilometer.
7: Ja, 1 minuut vertraging.
0: 1 minuut vertraging staat erbij. Maar het is wel een file.
7: Ja, oké, 3 kilometer. Nou, lees hem dan zelf maar op.
0: A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 3 kilometer met een vertraging van maar liefst 1 minuut.
7: Dat was hem.
0: Vanavond en vannacht zijn er nog steeds buien mogelijk. Kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 tot 16 graden. Morgenochtend vallen er nog een paar buien. Morgenmiddag verloopt het droger. Dan is er ook wat ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden morgen. Zaterdag nog een enkel buitje mogelijk. Zondag en maandag verlopen grotendeels droog. Met zelfs flink wat zonneschijn erbij. Temperatuur loopt op maandag alweer op naar 22 of 23 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
8: Rijkswaterstaat wist in 2020 al dat de bogen van de Merwedebrug bij Gorinchem niet voldeden aan de minimale veiligheidseisen. Zo meldt het Algemeen Dagblad. Uit een vertrouwelijk advies blijkt dat de wegbeheerder het onderhoud wilde rekken tot 2031. Dan moet de brug namelijk vervangen worden door 2 nieuwe Merwedebruggen. Er werd onder meer een inhaalverbod voor vrachtwagens ingesteld om het te rekken. Dat Rijkswaterstaat al eerder op de hoogte was, werd bekend omdat een ondernemer uit de omgeving via de wet Open Overheid alle documentatie over de brug had opgevraagd. En 18 mensen hebben zich bij de oogarts gemeld met schade aan hun oog na de zonsverduistering van vorige week. Ze hebben schade opgelopen door onbeschermd naar de verduistering te kijken. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zo blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap onder oogartsen. De meeste patiënten hebben last van vlekken in het zicht. Oogartsen waarschuwen vorige week nog om een eclipsbril te dragen en niet recht in de zon te kijken. Toch 18 mensen gedaan. In Engeland hebben ze in 1999 het bijgehouden. Die mensen hadden na 1,5 jaar gelukkig daarna allemaal niks meer aan hun ogen. En een man in het Franse Colomiers die kreeg dinsdag de schrik van zijn leven. De man opende zijn motorkap van zijn auto en trof daarnaast de accu die hij wilde vervangen ook een boa constrictor van 1,5 meter aan. De man had zijn auto al een maand niet gebruikt en wilde de accu vervangen. De boa had de motorruimte gebruikt als een toevluchtsoord. Uiteindelijk hebben gespecialiseerde brandweerlieden de boa constrictor verwijderd. De eigenaar van het dier heeft zich nog niet gemeld. Het beestje wordt nu verzorgd door de dierenartsenschool in Toulouse.
0: Dankjewel, Philip.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen gaan we ons buigen over de lekker lange laatste. Eerst Suzanne Vega.
9: Radio met een grote R.

0: Marlena on the Wall, Suzanne Vega, uit 1985. Er zitten nog allemaal enthousiaste berichtjes in ontvangst te nemen over het draaien van Neil Diamond.
1: Ja, het was echt, het is fantastisch. Ja. Iedereen heeft ervan genoten. En Raymond die zegt, nou, mijn moeder die belde en die vond dat ze het geweldig vond. Ja. Radio stond heel erg hard.
0: Nou, superleuk. Allemaal leuke reacties. En voor de bluffwens komt de andere keer wel weer, jongens. Ondertussen moeten wij ons alweer bezighouden met de volgende kwestie.
1: Zeker, de lekker lange laatste.
0: Wat wordt vandaag de lekker lange laatste? De vraag is, wordt het the long way of wordt het all the way?
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.
4: And it's a long way there. It's a long way there.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Allebei weer verrukkelijke platen om de show mee af te sluiten. En dan ook nog in een lange versie. It's a Long Way There van de Little River Band is afslag 1. Let's Go All The Way van Sly Fox is afslag 2. En jij kunt nu gaan stemmen met de Rijnmond app. I'm sorry.

0: Shorty. Here I am. En daarvoor hoorde je Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else. En dit is de afslag.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. And it's a long way there.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Wordt het the long way of wordt het all the way? It's a long way there van de Little River Band is afslag 1 als lekker lange laatste. Of let's go all the way in een lange versie van Sly Fox afslag 2. Nog één plaatje gaan we draaien en daarna draaien we de lekker lange laatste. Maar welke gaat het worden? Ja, jij bepaalt het met de Rijnmond App. Dus afslag 1 is de Little River Band. Lekker lang, it's a long way there. Afslag 2, Sly Fox, lekker lang, let's go all the way.

0: Ilse de Lange is de een na laatste in de rij vanavond in afslag Rijnmond Puzzle Me uit 2008. Want het is nu tijd voor de lekker lange laatste. Welke gaat het worden? It's a long way there van de Little River Band, afslag 1. Of Let's Go All The Way, Sly Fox, afslag 2.
1: Henk zegt Little River Band is geweldig, maar ik wil toch airdrummen en volume extra hoog zetten All The Way.
0: Mm-hmm.
1: Danny, Jenny, Perry, Ruud, Ari, Hans en Nigel ook afslag 2. Dan zegt Joke weer afslag 1. Arita, Caroline, Corrie, Astrid, Sylvia, Evelien en Anja ook. Margot zegt afslag 2. Elspeth zegt beide goede nummers, maar ik ga toch voor Sly
0: Fox.
1: Sly Fox.
0: Ja.
1: Klinkt wat spannender, zegt ze. Rien, René, Jan, Bas, Nico en Raymond ook. En Ton zegt dan weer afslag 1. Phil, Leo, Ilse en André ook. Regina, Edwin, Annelies, Jack, Jeroen en Sandra. Raymond uit Den Haag. En ik weet niet of je al hebt meegeteld. En ook Tim die gaat voor afslag 1. En daarmee is er een meerderheid voor afslag 1.
0: In dit geval is het een kleine meerderheid. Maar het is een meerderheid.
1: Zeker.
0: We hebben weer democratisch gekozen. Ja. En ja, allebei zijn natuurlijk geweldige platen. Maar dit is wel weer genieten hoor. Uit Australië. The Little River Band in de extra lange versie van It's a Long Way There.

0: Little River Band uit Australië. In 1976 maakten we kennis lekker met deze band.
1: Lange laatste.
0: En dan nu, in een lange versie. It's a long way there. Tot slot van Afslag Rijnmond. Dit was hem alweer voor vandaag. We hebben genoten. We hopen jullie ook. Sowieso dank voor het meedoen. Dank voor het luisteren. Morgen Teun en Veza.
2: Ja.
0: Maandag ben jij er niet, hè?
2: Nee.
0: Maandag rijdt Jan en Jet.
2: Gezellig.
0: Ik zeg tot maandag.
2: En ik zeg tot morgen.
0: Fijne avond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Het is 7 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen van eigen bodem, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook richting Diergaarde-Blijdorp en het water in het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Daarnaast zouden er ook dode vissen in het water drijven. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er weer een inlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus werd getroffen door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en de veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en een explosie op 5 mei van dit jaar. Om omwonenden en het winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En de lang verwachte huurtransfer van Lucharel Geertruida naar PSV is bijna rond. De regerend landskampioen heeft Geertruida in Eindhoven medisch gekeurd en wacht nog op groen licht van zijn werkgever RB Leipzig. Geertruida vertrok in de zomer van 2024 bij Feyenoord. Na 1 seizoen bij Leipzig werd hij vorig seizoen verhuurd aan Sunderland. Dat besloot de optie tot koop in zijn contract niet te lichten. De transfer kwam de afgelopen dagen onder een vergrootglas te liggen, omdat supporters van Feyenoord zich openlijk stoorden aan hoe Geertruida zich in het verleden als kind van Zuid profileerde in een documentaire, maar nu toch kiest voor een rivaal van Feyenoord. En droogte en warmte, die combinatie heeft flinke impact op de bonenoogst. Dat ziet ook boer Henk uit het Brabantse Deurne, die inmiddels dus ook andere bonenrassen aan de telen is op zijn land.
15: Kijk, op het gebied van de sperziebonen en die Hollandse bonen, dan denk ik, moet je blij zijn als je 50% komt. Tenminste, dat is hier mijn ervaring. En ze zijn ook wat minder mooi. Maar we moeten misschien wel andere bonen gaan eten.
16: Ja,
15: Dit is een paarse boon, de Triomfo Violetto. Dit is een boon die eet je met schil, is ook niet zo Nederlands. En die zie je weer, die is gewoon lekker mals. En die kan ik wel lekker knapper eten.
14: Dat er sinds deze week weer regen valt, is ook geen redding voor die Hollandse boontjes. De oogst is voor spek en bonen. Volgens boer Henk moeten we ons aanpassen aan het klimaat. En dat betekent zuidelijke rassen gaan telen. Dus als het weer zo blijft zoals het is, dan is de kans groot dat je in de supermarkten bij de boer andere boontjes gaat zien. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht voor de bonen in ieder geval enkele buien. Met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan hebben we nog files. Het zijn er twee op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer, 15 minuten vertraging. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen afrit Numansdorp en Willemstad. 2 kilometer, 5 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
17: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
18: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
19: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

0: Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.
1: I'll never figure out what's going on inside your head. You're a puzzle I get lost in. Every time I try.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de ethisch naar achter, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Het rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook richting Diergaarde-Blijdorp en het water in het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Daarnaast zouden er ook dode vissen in het water drijven. Het is nog onbekend of de dood van de vissen te maken heeft met de rioolleiding. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus werd getroffen door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en de veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar door een explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En de natuurbrand die al bijna een week woedt in de Hoge Venen in België is goed deels onder controle, melden lokale autoriteiten. Als de weersomstandigheden niet veranderen, zou de brand zich niet verder moeten verspreiden. Brandweerlieden werden geholpen door herfstachtig weer, waarbij in korte tijd veel regen viel in het gebied. Inwoners van geëvacueerde dorpen, waaronder het Duitse Monschau, mogen sinds gisteren weer terug naar huis. In het gebied zijn nog honderden mensen aan het werk om het vuur te bestrijden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase op het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende ronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil, dus door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerste in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag nog wat zon. Het wordt dan 21 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
7: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
7: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond. de officiële rampenzender.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
10: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
9: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
10: Die geur van dat water.
9: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
10: Uitvinding, die ambulance.
11: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
12: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achter.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
7: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. En zoals iedere avond, de 90's na 9e. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere kant op in de richting van de Diergaarde Blijdorp en het water in het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over de stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels weer doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus werd getroffen door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en de veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar ook nog eens door een extra explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst, net als voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van een hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er een installatie om vanaf volgend jaar gas te kunnen oppompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase op het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijinga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerste in de pool en gaat samen met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, maar dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
10: Kom
0: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Radio Rijnmond gaat een uur lang terug naar de kleurrijke jaren 90. Dit is 90's na 90'en.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Philip van Nes met het belangrijkste nieuws van vandaag van Radio Rijnmond. Een arrestatieteam heeft vannacht 3 personen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 38-jarige man in een woning aan de Botersloot in Rotterdam. 2 vrouwen van 40 en 27 jaar oud uit Rotterdam en een man van 33 uit Rotterdam zijn aangehouden. Enkele verdachten werden klemgereden op de Kapelseweg. Gistermiddag vond de politie het lichaam van het slachtoffer in een woning aan de Botersloot na een tip van een bekende van de man die geen contact meer met hem kreeg. Door de omstandigheden waarin de man werd gevonden gaat de politie ervan uit dat hij om het leven is gebracht. En de politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die vannacht om het leven kwam bij een ernstig auto-ongeluk in Rotterdam-Alexander. Het gaat om een 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Hij zat achter het stuur. In de auto zaten ook een 19-jarige en een 21-jarige man, ook allebei uit Capelle aan de IJssel. Zij raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste op een boom. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. Door de klappen brak de auto doormidden. Honderden mensen hebben in Sommelsdijk de brandweervrijwilliger die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Ouddorp de laatste eer bewezen. Zijn lichaam is vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. De brandweerman kreeg een zogenaamde brandweeruitvaart. De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond toen hij onder een bluswagen terechtkwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Verdediger Anno Admedalsic gaat Feyenoord al na 1 seizoen verlaten. De Bosnier zal, als hij de medische keuring doorstaat, een contract tekenen bij het Engelse Burnley FC. De 27-jarige verdediger kwam vorig seizoen over van het Engelse Sheffield United. Vorig seizoen kwam Admedalsic tot 36 officiële duels voor Feyenoord en was hij onder toenmalig trainer Robin van Persie een vaste waarde. Onder de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst is hij in de pickorder gepasseerd door wat andere spelers, waardoor Admedalsic mocht uitkijken naar een nieuwe club. Met Burnley FC keert hij terug naar Engeland, waar hij voormalig Spartaan Shirandy Sambo als nieuwe teamgenoot treft. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met wat later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: That's what they dance in Colombia.